0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
6: Van Brabantse bloopers
0: tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks. We'll be right back.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
1: Kijk gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Oh, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt bij een tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jurjen Boekhout met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijkgezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Wat ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 minuten over 6, terwijl het alweer min of meer zo goed als licht is. Kijk, goedemorgen en van harte welkom op deze 19e van mei. En ik ben benieuwd wie er alweer voor dag en dauw is opgestaan. Laat dat vooral weten door even een appje te sturen naar Omroep Brabant. Dat mag naar 06-573-28203. En stuur dan even, kijk, goedemorgen. Dan zijn wij helemaal oké. Of mensen die terugkomen uit de nachtdienst, zijn er ook weer veel. Mensen die lekker naar bed mogen. Ook dan is het altijd leuk als je nog even een appje stuurt. We zijn er weer klaar voor op deze dinsdag. We maken er weer sowieso een keimooie ochtend van. Dus dat komt echt helemaal goed. En doe vooral gezellig met ons mee. Dan hebben wij weer helemaal goede zin aan het eind van de ochtend. En dan zijn wij ook weer klaar voor de rest van de dag. Maar eerst naar de muziek. George Michael en nu Simply Red.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Kei, goedemorgen.
3: Jordi Graat.
4: Bij deze wens ik Heil Brabant een hele goede morgen.
5: Hey.

0: George Michael en Amazing. Het is 11 minuten over 6.
1: Goedemorgen.
0: En een kei goedemorgen, van harte welkom. Het is vandaag dinsdag 19 mei. Het is helaas nog een wisselvallige dag. Met vanochtend nog wat zon. Later vanmiddag opnieuw buien. Maximaal 15 graden. Terwijl ons vorige week was beloofd dat vandaag echt het mooie weer ingezet zou worden.
2: Oh ja? Vandaag
0: ja,
2: al?
0: Zeker. Ja, oh, maar het nee. Is pas naar donderdag gezet.
2: Ja, het is niet meer na woensdag, geloof ik.
0: Het duurt nog even. Het duurt nog even.
2: Maar een paar dagen volhouden, goed. Maar ja. Dan komt het er echt aan.
0: Ja.
2: Het is goed voor de plantjes en de regen. En daarom is het vandaag een plantdag.
0: Mm-hmm.
2: Goed voor jou om te weten, Jordi. Het is testen op hepatitisdag.
0: Ah, nou, ik zal daar eens even kijken.
2: En daarvoor kun je langs de huisarts, want het is ook de dag van de huisarts.
0: Nou, kijk. Vandaag jarig, onder andere Bert van Marwijk.
2: Langs de huisarts, want het is ook de dag van de huisarts.
0: Nou, kijk. Vandaag jarig, onder andere Bert van Marwijk, 74. Phil Rudd, dat is de drummer van ECDC.

0: In het nieuws, Jenny. Er lopen veel te veel mensen met een verhoogde cholesterol of bloeddruk rond, schrijft het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel van deze mensen een risico op hart- en vaatziekten zonder dat ze dat zelf doorhebben. Ze voelen zich gezond, maar hebben juist zorg nodig. Joey Veerman mag vinden wat hij vindt. Dat zei Ronald Koeman gisteren aan tafel bij het voetbalprogramma Rondo. De bondscoach van PSV-speler die zijn niet bepaald vrienden. Veerman zei een paar dagen geleden bijvoorbeeld dat hij klaar is met hoe Koeman over hem praat tijdens persconferenties en hem niet meer hoeft op te roepen voor het Nederlandse elftal. De bondscoach zegt dat hij die reactie snapt. En we lopen als makke schaapjes achter elkaar aan, blijkt uit een groot onderzoek dat is gehouden op Eindhoven Centraal. Reizigers die namen dezelfde route als hun voorganger, ook als die eigenlijk langer was. De onderzoekers die analyseerden daarvoor jarenlang alle loopbewegingen op 2 van de stations in Eindhoven. Volgens de onderzoekers valt op dat we massaal de route van de persoon voor ons volgen, vaak onbewust.
1: Ja, volgens mij is dat een keer bij dat mindfuck geweest van was het toch ook weer?
0: Victor Mits.
1: Dat hij ook in een winkelcentrum dan ergens gewoon een had hij gewoon wat poortjes neergezet en dan zeg maar nog een kleiner poortje ernaast. En als dan daar bij dat langere poortje 6-7 mensen staan bij hetzelfde ding wat gedaan kan worden, ook al iets krijgen of weet ik het dan wat, dan gaan mensen toch.
0: Oh, wel?
1: Toch erachteraan, ja.
0: Grappig. Terwijl ik altijd probeer de kosten te rijden en dat is altijd de verkeerde rij.
1: Dat is meestal de verkeerde. Ja, dat is hetzelfde als met files en met het inchecken op het vliegveld. En daarop, ik heb altijd de verkeerde rij. Ja. Dat is ongekend.
0: Altijd. En dan switchen, want dan denk je, hè?
1: Ja.
2: En dan zie je vervolgens toch die andere
0: rij. Ja, die andere rij zie je. Oh.
1: Dat is echt verschrikkelijk. En wat het irritante is nog dat je dan op een gegeven moment denk je van, nou, er zal nu wel een beetje, hè, bijvoorbeeld inchecken op het vliegveld. Dat je dan daar staat te wachten en dan denk je, ja, maar het is een hele grote groep. Dus dadelijk als die groep klaar is, nou dan vliegt die rij naar voren.
0: Ja.
1: En dan is dat klaar en dan komt daarna weer een grote groep van 8 man. En die heeft net te veel kilo's en die heeft daar niet op gelet. En die is zijn paspoort kwijt en noem maar op. Nou.
0: En bij mij wordt dan altijd personeel gewisseld, want dan heeft ineens iemand pauze.
1: Ja, ook dat. Ja. Nou, echt, het is echt ongekend. Ja, en met files, ja, weet je, daar is volgens mij ook vaak onderzoek over geweest. Volgens mij,
0: ja, je moet niet switchen.
2: Rijstroken heeft echt helemaal geen zin.
0: Nee, en toch doen, hè?
1: Ja. Ja, en dit snap ik dan ook wel weer. Ja, je gaat toch met een meute mee, dat is gewoon zo. Als je,
0: ook wel een beetje blind, toch? Je zit toch een beetje op je telefoon of je bent met andere dingen bezig en je loopt een beetje blind maar achter je aan.
1: Wat dat betreft is
2: ik zit niet op mijn telefoon, hoor, in de file.
0: Nee, niet in de file, dit gaat bij de trein. Als je de trein uitstapt. Je hebt dus grote gele dingen, daar kan je met z'n allen instappen.
1: Ja.
0: En dan ga je van stad naar stad. Heb je er wel eens van gehoord?
2: Zeker.
0: Ja. Nee, oké.
2: Okay. Ja. En ik loop inderdaad ook achter andere mensen aan, dus ik ken me daar wel in.
1: Ja, het is echt ongekend. Wat dat betreft zijn we allemaal makke schapen. Het is 6:15, dinsdagochtend.

0: Genesis en Invisible Touch.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, die zit dan niet bij koffie of thee. Dat snap jij natuurlijk wel. Maar we hebben wel twee andere liedjes. En die hebben wij toegevoegd aan koffie of thee. Je gaat zo meteen een paar seconden daarvan horen. En daarna zou ik het heel fijn vinden als je even een appje wil sturen naar 06-573-28203. En daar hoeft alleen maar koffie of thee in te staan. Dan is het verder helemaal oké. En dan kunnen wij de stemmen gaan tellen en dan hoor je na 6:30 wat het uiteindelijk is geworden. Ja, voor vandaag kun je kiezen uit deze twee.
2: Wil jij koffie?
0: Because the night. Bij koffie, Jan Wayne en Because the Night.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Ja, dan kom je uit bij Post Malone en Finer Things. Ja, twee liedjes waarvan je denkt, nou, die ene daar sta ik lekker op te stuiteren. Die andere is wel echt zo'n lekker radioplaatje. Dus ik vind het lastig om te kiezen, zeker voor jou. Dat moet je echt helemaal zelf doen. Dus waar ga je voor? Ga je voor koffie? Kom je bij Jan Wayne? Zeg je nee, doe maar thee, dan zit je goed bij Post Malone. Laat het weten door even een appje te sturen naar de studio. Dan zijn wij ook weer geholpen. 06-573-28203. En stuur dan even koffie of thee. Gaan wij dadelijk stemmen tellen.

0: Ja, het is Casey and the Sunshine Band en That's the Way I Like It. Wil jij koffie? Koffie is vandaag Jan Ween.
1: Of toch liever een bakje thee? I got a thing
0: for the fire. Ja, kom jij bij Post Malone? Je hebt ze even gehoord, de twee fragmentjes. En ik laat het nu helemaal aan jou. Je hebt nog een minuutje of twee om door te geven wat je graag wil horen. Zeg je, doe mij maar koffie, dan kom je uit bij Jan Ween. Nee, we willen thee. Dat kan natuurlijk ook. Dan zit je goed bij Post Malone. Laat het weten via de app 06-573-28203. En je hoeft echt alleen maar te sturen koffie of thee. Dan kunnen wij dadelijk stemmen gaan tellen. En dan hoor je dadelijk na 6:30 wat het geworden is. Dus wil je koffie, dan kom je uit bij Jan Ween. Zeg je nee, doe maar thee. Dan zit je goed bij Post.

0: 1 minuut over 6:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Ja, de ochtendspits is van start gegaan met een paar dagelijkse files. En die op de A27 is meteen al behoorlijk lang. Van Breda naar Gorkum. Te rijden het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum over 9 kilometer. En we zien ook wat drukte ontstaan op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Langzaam rijden het verkeer over 4 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten.
0: Omroep-Brabant. Ja, vandaag is het bewolkt en valt vooral tijdens de middag regen of een bui. Het kan eerst nog 16 graden worden, maar 's middags koelt het dan langzaam af. En de echte goede temperaturen, die gaan we zien vanaf donderdag. Tijd voor het nieuws, Niek de Vries.
2: Voorstanders van de opvang voor asielzoekers in Engelen hebben gisteravond een petitie overhandigd aan de gemeenteraad van Den Bosch. De petitie, waarin wordt verzocht om de 50 jonge asielzoekers gastvrij te ontvangen, is ongeveer 800 keer ondertekend. Volgens de indieners gaat het vooral om inwoners van Engelen, Den Bosch en Bokhoven. Tegenstanders die boden ook een petitie aan, die is 2700 keer ondertekend. Ook door mensen uit andere plaatsen in Nederland, zoals in Loosdrecht. Het huis in Kaatsheuvel, waar zondag 4 mensen onwel werden door te veel koolmonoxide, is door de politie op slot gedaan. Niemand mag er voorlopig in. Het onderzoek moet eerst bepalen of het een ongeluk was of dat iemand een fout heeft gemaakt. Voetbalbond KNVB heeft de burgemeester van Edam Volendam verzocht om alsnog supporters van Willem II toe te laten in het stadion van FC Volendam voor de laatste wedstrijd in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De burgemeester wil geen toeschouwers van de club uit Tilburg toelaten na ongeregeldheden afgelopen weekend rond de wedstrijd van Volendam tegen Telstar. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed hun vrije en goed geïnformeerde mening vormen. Dat zegt het commissariaat van de media. In een nieuw rapport staat dat nieuws steeds meer van platforms als TikTok en Facebook wordt gehaald. Die bepalen juist met een algoritme wat mensen te zien krijgen. En dat is volgens het commissariaat een gevaar voor de democratie.
3: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
2: Het commissariaat zegt dat er al veel Europese wetten zijn die algoritmes kunnen aanpakken, maar dat de politiek er dan wel meer gebruik van moet maken. Dan naar Utah in Amerika. Daar werden brandweerlieden opgeroepen voor een niet-alledaagse spoedklus. Een vrachtwagen was gestrand in de hitte daar. Nou, dat gebeurt dan vast wel vaker, maar die vrachtwagen vervoerde 25 miljoen bijen. Ja, de brandweerlieden die werden opgeroepen om die 480 bijenkasten te besproeien met koud water, omdat ze het anders niet zouden overleven. De monteurs die hebben ondertussen die vrachtwagen gemaakt. Dat lukte ook weer. En de brandweer laat ook weten dat er niemand uiteindelijk is gestoken door die bijen. Dat is op zich ook bijzonder.
4: Hoeveel bijen zijn er verdronken?
0: Want, ja, hoezo ga je met een brandslang?
5: Ja, met een brandslang erop. Die beestjes die worden meteen aan de andere kant.
2: Ik weet niet precies wat ze dan hebben gedaan. Maar,
5: ja, ik denk dan besprenkelen inderdaad.
2: Ja, dat zal wel.
5: Om af te koelen. Ja, als je ook de foto ziet, het is gewoon een zwarte kist ook gewoon. Dus dat wordt bloedheet daarbinnen.
2: Ja, daarom. Ja. Ja, je ziet ook trouwens een poel bijen trouwens wel ook eruit komen als je goed kijkt. Maar
5: oh ja.
2: Het waren er toch 25 miljoen? Ja, bizar.
4: Oh. Ja, ja. Iemand heeft ze nog allemaal nageteld. Ja. En ze zijn er nog.
5: De nationale bijentelling. Nu te vinden bij uw favoriete vrachtwagen. Goedemorgen, 6:05. Wij gaan de stemmen tellen en dan hoor je zo meteen wat het geworden is. Koffie of thee?
6: Goedemorgen en kei goedemorgen.

0: Van 12 minuten over 6:30. Je luistert naar een kei goeiemorgen hier op Omroep Brabant. En
1: wil jij koffie of thee?
0: Dat is de vraag die wij iedere ochtend aan je stellen. Koffie of thee? Dus wel altijd voor de vroege vogels. Mensen die er altijd op tijd bij zijn. Of misschien wel terugkomen van een nachtdienst of een nacht werken. En het is eigenlijk heel simpel. Wij laten altijd twee fragmentjes horen. De een hoort bij koffie, de ander hoort bij thee. En dan is het eigenlijk gewoon een beetje vragen. Ja, wat je leuk vindt. En dat moet je wel doen aan de hand van een paar seconden. Daar ben ik heel eerlijk in. Dus dat is af en toe wel wat lastig. Maar ja, als je dan eenmaal gestemd hebt, dan kunnen we hopelijk jou wel gaan blij maken met je favoriete plaat. Tenminste, we zullen het eens aan Luc vragen. Luc, kijk, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Wat ga je doen vandaag?
2: Vrachtwagen rijden.
0: Kijk, je bent al onderweg.
2: Ja, zeker.
0: Waar ga je naartoe?
2: Even Heerenveen, dan Hilversum en dan zo weer terug.
0: Jeetje, oké. Hoe ver is dat nog met een vrachtwagen? Of hoe lang? Een uurtje of drie? Drieënhalf?
2: Ja, drie uur vanuit de zaak.
0: Oh, kijk. Nou. En dan Hilversum weer naar beneden. Ja, ik snap hem. En wat ligt er achterin bij jou?
2: Voor eigenlijk van alles.
0: Oh, gewoon
2: Fijnhout, schakelkastje, van alles.
0: Oh, kijk. Nou, dan hoop ik dat het allemaal een beetje voorspoedig gaat. Tot nu toe valt het nog mee met drukte op de weg. Dus voorlopig kunnen jij nog even doortuffen.
2: Jazeker.
0: Hé, waar gaan we voor deze ochtend? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee?
2: Ja, koffie.
0: Ja, dan, jij moet toch bij Jan Ween, moet jij toch ergens wel een nu iets in jouw hoofd doen oppoppen waarvan je denkt, ik weet nog wel dat deze plaat daar en daar werd gedraaid. Dat kan niet anders. Nee. Dit is toch jarenlang een kroegenknaller geweest van heb ik jou daar?
2: Ja, die is net te oud voor mij, maar... Het is jaren 90 is altijd goed.
0: Ja, nee, dat is waar.
2: Ja.
0: Ja, er zijn, dit nummer is jarenlang de hit geweest in Salau, bijvoorbeeld.
3: Weet je wel?
0: Dat soort tijden was. Toen, man, Jan Ween en Because the Night, daar gingen mensen helemaal lijp, hè?
3: Maar ja, ook later nog een veel andere versie uitgebracht ook, hè?
0: Jazeker, klopt. Luc, we gaan hem draaien. Dan zou ik zeggen, ik weet niet hoe hard je rijdt, maar een kilometer of vijf harder mag bij dit liedje. Goed, dan stuur de boete maar naar ons.
2: Is goed.
0: Hey, werk ze.
2: Houden.
0: Dankjewel voor het stemmen. Ja, de overgrote meerderheid vandaag wilde Jan Ween. Because the night. Take me.

0: Robin Forty en Tears from My Eyes. Zometeen hebben wij weer het nieuwsoverzicht van Niek. Eén berichtje wordt voor ons altijd een beetje weggelaten. Want wij krijgen dan alleen de titel van Niek en de rest moeten wij raden. Niek, wat heb je dadelijk?
1: Deze nieuwe uitvinding zorgt voor chaos.
2: Wat is er allemaal nieuw uitgevonden, hè?
0: Ja, dan denk ik dat het gaat om... Deze nieuwe uitvinding zorgt voor chaos. Ik denk dat het gaat over fatbikes die maar 15 km per uur kunnen. En dat ze worden ingehaald door snellere fatbikes of zo.
2: Ik denk, misschien weet ik dit. Gaat het niet over die Tesla's die nu zelf kunnen rijden?
0: Tesla's die zelf kunnen rijden.
2: Ja, dat was toch laatst helemaal...
0: Tesla's
2: zelf kunnen rijden. Dat dus
0: en die zorgen
2: nu
0: voor chaos.
2: Dat nu chaos is.
0: Ja, ik denk toch dat ik dichterbij zit.
1: Ja, straks het antwoord.
0: De Omroep Brabant tipplaat komt er zometeen ook nog aan. En dit is Kevin de Gras en Chariot in een keigoeiemorgen.

0: presenteert
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Mijn naam is Oma Riet en ik heb een vraag aan onze Jordi. Draai jij nog eens een plaatje van Ed Sheeran?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
2: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
3: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
2: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
8: Ik kan daarvoor denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
7: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
9: Het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
7: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel, 7:02. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, Wijnand, ik moet je heel eerlijk zeggen, toen wij elkaar een half uur geleden spraken, was er eigenlijk 1 file en dan een 2e was wel op komst. Maar het is vrij snel gegaan in een half uurtje. Hè? Het loopt overal vol.
11: Dat klopt, Jordi. Het is echt snel drukker geworden. En zeker op de A16 heb je even flink wat geduld nodig. Want er is een ongeluk gebeurd van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek nu 20 minuten extra reistijd in 7 kilometer file. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Nou, de andere files zijn inderdaad behoorlijk gegroeid. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Zaltbommel over 8 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Kwartier vertraging tussen Hank en de brug bij Gorkum in 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de A58 haal ik er nog uit van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot 9 kilometer. En daar ben je een kwartier langer onderweg.
10: Dankjewel. Zometeen, ja. Wij volgen op dit moment iedere week Dennis van camping La Santoire. Die heeft samen met zijn man Jelle meegedaan aan Ik Vertrek. En de camping is verkocht tussen haakjes. Want hun gaan een jaar met sabbatical. Ze hebben jarenlang de camping met veel liefde gerund. Maar ze willen wat anders. Alleen, momenteel, normaal bellen we ze eens in de 2 weken. Maar nu de laatste weken doen we dat iedere week. Want er is nog steeds geen groen licht. Maar de vraag is dat er ondertussen wel ja of nee? Is camping La Santoire definitief verkocht? Of moeten we een aantal Fransmannen even een schop onder de kont geven? Je hoort het zo meteen.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
18: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
20: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
21: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enea accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
22: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
24: Kei, goedemorgen.
25: Jordi Graat.

0: right now, free in Keigoeiemorgen. Het is 12 minuten over 7 alweer.
1: Keigoeiemorgen.
0: Van harte welkom, dinsdag 19 mei. Het is een wisselvallige dag. Vanochtend is er nog wel wat zon, maar later vanmiddag, ja, helaas jongens, gaan er buien vallen. Het wordt ook maximaal 15 graden vandaag.
2: Even volhouden nog, het lekkere weer komt eraan. Vandaag dinsdag 19 mei, maar dan in 2018 was het huwelijk tussen Prins Harry en Meghan Markle.
0: Kijk.
2: En in 2001 ging attractiepark Toverland open.
0: Ach, kijk.
2: De zevende.
0: Potverdorie. Vandaag onder andere jarig. Bert van Marwijk, 74 jaar. Phil Rudd is de drummer van AC/DC, wordt 72. En ja, toch wel een grootheid. Hè? Eerlijk is eerlijk. Chris Jones, 78. Why did I...

0: Drugs werden afgevoerd door zwaar bewapende agenten en daarna vernietigd. Politie, het Openbaar Ministerie en de supermarkt die willen daar niets over zeggen. Nou, wat ik voor zevende zei, deze nieuwe uitvinding zorgt voor chaos. Jordi, jij dacht aan een fatbike die maar 15 km per uur gaat.
1: Ik denk dat daardoor alles gaat door elkaar qua snelheid.
0: Ja, en jij had het over, Jasper, over
2: de Tesla.
0: Zelfrijdende Teslas.
2: Ja.
0: Nou ja, het gaat over zelfrijdende taxis.
2: Dus
0: ik moet toch zeggen dat je al een punt
2: hebt.
0: Ja.
2: En mij belachelijk maken.
1: Ja, zo heb ik al geen zin meer voor de rest van de week.
0: Nee, het is de Amerikaanse stad Atlanta. Daar worden buurtbewoners helemaal gek van zelfrijdende taxis. Tientallen lege wagens die rijden urenlang rondjes door de wijk. Ze rijden zichzelf vast op rotondes en doodlopende straten. Buurtbewoners die dachten slim te zijn door zelf verkeersborden neer te zetten om die auto's een andere kant op te sturen. Maar daardoor rijden die zelfrijdende auto's zichzelf helemaal vast. Bedrijf achter de taxis heeft inmiddels gereageerd en zegt dat er een fout in de routeplanning zat. Die is inmiddels opgelost.
2: Ja.
0: Je ziet het ook. Ik zie het beeld helemaal voor me.
2: Ja, over die lege taxis die zo rijden in je wijk.
1: Complete tuinen die verwoest worden, omdat mensen daar naar binnen rijden omdat ze denken dat de parkeerplaats is.
2: Nee, dat is en iemand staat te wachten met zijn app op zijn taxi. Ja, je ziet
1: het. Het is wel leuk als je een kwaaie schoonmoeder hebt. Zet je gewoon haar in zo'n taxi en dan zeg je, hey, tot later. En dan kijk waar ze naartoe gaat.
3: Het

0: en I'm good. Ja, 10 minuten voor 7:30. Soms zijn er spannende momenten en soms zijn er echt hele spannende weken. Het heeft alles te maken natuurlijk met Dennis van camping La Santoire. Een aantal jaar geleden vertrok hij met zijn man Jelle hier vanuit het Brabantse naar Zuid-Frankrijk om de camping te beginnen. En dan nu hebben ze gezegd, wij gaan een jaar met sabbatical. Wij hebben een mooie camper gekocht, wij gaan rondtrekken. Maar ja, de vraag is natuurlijk, kan er nu definitief het bordje verkocht op de camping? En kunnen de nieuwe uitbaters gaan beginnen, ja of nee? Het is de laatste weken ontzettend spannend. Want ja, er moet natuurlijk van alles geregeld worden. Banken die allerlei dingen moeten regelen. En dus hebben wij gezegd, zolang we nog geen groen licht hebben, willen we iedere week even een update van Dennis. Dennis, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Laat ik even proberen een beetje te peilen hoe de stemming is. Hoe heb jij geslapen de afgelopen 3-4 nachten?
1: Ik heb het echt ieder uur zien worden.
0: Och dus, nee.
1: Ja. Ja, je kunt beter het bandje van vorige week instarten, denk ik.
0: Nee, echt?
1: Ja. Ja.
0: Meen je dat, ik zal je zeggen, daar heb ik al, ik zei net tegen Jasper, nu in één keer komt er in één keer het stof gaat liggen en in één keer komt daar een of andere Fransman die zegt het is allemaal geregeld, maak je geen zorgen. Maar,
1: ja, dat denk ik echt iedere ochtend als we wakker worden, denken we nou vandaag is de dag en dan rond een uur of 6 als al die mensen stoppen met werken, denken we nou dit was weer een verloren dag.
0: Ja, want neem ons heel even mee in het kort voor de mensen die voor het eerst luisteren. Hey, jullie hebben de camping verkocht en er zijn nieuwe uitbaters, alleen de bank moet nog van alles regelen, toch? Zo is het eigenlijk.
1: Ja, degene die ons helpt met het financieren, die vindt het toch iets lastiger worden dan dat hij in eerste instantie had beloofd.
0: Ja.
1: Dus we wachten. Wij mailen natuurlijk hem ook wel bijna wekelijks van joh, kom even door met een update. En dan zegt hij, ja, ik kan ook niks doen zolang een bank niks doet. Er zijn wel wat mails gekomen met dat er banken zijn die nu er met spoed naar gaan kijken. Die zijn enthousiast. Uh-huh. En die zouden dan maandag reageren. Maar ja, goed, het is weer dinsdag. Dus we hebben sowieso de notaris, hebben we gisteren een afspraak gehad om de hele koop sowieso 3 weken uit te stellen. Dus de tekendatum is nu van 2 juni naar rond de 13.
0: Nou, dat is wel fijn, denk ik,
1: verplaatst.
0: Hè? Ja.
1: Ja, en dat is ook echt het laatste moment dat het kan. Want ja, je moet het seizoen overdragen. Want anders dan wordt het voor de volgende pittig jaar. Financieel technisch. Dus die moeten echt 30 juni de sleutel hebben. Want anders dan wordt het denk ik nog een jaar Dennis en Jelle.
0: Och, man. Oei, oei. Ja. Ja, en de camper komt eraan.
1: En die camper moet betaald worden. En we hebben nu wel heel leuk een uitstel gekregen. Maar uitstel is natuurlijk geen afstel.
0: Nee.
1: Dus die man wil uiteindelijk ook zijn centjes zien. En we hebben natuurlijk mensen op de camping die geen dak boven hun hoofd hebben. En die, kijk, die doen het hartstikke goed. En die, hoe langer ze hier zijn, hoe meer ze van ons leren natuurlijk. Dus hoe makkelijker voor hun straks wordt om die camping te gaan runnen.
0: Ja.
1: Maar ja, je bent wel met z'n vieren de hele dag mee bezig. Dat is pittige dagen.
0: Hebben jullie wel eens toch een moment afgelopen maanden toch een keer met elkaar over gehad dat je dacht, ja, als het allemaal zo moeilijk is, misschien moeten we dan maar gewoon nog een seizoen doen? Maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, is me die stress allemaal waard? Misschien moeten we het dan maar gewoon meteen, ik noem maar even iets, eind september zeggen, we gaan het opnieuw allemaal in gang zetten en dan hebben we echt gewoon 7-8 maanden om het helemaal te kunnen regelen.
1: Ja, dat zou kunnen en dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook gedaan. In augustus te koop zetten in de hoop dat het voor het seizoen verkocht zou worden. Nou, je merkt dat dat al heel lastig is.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, en als we nou niet een partij hadden die niks meer heeft, geen huis, geen banen. Kijk, we doen het natuurlijk met z'n vieren, dus wij kunnen wel heel leuk zeggen, joh, we gaan nog een jaar
0: precies.
1: Door. Ja, dan heb ik
0: dat
1: 2 mensen op straat staan die helemaal niks hebben. En we zijn al zo ver in het traject, dat je gewoon, op een gegeven moment moet het geluk toch een keer
0: de goede kant op vallen. Ja, dat snap ik.
2: Ja, Dennis, in Frankrijk vieren ze ook Pinksteren, dus dat betekent volgende week maandag zal al wel weer niks gebeuren. Dus dat is alweer een dag die wegvalt.
1: Dat is in heel mei. Ik denk dat ze 3 dagen werken in mei, joh. Daar is echt gek van.
0: Ja, die.
1: Maar goed. De Fransen zijn het echt, hoor, joh. Het is echt niet normaal.
0: Ja, dat geloof ik. Maar voor mij, want het is natuurlijk, het leven op de camping gaat natuurlijk gewoon door. En het is natuurlijk mijn vakantie geweest. Een beetje het seizoen wat een beetje eraan gaat komen. Dus jullie hebben, denk ik, buiten alle stress om natuurlijk ook gewoon hartstikke druk. Het gaat gewoon allemaal door.
1: Ja, het is, Het is super druk. We hebben dit weekend een enorm feest in de buurt, waardoor de campingram vol staat. Ieder jaar is dat rond deze tijd.
0: Ja.
1: Nou, we gaan naar de 27, 28 graden.
0: Ja.
1: Dus het wordt druk. Ja, het voordeel is dat je met z'n vieren bent. Dus heggen snoeien gaat twee keer zo snel. Chalets poetsen gaat twee keer zo snel.
0: Mm.
1: Dus dat gaat allemaal wel een stuk rapper. Maar ja, het wordt druk en het seizoen begint. En
0: Nou.
1: Is die voor ons of is die voor hun?
0: Dan hoop ik ergens dat er deze week weer te rook komt. Maar wij doen volgende week wel even weer een updateje, Dennis.
1: En mochten er mensen thuis een kaarsje aan willen steken of hun hele huis, dan...
0: Tot volgende week, Dennis. Groetjes aan Jelle.
1: Hoi.

0: Meghan Trainor, Made You Look. Bijna 1:08. Zometeen het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over dat er petities voor en tegen de opvang van asielzoekers zijn aangeboden aan de Bosse gemeenteraad. En een jongetje van 2 uit Amerika die bracht zichzelf in een benarde positie.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
0: Ja, het is exact 7:30. Wij gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
7: Goedemorgen Jordi. Ja, het is al flink druk op de Brabantse wegen. Er staan veel dagelijkse files, ja, zoals gebruikelijk op dinsdagochtend. Maar er zijn daarbij ook wat extra problemen, want er zijn wat ongelukken gebeurd. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek, 10 kilometer stilstaand verkeer. De weg is daar grotendeels dicht, alleen de vluchtstrook is open. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een motorfiets. Omrijden kan vanaf Breda zo'n beetje via Roosendaal over de A58 en de A17. Verder zien we veel vertraging op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel 8 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Daar is maar 1 rijstrook vrij. En op de A59 van Den Bosch naar het westen zien we het vastlopen door de problemen op de A16. De extra reistijd vanaf Maden is 1/2 uur.
8: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, het is bewolkt. Vooral tijdens de middag is er veel regen te vinden in Brabant. Het is een beetje een rare dag. Het loopt eerst af naar 1 graadje of 16, maar uiteindelijk gaat het weer behoorlijk zakken. En dat betekent dat we dan iets boven de 10 graden gaan uitkomen. Dat moeten we nog even volhouden, want pas vanaf donderdag zijn de temperaturen boven de 20 graden. Daarna gaan we een prachtige periode tegemoet. Maar alle details krijg je zo meteen van Weerplaza. Eerst tijd voor het nieuws, Niek de Vries.
1: Voorstanders van de opvang voor asielzoekers in Engelen hebben gisteravond een petitie overhandigd aan de gemeenteraad van Den Bosch. De petitie, waarin wordt verzocht om de 50 jonge asielzoekers gastvrij te ontvangen, is ongeveer 800 keer ondertekend. Volgens de indieners gaat het vooral om inwoners van Engelen, Den Bosch en Bokhoven. Tegenstanders die boden ook een petitie aan, die is 2700 keer ondertekend, ook door mensen uit andere plaatsen in Nederland. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar celstraf tegen John B. Hij gooide vorig jaar een explosief in de tuin van de nieuwe vriend van zijn ex in Os. Hij deed dat uit wraak, bleek gisteren in de rechtbank. De man overleefde de aanslag, maar het veroorzaakte wel een ravage. Zijn ex en 2 dochters die werden al langer lastiggevallen door de man. De rechter die doet over 2 weken uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman die trekt het boetekleed aan na de oranje discussie over PSV'er Joey Veerman. Koeman heeft in het tv-programma Rondo gezegd dat hij het qua communicatie beter had kunnen aanpakken. De bondscoach zei de afgelopen tijd onder meer iets over het karakter van Veerman. Hij reageerde daar weer boos op afgelopen zondag in een interview. De middenvelder is sinds het EK van 2024 niet meer opgeroepen en hij wil ook niet meer onder Koeman in de oranje spelen. Het kabinet gaat gemeenten begeleiden bij het regelen van de opvang voor asielzoekers. Er wordt een team van experts aangesteld. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg tussen het kabinet en de gemeente. Je hoort NOS-verslaggever Eva Wiesing.
9: Dat nieuwe extra vliegende team moet vooral kleine gemeenten gaan helpen om de opvang te regelen en met de bewoners het gesprek aan te gaan. Daarmee zijn de gewelddadige protesten natuurlijk niet meteen voorbij. Maar het helpt kleine gemeenten om er niet langer helemaal alleen voor te staan.
1: De gemeenten die zijn ook blij dat het kabinet steun heeft uitgesproken. Ja, Jordi, jouw zoontje Luke is nu ruim 1 jaar. En toevallig vertelde jij straks buiten de uitzending om dat hij op de trap stond gisteren. Of
0: ja, ik kreeg gisteren een filmpje en in één keer vliegt hij de trap op. Ook lekker.
1: Nou, dat deed de 2-jarige Theo uit Amerika, uit het plaatsje Beverly ook. Hij was in een onbewaakt moment de trap opgegaan. En daarna kon hij met zijn hoofd vast te zitten tussen de balustrade van de trap. Ja, ik heb er even een fotootje toegevoegd.
0: Ja, ik zie het ook zien. Ja.
1: Beelden van de reddingsactie van de brandweer die gaan het internet nu over. Terwijl brandweerlieden die spijlen van die balustrade los proberen te krijgen, leidt de moeder van Theo hem met een filmpje op een tablet af. Uiteindelijk is het gelukt om die jongen weer los te krijgen. Hij mocht daarna even rondkijken in de brandweer.
0: Ah.
1: Maar goed, let dus goed op. Als ik weet niet of jullie zo'n balustrade hebben waar het überhaupt kan gebeuren.
0: Dan moet hij wel.
10: En kinderen, als je luistert, ga naar niet je hoofd in de balustrade stoppen omdat je zo graag naar brandweerauto wil kijken.
0: Ja, dan maar kan het helemaal niet. En wat mij betreft zou ik willen zeggen, kinderen, let op. Even een oproep aan mijn vriendin. Ga voor alles door de balustrade, zou ik zeggen. Dan bel ik de brandweer niet, hoor. Goedemorgen, 8:05. Zometeen gaan we weer een vraag doen uit het eindexamen. En het uitgebreide weer komt eraan. Eerst 10.

0: Tina Turner, Steamy Windows. 8 minuten over 7:30 en dan is het natuurlijk tijd voor het weer van Weerplaza. Berend, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Volgens mij, het is, als ik goed begrijp, een beetje een gekke dag. Hè? Want we gaan op zich oké beginnen en daarna komt de regen en dan moeten we de dikke jas aan.
1: Precies, je hebt mij helemaal niet nodig. Hè? Het is...
0: Nou, dan wil ik je hartelijk danken. Dan gaan we door naar het volgende item. Nee, het is een beetje een rare dag, toch? Of niet?
1: Ja, het is een wisselvallige dag inderdaad. Ja, we zijn de dag, zoals je zegt, prima begonnen met hier en daar ook een zonnetje. Maar we zien op dit moment de bewolking al toenemen vanuit het westen. En in de loop van de ochtend dan krijgen we ook te maken met meerdere buien die vanaf het westen ook over de provincie gaan trekken. En vooral vanmiddag is het hier en daar dan echt wel een tijdje nat. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 15 of 16 graden. Ook nog wel enigszins aan de frisse kant. En er staat ook nog wel een stevige wind uit zuidelijke richtingen. Dus vanmiddag is het niet al te best buitenweer. Ook vanavond en vannacht nog wel een meerdere buien. In de loop van de avond gaat die buienactiviteit wel geleidelijk wat afnemen. En de temperatuur vannacht, wel een zachte nacht, die gaat uiteindelijk inleveren naar graad of 11 op de meeste plekken. Dus dat is een stuk zachter dan de afgelopen nacht.
0: Ja. Kijk, en is dat morgen ook nog zo?
1: Ja, morgen volgt eigenlijk nog één wisselvallige dag voordat we gaan omschakelen naar een heel ander weertype. Maar morgen moeten we wel nog rekening houden met meerdere buien die zeker in de middag misschien ook lokaal gepaard kunnen gaan met wat onweer. De temperatuur valt al wel ietsje hoger uit met zo'n 17 of lokaal 18 graden. En vanaf donderdag, ja, dan gaat het eigenlijk...
0: Ja, dan gaat het beginnen, hè? Ja,
1: zeker. Ja, dan gaat de wind draaien naar het zuidoosten. En dan wordt er warmere en echt droge lucht aangevoerd vanuit Zuid-Europa. Donderdag gaan we al over de 20 graden heen. Maar vanaf vrijdag dan gaan we gewoon een reeks dagen in met dagelijks zomerse temperaturen in Brabant van ruim 25 graden in het weekend. Dat lange Pinksterweekend. Veel mensen gaan natuurlijk buiten iets ondernemen. Ja, dan ziet het er gewoon echt heerlijk uit. Het is dagelijks zon overgoten. Waarschijnlijk geen wolkje in de lucht. En temperaturen die opgelopen naar 27 of 28 graden.
0: Oh! Moet jij opletten wat er daar gebeurt, Berend? Want als één dag is mooi weer geweest en dan de tweede dag, dan beginnen ze allemaal. Hè? Allemaal die mouwen konten. Oh, was het warm? Het is niet te doen, hè? Het is zo warm in huis.
2: Plaknacht.
0: Ja, plaknacht. Ik heb niet kunnen slapen. Ja, het is echt verschrikkelijk.
1: Het is nooit goed. Dat is waar.
0: Nee. Hey, Kei, bedankt, hè? En een fijne dag nog.
1: Hetzelfde.
0: Kijk, daar gaat hij weer. De schoolbel. Want wij zijn namelijk bij een Kei Goeiemorgen deze week ook helemaal in de ban van de eindexamens. Ja, het is voor heel veel mensen een spannende periode. Natuurlijk voor de leerlingen zelf dat vooropgesteld, want die moeten het doen. Maar uiteindelijk ook natuurlijk voor de papa's en de mama's, de opa's en oma's, familie, noem het allemaal.
2: Docenten.
0: Docenten, ja, dat klopt. Ja. Toevallig ken ik een docent en die geeft wiskunde. En die zegt, ja, dit zijn echt spannende weken. Ja. Want je krijgt die examens, je gaat nakijken en je hoopt maar dat iedereen het echt goed gemaakt heeft.
2: Nou ja, en ook wel een toets voor een docent, toch? Heb jij goed genoeg les gegeven dat al die kinderen het halen?
0: Dat is een hele goeie. Ja. Dat is een hele goeie. Ja, daar ben ik ook benieuwd. Daar ga ik nog wel eens vragen. maar we hebben dus iedere dag, pakken wij een vak van het eindexamen, wat bijvoorbeeld op HAVO of VWO of VMBO of waar dan ook voorbij komt. En aan de hand daarvan heeft Jasper in dit geval een oud examen ter hand genomen en daar gewoon een vraag uitgepakt. En ja, geloof mij, soms denk je, oh, dit is een makkelijke vraag. Uiteraard zitten die ook in de examens. Tuurlijk. Soms is het een moeilijke vraag. Dan denk je, boe, daar moet ik even over nadenken. Maar het leukste is als je het niet gaat opzoeken, maar gewoon nu dadelijk gewoon spontaan denkt.
2: Nee, dit mag bij het eindexamen ook niet.
0: Ja, dus het is wel het leukste als je er echt met ons samen echt wel een soort van examen ook van maakt. En de vraag, Jasper, want welk vak gaan we doen vandaag?
2: Ja, VWO heeft vandaag scheikunde op het programma staan.
0: Oh, daar was ik zo slecht in. Scheikunde. Verschrikkelijk vak.
2: Ja, het was ook niet mijn lievelingsvak, maar wat is de scheikundige naam voor koolstofdioxide?
0: Wat is de scheikundige naam voor koolstofdioxide? Als je dat weet, mag je het nu laten weten via 06-573-28203. Dus wat is de scheikundige naam voor koolstofdioxide? 06-573-28203, dan mag je het antwoord naartoe appen. En wie weet hebben we jou zometeen wel aan de lijn en win je het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Dus je doet het echt ergens voor. Denk goed na, je mag altijd een gokje wagen. Wat is de scheikundige naam voor koolstofdioxide? Voor het eindexamen scheikunde. Laat het weten via 06-573-28203. En wie weet heb ik jou zo meteen aan de lijn en ben jij de winnaar van het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Succes!

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Waar is

0: Kings of Leon en Use Somebody. En daar gaat hij weer, de schoolbel. Want deze weken zitten wij met kei goeiemorgen met onze neus in de boeken om vervolgens naar de grote examenzaal te gaan en daar een vraag te maken uit het eindexamen. En vandaag staat VWO, of bij VWO staat het vak scheikunde op het programma. En dus hebben wij een vraag van scheikunde.
1: Ja.
0: De vraag was: wat is de scheikundige naam voor koolstofdioxide? Dat moet je even weten. Ik heb gelukkig na 3 HAVO heb ik scheikunde met veel liefde laten vallen. Dat was niks voor
1: mij. Oh, ja? Ik vond scheikunde altijd leuk, hoor.
0: Ja, de proefjes en zo. Ja, precies. En dingen in de fik laten vliegen. Maar ja. Alle formules en dingen.
1: Ja, dat was tas pakken, gaskraan open.
0: Ja, dat was allemaal niks voor mij verder. Hilde, kei goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat ga je doen vandaag?
2: Werken.
0: Werken. En wat doe je voor werk?
2: Dierenartsassistenten.
0: Ach, kijk.
2: Ja. Dus ik ben nu nog even in de file, maar
0: Och jee.
2: Als het goed is, nog tijd op werk.
0: Kijk, en dan daarna dan, op het werk, dan komen ze weer allemaal voorbij natuurlijk.
2: Zeker weten.
0: Ik snap honden en katten, maar verder nog een dier wat echt vaak bij jullie komt?
2: Ja, konijnen.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Ja, ratten, hamsters.
0: Och jee.
2: Bonbons.
0: Ja, komt natuurlijk van alle hele dierentuin bij jullie.
2: Ja, precies.
0: Ik zit ook even te denken, Hilde. Dan heb jij misschien voor jouw opleiding dit misschien ook nog wel met allerlei dingen gehad. Ja, zie je wel. Ja. Dan gaan we natuurlijk maar kijken of we jou een punt mogen toekennen voor deze vraag. Wat is de scheikundige naam voor koolstofdioxide? En wat zeg je dan? Wat zou jij ingevuld hebben op jouw papiertje?
2: CO2,
0: dat is goed! Ja!
2: Yeah.
0: Hilde, van harte proficiat. Het is helemaal goed. Dat betekent dat jij het kei goeiemorgen prijzenpakket krijgt.
2: Nou, geweldig!
0: Dus we willen jou best nog 17 andere afkortingen geven. Maar jij staat in de file en je moet zo snel mogelijk naar de dierenarts.
1: IJzer, aluminium, waterstof.
0: Zou je ze allemaal nog weten, Hilde?
2: Niet allemaal, maar een paar weet ik nog wel.
0: Ja, een heel eindje zou je komen.
2: Ja.
0: Wat was eigenlijk je favoriete vak op school?
2: Biologie,
0: ja.
2: En
0: snap.
2: Engels, ja.
0: En Engels, kijk.
2: Ja.
0: Nou ja. Hey, succes vandaag. En proficiat prijspakket komt zo snel mogelijk naar je toe.
2: Ja, helemaal goed. Dank je wel.
0: Houdoe. Morgen hebben we natuurlijk gewoon weer een nieuwe vraag uit het eindexamen van die dag. Dan gaan wij weer een vak erbij pakken wat die dag wordt gegeven. En wie weet is het dan wel jouw favoriete vak? Of denk je van, oh ja, dat weet ik ook wel. Als deze vraag voorbij was gekomen op mijn eindexamen, ja, dan was er helemaal geen veldje aan de lucht geweest. Dan was het helemaal goed gegaan. Je maakt dus in ieder geval iedere dag kans op het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Dus doe vooral met ons mee met het Kei Goeiemorgen eindexamen. En als je vandaag onder andere scheikunde hebt of een ander vak, heel veel succes. En ook voor alle papa's, mama's, opa's, oma's, familie. Ik zeg het altijd normaal erbij. Ook voor jullie is het hartstikke spannend. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Straks na de klok van 8 gaan wij even bellen met een attractiepark wat een prachtig jubileum heeft. Ze bestaan namelijk 25 jaar alweer. Ja, de tijd gaat ontzettend snel. Welk park dat is, blijf luisteren. Zometeen ga je horen wie we mogen feliciteren. Maar eerst tot het nieuws. Agda en de Munnik en het regent zonnestralen.

0: nieuws over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar De Keukenhaven in Oudenbosch.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
16: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
15: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
17: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
15: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie, dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Hartelijk dank, Katrien. Wij gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Wij dan staan bij de ANWB. Hoe staat het met de files in Brabant?
19: Nou, die zijn nog wat verder gegroeid. We zitten midden in een behoorlijk drukke ochtendspits, zoals gebruikelijk op dinsdagochtend. En daarbij zijn een paar ongelukken gebeurd, zoals op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daarbij is een vrachtwagen en een motorrijder betrokken tussen knooppunt Prins Viel en Zevenbergse Hoek. Nu 10 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden dat kan vanaf Breda via Roosendaal over de A58. En de A17. Verder zien we wat problemen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. Een half uur vertraging. Er zitten daar net als gisteren gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Veghel. Die veroorzaakt file vanaf Nistelrode. De vertraging is een uur. Er is maar één rijstrook vrij. En op de A59 richting het westen. Daar staat file door de problemen op de A16. 4 kilometer vanaf Maden tot Knoopend Zonzeel. De vertraging is daar een half uur.
18: Dankjewel. Zometeen starten we met muziek van Bob Marley.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag op

0: onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
7: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
8: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
9: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
6: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
10: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Kei. Goedemorgen.
14: Jordi Graat.

0: goedemorgen. Ja, het is 8:10.
1: Goedemorgen.
0: En dat allemaal op deze dinsdag, de 19e van mei. Het is een wisselvallige dag met deze ochtend wat zon. Later vanmiddag opnieuw buien. Het wordt maximaal 15 graden. Morgen is het ook nog even uitzitten. En dan vanaf donderdag wordt het beter. Komend weekend, jongens. Ja, mogen we weer allemaal lekker gaan mouwen dat het zo warm is. En
2: maar een lang weekend en volle bak zon.
0: Ja, en
2: zon, lekker weer.
0: Dus ik zou zeggen, haal vast barbecuevlees. Naai het in de vriezer. En haal het eruit dit weekend. Dan komt het helemaal goed.
2: Stokbrood nu alvast inslaan.
0: Ja, zeker. Wie zijn er jarig vandaag, Jasper?
2: Nou, Grace Jones is bijvoorbeeld jarig vandaag, wordt 78.
0: Ja.
2: Tess Lieder, dat is de oude handbalster. Toen heet ze nog Tess Wester.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Die heet natuurlijk Lieder omdat ze getrouwd is. Wordt 33 vandaag. Ja, en deze legendarische held is ook jarig.
3: Jan Johnson is de winnaar van de Tour de France 1968. Zelfs nog met ruime voorsprong op Herman van Springel, die in de laatste fase inderdaad in elkaar is gestort.
2: Ja, Jan Jansen, 86 wordt hij.
0: Het is vandaag plant een plantdag. Het is test op hepatitis dag. En het is de dag van de huisarts. Allemaal van harte proficiat. Verder in het nieuws, Niek.
4: Het luchtalarm dat je elke eerste maandag van de maand hoort stopt er over een paar jaar mee. In 2028 moeten de oude systemen vervangen worden, maar daar is geen geld voor. Volgens het kabinet hoeft niemand zich zorgen te maken. Er is een alternatief, het NL-alert op je telefoon.
0: Ja, en dan heb je geen verbinding en dan krijg je geen NL-alert, toch? Zo zit het dan ook. Ja. Maar goed, ik vind het prima. Ja.
4: Frits Pinsen die heeft een bijzondere prijs gekregen. De Taalunie gaf de oud-DJ uit Eindhoven een erepenning voor zijn grote bijdrage aan de Nederlandse taal op de radio en in de media. Afgelopen weekend was er ook al een bijzonder moment voor Frits Spits. Het genootschap Onze Taal benoemde hem toen tot erelid. En ik heb weer Timmy nieuws. De bultrug die met veel bombarie werd gered en met een varend aquarium terug naar zee werd gebracht. Niet veel later werd Timmy doodgevonden voor de Deense kust. De aangespoelde bultrug die trekt veel bekijks daar. En nu gaat er een video rond van een man die op het kadaver staat voor een foto met Timmy. Die video die zorgde voor veel woede. In een interview met een Duitse krant zegt die man dat dit zijn eerste en enige kans was om op een bultrug te klimmen. En een dood dier is volgens hem niet heilig. Experts die waarschuwen trouwens wel, je moet goed oppassen, want het kadaver van Timmy kan ieder moment ontploffen.
0: Daar heb ik heel vaak filmpjes van gezien. Die liggen dan
2: dat
0: op het strand.
2: Dat zou ik zo leuk vinden als dat gebeurt pas, als die man erop stond.
0: Zo, ja, dat is echt...
2: Ja. Dat die man erop staat.
0: Ja, dan gaat hij wel met een knal eruit. Ja, dat is wel echt een goeie.
2: Ja, zo'n man ook, dit is de enige keer dat ik op een bultrug kan staan, dus dan mag het. Houd toch op, man.
4: En waarom ook?
0: Ja, precies. Ja, dat je dan eventueel nog met een bootje of zo er langs...
4: Is dat voor hem echt iets heel... dat hij dat per se wilde in zijn leven of zo? Maar
2: zo'n Tinderfoto, weet je wel, dat je met een vis op de foto staat. Probeer zo'n bultrug maar eens te overtreffen.
0: Ja, en dan krijg je als eerste vraag van een leuke vrouw als je een match hebt van wie staat er op de foto? Is dat je ex? Maar goed, laat maar zitten trouwens. Het is herkenbaar, Jasper.
2: Nee, hoor.

0: Rita, relax, take it easy.
1: Want het is zomaar jouw dag.
0: Zeker, het is vandaag een feestelijke dag. Gaan we net de Brabantse grens over, daar bij Asten. De eerstvolgende afslag, dan kom je uit bij Zevenum in Limburg. En daar ligt Toverland, dat is jarig, viert een jubileum. 25 jaar geleden werd het park geopend. En Tessa Maassen is van Toverland. Tessa, kei goeiemorgen.
2: Kei goeiemorgen, hallo.
0: En van harte proficiat natuurlijk, hè?
2: Ja, dankjewel. Het is heel tof dat we nu al 25 jaar mogen bestaan.
0: Ja, want hebben jullie gisteren al de slingers opgehangen, de ballonnen opgeblazen? Zijn jullie helemaal klaar voor een feestelijke dag? Want het is wel iets bijzonders, 25 jaar.
2: Ja, zeker. We zijn eigenlijk al heel bezig om van alles voor te bereiden. Dus de slingers die hangen. Er is een hele museumlaan waarin je per jaar kunt lezen wat er allemaal in Toverland is gebeurd door de jaren heen. We hebben een jubileumlied dat we vandaag in première laten gaan. Een jubileumboek dat we gaan uitbrengen. Dus er is heel veel om te vertellen.
0: Ja, en dan is het natuurlijk keileuk om al die dingen extra te doen. Maar even, want hoe lang werk jij zelf al bij Toverland?
2: Nou, ik werk zelf al sinds 2003 bij Toverland. Dus ik mag dit jaar al de 23 jaar aantikken.
0: Nee! En hoe heb jij het park in al die jaren ook zien veranderen natuurlijk? Want voor de mensen die dat niet weten, je hebt natuurlijk ook een hele grote overdekte hal. Daar is natuurlijk buiten is daar van alles, was daar al, maar er is heel veel bijgekomen. Hoe zie jij zeg maar het park van toen je begon en nu? Wat zijn voor jou echt de grootste verschillen?
2: Ja, toen ik begon, dat was dan 2003. Ik was van 2001 op de openingsdag overigens ook bij. Toen nog om lekker te spelen. Toen dacht ik, nu is het tijd om geld te gaan verdienen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus de eerste jaren als hulpkracht bij de horeca, bij de shops, in het entertainment gespeeld. En uiteindelijk op kantoor terechtgekomen, waar ik echt wel de grote highlights dat van heel dichtbij mogen meemaken.
0: Ja.
2: Wat voor mij wel echt een kantelpunt was, was de opening van Troy.
0: Mm-hmm.
2: Dat is onze houten achtbaan. En vanaf dat moment merkte je dat Toverland van een kinderpark echt begon te veranderen in een park waar ook de oudere doelgroep zich heel erg welkom voelde. En door de jaren heen zie je dat het park zich steeds meer is gaan richten op thematisering, op storytelling, op van die toffe vette attracties voor buiten. Ja, nu hebben we gewoon 1,1 miljoen bezoekers per jaar. Dat is gewoon echt bizar als je er zo over nadenkt.
0: Ja, dat is echt ongekend. Ja, ik weet Jasper, ik ben nu in oktober voor de Halloween-uitzending van Omroep Brabant. Ben ik daardoor zo'n...
3: Ja, dat is ook
0: spookhuis geweest. Nou echt jongen, dat is echt verschrikkelijk. Ja, niet qua spanning van het spookhuis, maar ik was met Jan Biggel.
3: Oh!
0: Nee hoor. Dan.
3: Het grootste spook wat rondloopt.
0: En ik moet wel echt zeggen, Tess, het is wel zo, als je eenmaal in die Troy bent geweest, dan hoef je de eerste anderhalf uur niet meer te eten, want je bent zo misselijk als een hond. Wat is dat een lomp ding, zeg. Hoe vaak ben jij er ondertussen al in geweest?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik het ook nooit meer dan 3 rondjes achter elkaar voorhoud.
0: Ja, dat kan toch niet, man? Dat is toch echt... Oh, man.
2: Nee, kun je je voorstellen dat we vorig jaar 24 mensen hebben gehad die geprobeerd hebben om er 24 uur in een stuk in te zitten?
0: Ja, wij gevolgd. Ja, wij vonden het echt bizar. Want ik dacht echt, als ik zeg maar op een goede dag daarin zou gaan zitten en ik hou dat 10 rondjes vol, dan klop ik mezelf echt op de schouder.
3: Dat vind ik al veel.
0: Maar oh, wat een ding zeg. Even, want jullie zeggen inderdaad 25 jaar, er komen een hoop nieuwe attracties bij. Maar jullie hebben ook dit weekend afscheid genomen, toch? Van in mijn ogen een iconische attractie.
2: Ja, het is wel een iconische attractie waar mensen heel veel nostalgische gevoelens ook aan over hebben gehouden. Dat was namelijk de Maximus Blitzbaan, een bobsleebaan waar je dan met maximaal 2 personen in je eigen karretje zit en zelf je snelheid kon bepalen. Maar goed, na 11 jaar was hij gewoon technisch helemaal op. Dus we zijn inmiddels begonnen met de sloop.
0: Mm.
2: En we hopen tijdens Winterfeelings van dit jaar dat we de vervanger kunnen openen. En dat wordt een swinging bobsled. Dus het wordt iets wat dezelfde karakteristieken wel behoudt.
0: Ah, kijk. En verder, want ja, jij zit natuurlijk dicht bij het vuur. Kun jij nog iets aan ons meegeven? Een klein inkijkje binnen Toverland. Komt er nog iets groots aan? Gaan jullie nog ergens een stuk land helemaal omtoveren tot iets bijzonders? Zijn er überhaupt nog plannen voor de komende 1,5-2 jaar?
2: Ja, plannen genoeg. We hebben op dit moment zelfs 98 miljoen euro beschikbaar gesteld om verder te kunnen gaan uitbreiden.
0: Zo.
2: Dat gaat enerzijds zijn in verblijfsrecreatie, dus het toevoegen van een hotelresort aan het park.
0: Oh.
2: Maar anderzijds, dat ook al heel erg lang op ons wensenlijst staat, is dat er een dark ride komt. En wie nou denkt, wat is dat nou, een dark ride? Jullie kennen Carnaval Festival, Droomvlucht allemaal wel, neem ik aan. Symbolica.
0: Ja.
2: Nou, dat is een dark ride. Een attractie waar je met het hele gezin lekker samen van kunt genieten.
0: Oh, Kijk, nou, dan moeten we dat in de gaten houden, Jasper. Nou. Dat is wel heel echt... mogen wij jullie sowieso van harte feliciteren. Ik neem aan een klein taartje vandaag met iedereen. En even proost op een fantastisch jubileum, toch?
2: Doen wij. En vrijdag hebben we ons personeelsfeest, dus er wordt goed gefeest hier.
0: Kijk, maak er wat moois van en geniet ze daar. In ieder geval het weer. Ja, volgens mij blijft het voorlopig even droog, dus geniet ervan daar in Toverland.
2: Hier tekenen we voor. Hey, houdoe!
0: En dat is ook heel goed. Ik wou zeggen hoi!
2: Hoi!
0: 25 jaar Toverland. Keileuk. Ga er zeker een keertje heen. Dan kun je eens kijken wat er allemaal nog op stapel staat daar in het park. Wij houden het

0: Stefan in een kei goeie morgen. Bijna 8:30. Dat betekent dat we vandaag natuurlijk weer richting het laatste nieuws gaan met Diek.
1: Bij twee Brabantse Lidl-filialen is dus een lading fruit drugs gevonden. En Jan uit Veldhoven is wereldkampioen in iets wat de meeste mensen vaak alleen voor de lol doen.
0: Ah, kijk, zo meteen weer erover. Ja, goeie. Kijk.
2: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
2: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
5: Brabants nieuws op je smartphone. Ga naar omroepbrabant.nl/download.
0: We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Het is 8:30. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
6: Goedemorgen Jordi. Ja, we zitten op het hoogtepunt van een behoorlijk drukke ochtendspits met veel dagelijkse files op de Brabantse wegen. En daarbij zijn ook nogal wat ongelukken gebeurd. Op de N2, de randweg Eindhoven, daar ging het mis richting Maastricht. Daar staat het nu stil tussen knooppunt Batadorp en Veldhoven-Zuid. 6 kilometer met ruim een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt daar het beste gebruik maken van de hoofdrijbaan, de A2. Verder staan er nog wat langere files nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zalbommel en knooppunt Everdingen. 18 kilometer maar liefst met 3 kwartier vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Wat beter gaat het weer op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Iets voor de Moerdijkbrug, maar dat is allemaal weer van de weg af. Er staat nog wel file vanaf Breda-West, maar de vertraging is een kwartier. Dus dat is echt een stuk minder dan wat het geweest is. Op de A59 loopt het verkeer daar vast richting het westen bij knooppunt Zonzeel, met ruim 10 minuten oponthoud. En de A50 valt echt op van Os naar Eindhoven. Er staat een kapotte kraanwagen stil bij Veghel. Dat veroorzaakt file vanaf Nistelrode 10 kilometer met een half uur extra reistijd.
2: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, het is bewolkt. Vooral tijdens de middag gaat er regen of een bui vallen. Daardoor gaat het weer... Ja, we gaan in ieder geval de temperatuur rond een graadje of 16 zien. Maar uiteindelijk door die regen gaat het weer flink afkoelen naar een graadje of 13, 14. Dus hou daar rekening mee. Het is tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Niek.
1: Bij twee filialen van supermarkt Lidl in Den Bosch en Sint-Oederode is gisteren drugs gevonden tussen een partij fruit. Het zou gaan om tientallen kilo's cocaïne die verstopt zat tussen een lading bananen uit Ecuador. De drugs is afgevoerd en daarna vernietigd. Een frontale botsing vanmorgen in Oblo. 2 auto's waren erbij betrokken. Het ging mis op de provinciale weg N272. Een van de inzittenden in de auto's is naar het ziekenhuis gebracht. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Het is weer erg druk op Schiphol bij de beveiligingscontrole. Dat komt omdat de luchthaven sinds gisteren niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven werkt. De overstap ging gisteren moeizaam, omdat meer medewerkers zich hadden ziek gemeld dan verwacht, en er waren ook ICT-problemen. Deze reiziger die bleef voor ondanks alles toch rustig onder.
7: Niks aan te doen?
8: Geen stress.
7: Geen stress. Nee, we hebben vakantie. Geen stress. Nee.
8: Wel wat vroeger gekomen dan?
7: Jazeker, ja, het werd al doorgestuurd door mijn schoonvader. Van joh, ik zou zorgen dat je op tijd gaat.
1: Uiteindelijk hebben gisteren al honderden mensen hun vlucht gemist door de drukte. Schiphol sluit niet uit dat het vandaag weer druk is bij de beveiliging.
0: Schiphol is gewoon geen fijne luchthaven. Nee. Daar kan niks aan doen. Ja,
1: je hoort het inderdaad van mijn gevoel ieder jaar.
9: Ja, voorzichtig van. Jongen, ik heb mijn vlucht een keer gemist door dit gedoe.
0: Ja, echt, het is al een pleurisend. Als je gaat vliegen en je hebt net even pech, dan zit je op gate 72E. Nou, dan krijg je een lunchpakket mee. Als je om 8 uur vliegt, dan moet je om 7:10 gaan lopen, anders haal je het niet.
9: Met een beetje pech landje op de polderbaan. Dan kom je 2 dagen later aan bij de bagageband.
0: Ja, ik zweer het. Ja, ik ga over een paar weken naar Spanje. Ik vlieg vanaf Wezen. Duitsland.
9: Ja, ik snap het.
0: Ja, daar is geen hond te bekennen. Je pleurt je koffer dan neer. Je checkt in en je zit heerlijk op je gemak. Ja. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening.
1: Ja. Nou ja, dan heb ik ook een vraag aan jou. Oh. Doe je het wel eens, een potje shooter?
0: Ja, heel af en toe.
9: Ja, het is bij mij ook lang geleden.
0: We hebben hem wel, hoor, de shoelbak bij als papa's mam. Dat is wel leuk, hoor.
9: Wat grappig. Nee, ik heb het echt al lang niet meer gedaan. Maar mocht je het nou een keer gaan doen, dan wil je het waarschijnlijk niet opnemen tegen jouw dorpsgenoot Jan Oosterbrink.
0: Nee, daar ga ik niet aan mee.
9: Hij werd 2 jaar geleden namelijk wereldkampioen. En afgelopen weekend flikte hij het weer. Aan het WK doen mensen van over de hele wereld mee. En Jan die gaf in Brabant vandaag een paar tips voor als je zelf gaat shoelen.
10: In eerste instantie is het altijd een kwestie van veel oefenen. Jo. Maar een techniek is dat je eerst de midden volgooit eigenlijk en daarna de zijkanten.
11: Oké, nou dat is een goeie.
10: Want de zijkanten zijn relatief makkelijk, maar dan moet je wel op oefenen hebben.
9: Ja, zie je, dus uiteindelijk komt het gewoon neer op veel oefenen.
0: Ja, dat doet
9: hij ook, want hij benadert het echt als topsport, zo vertelde hij. Jan won trouwens het WK ook nog met het landenteam. In dat team zitten de broer van Jan en de zoon van Jan.
0: Kijk, dat is nog eens leuk. Dat is nog eens echt een familie.
9: Echt een familieaangelegenheid.
0: Ja, familie shoelen. Kei leuk, ja. Onze oma die kan heel goed shoelen.
9: Oh, echt?
0: Ja, echt van vroeger uit ook. En die won dan iedere keer. En op een moment waren we daar een beetje beu. Toen heb ik gewoon allemaal hardgekookte eieren, zonder dat ze het wist, achter die gaten gelegd. En een beetje, het was s'avonds een beetje donker. Nou ja, was toen 88, 89. Dus die stenen die bleven ervoor. Nou, ik heb iemand nog nooit zo boos gezien. Geweldig. Ik was in staat om heel de shoelbak door de woonkamer te naaien. Goedemorgen, 8:55. Het is vandaag de dag van de huisarts. En gelukkig is een huisarts bij ons een vriendin van de show.

0: Teddy Swims. En Gone, Gone, Gone. Het is vandaag de dag van de huisarts op deze 19e mei. Ja, dan moeten we natuurlijk even bellen met onze vriendin van de show. Onze huisarts Edith. Kei, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: En proficiat natuurlijk.
1: Nou, dankjewel. Wat leuk dat je eraan dacht.
0: Ja, nou ja, het kwam voorbij. Wij dachten meteen, misschien is het wel weer leuk. Want wij, ja, soms dan bellen wij heel vaak in de show met jou. En soms ja, zitten er ook maanden tussen. Dus wij begonnen jou een beetje te missen.
1: Nou, ik jullie ook. Dus ja. Ik was aangenaam verrast.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Want ik zei tegen Jasper, ik weet eigenlijk, want we hadden het natuurlijk over dat we jou gingen bellen. Ik zei, ja, ik heb volgens mij nooit aan jou gevraagd waarom jij huisarts wilde worden. Was dat een, ooit als van kleins af aan dat je dacht van dat vind ik mooi? Of is dat een beetje zo gegroeid?
1: Dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid. En tijdens je studie ga je eigenlijk bij heel veel specialismen ga je een paar weken stage lopen. En uiteindelijk leek me dit het meest diverse vak en ook het beste bij me passen. Hmm. Ja. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Dus,
0: Want hoe lang ben je nu al huisarts?
1: Ja, dit jaar wordt het, want ik zat erover na te denken, wordt het al 25 jaar.
0: Kijk!
2: Oh.
1: Ja.
0: Nou, dat is ook een mooi jubileum, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. wat leuk is, dus ik ken heel veel patiënten, ken ik al 25 jaar.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ja, dus en wat dan leuk is dat je hele families kent. Je hebt mensen kinderen zien krijgen. Je hebt natuurlijk ook verdrietige momenten gedeeld. Maar ik denk dat ook wel het feit dat je zo in iemands leven een kijkje mee kan krijgen. Ik denk dat wel de jus van ons vak is.
2: Het gek is natuurlijk, jij hoopt iedereen zo min mogelijk te zien.
1: Dat klinkt heel negatief. Maar in principe als mensen natuurlijk niet komen, dan mankeren ze.
2: Ja, precies. Nee, dus dan gaat het goed met ze.
1: Ja, dan gaat het goed.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Ja, ik had serieus laatst met mijn tandarts, want die ging met pensioen. En die heeft mij echt vanaf dat ik een paar maanden was tot met nu. Die is helemaal met mij opgegroeid. Of ik met hem kan je beter zeggen. Dat is toch gek dan, hè? Als je op een gegeven moment dan afscheid neemt van iemand.
1: Ja, maar dat is van beide kanten, hè? Dus dat is ook.
0: Ja, zeker.
1: Dat is bij ons ook, als iemand vertrekt of iemand overlijdt of zo. Ja, dat is toch. Ja, je hebt heel veel samen gedeeld.
0: Ja. Hoe is het momenteel in de praktijk? Waar komen mensen op dit moment veel mee? Welk seizoen zitten we een beetje? Zitten we in het hooikoortsseizoen?
1: Alhoewel natuurlijk het weer de laatste dagen wat minder is.
0: Ja.
1: Verder zit er niet een heel duidelijk patroon of iets wat heel erg eruit springt. Er is wel altijd wel een verschil zo als je voor de zomer of zo in het najaar zit. Mm-hmm. Zomer komen mensen toch vaak met huidklachten, plekjes, dingetjes laten zien. En in de winter en de herfst zijn het vaak met vermoeidheidsklachten, somberheidsklachten. Dus en na carnaval de soa's, hè?
0: Ja. Was het weer druk, Edith? Was het,
1: altijd wel weer, ja.
0: Ja, was het glamidia spreekuur weer overvol met figuren?
1: Nou, overvol wil ik niet zeggen, maar je ziet toch al een stijging dan.
0: Ja, dat is echt, ja. Ja, maar dat komt eigenlijk in de zomer ook weer, hè? Want die kids die gaan natuurlijk in Jorette Mar en Albufeira gaan ze ook helemaal los, hè? Dan iets later komen ze er ook achter dat het allemaal niet helemaal goed is gegaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Vragen veel mensen eigenlijk nog naar dat hantavirus eigenlijk? Of komen ze daar niet echt voor bij jou op dit moment?
1: Nee, en op zich zijn er best wel, je merkt dat best wel veel mensen ook dingen op gaan zoeken op social media, en de RIVM en zo. En die sites zijn best wel goed, dus heel veel mensen verzamelen daar toch hun informatie.
0: Ja, want dat is natuurlijk misschien wel veranderd in al die jaren. Dat mensen, ik zeg ook heel vaak, en dat zeggen mensen ook heel vaak tegen mij, als jij een keer pijn hebt aan je grote teen en je blijft maar lang genoeg doorzoeken, dan ben je ten dode opgeschreven. Zo is het dan ook vaak, hè, bij internet. Maar soms is het natuurlijk ook wel gewoon dat mensen bij kleine dingetjes gewoon ook wel kunnen denken van, oh, dat is dat gaat wel over en anders trek ik vanzelf aan de bel.
1: Ja, het heeft absoluut voor- en nadelen. Ja. En soms is het ook wel handig dat als je iemand gezien hebt en dat je nog wat extra informatie kan geven, dat iemand dat thuis nog eens een keer kan doorlezen. Uh-huh. Dus, maar ja, tuurlijk heb je inderdaad ook ja, mensen die heel bang zijn om heel ziek te worden. Ja, als je maar lang genoeg zoekt, dan
0: monteer
1: je de ergste ziektes, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, ik had voor ooit een keer een plekje op mijn... want ik heb sowieso heel veel moedervlekken. Dus moet ik regelmatig laten checken bij de dermatoloog in het ziekenhuis. Maar een van de eerste keren, dan begin je bij een plekje. En dan blijf je maar zoeken. Ja. En voor je het weet zit je bij wijze van helemaal onder de huidkanker. En is het klaar, zeg maar. Dus dan moet je ook mee uitkijken.
1: Ja. Ja, dat is het nadeel. Maar weet je, dan is het handig als je gewoon even de huisarts laat meekijken. Ja. En wij kunnen best wel snel dit soort dingen toch beoordelen. En kijken of je er iets mee moet. Ja of nee?
0: Ja, snap ik. Hebben jullie vandaag nog iets speciaals? Gaan we toch nog even langs de bakker? Of komen er wat lekkere dingen nog op tafel tijdens de pauze?
1: Ik had nog niet gepland, maar het is misschien inderdaad wel een goed plan om daar maar even gebruik van te maken.
0: Precies.
2: Ja, het is maar één keer de dag voor de huisarts.
0: Zeker. Mag ik jou superveel succes wensen? Ja. En ook namens ons, wij zijn altijd blij als we even met je mogen bellen. Dat vinden we altijd leuk.
1: Hartstikke fijn. Jullie ook een hele fijne dag.
0: Werk ze. Dag Edith.
1: Dank je. Doei.

Gessip en 17. En toch wel weer fijn, hè? Dit soort liedjes van Gessip. Dat je gewoon denkt, als er een nieuwe plaat uitkomt van de band, dat je denkt, oh, ik ben toch benieuwd. Dat ze dan nooit teleurstellen. Wij gaan straks na 9 natuurlijk weer aan ons ratje draaien. Daar mag je weer wat aan gaan vragen. Doe altijd om lekker de dag een beetje op te starten. En ja, denk vooral vandaag aan een liedje waar je lekker veel energie van krijgt. Waarvan je denkt van, nou, ik ga lekker meezingen. Ik heb er zin in. We maken er een feestje van. En dan mag je er dadelijk aan gaan vragen. En wie weet komt hij dan wel voorbij. Natuurlijk hebben we weer een categorie, want je moet er bij ons wel wat voor doen. Maar dat komt echt helemaal goed. Eerst naar het nieuws zometeen. En nu, Jesse.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
10: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
9: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Kathleen Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
16: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
15: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
17: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
15: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
16: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, Maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Ja, kei bedankt, Katrien. Waar was je in Olympische vorm? We gaan naar het nieuwe, naar het verkeer. Goeie. Ja, jeetje. Echt, alles ging mis daar. Maar goed, ik hoop dat bij jou wel alles werkt.
19: Inderdaad. Nou, ik ga in ieder geval een poging wagen.
18: Ja, goed. Ik zet hem op, hè.
19: Ja, nou ja, de ochtendspits lost op de Brabantse wegen. Dus dat ziet er eigenlijk wel gunstig uit. Dat neemt niet weg dat we uit een wat drukkere ochtendspits komen met hier en daar wat ongelukken. Zoals op de N2, de randweg Eindhoven, richting Den Bosch. Daar staat nog file tussen knooppunt Leendegeide en Veldhoven. 6 kilometer met een half uur vertraging. En door die opruimwerkzaamheden is de parallelbaan zelfs helemaal dicht nu bij Veldhoven. Dus het verkeer kan het beste gebruik maken van de hoofdrijbaan, de A2. Verder is de N272, de weg Beekendonk-Boksmeer, in beide richtingen dicht bij Oplo na een ongeluk met 2 auto's. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Verder zien we nog drukte op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. En op de A50 van Os naar Eindhoven ook nog een kwartier oponthoud tussen Nistelrode en Veghel. In 6 kilometer file, daar stond een kapotte kraanwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels vrij.
18: Dankjewel. Zometeen gaan we natuurlijk weer wat verzoekjes draaien tussen nu en 9:30. Denk erover na. Dadelijk mag je even gaan appen voor jouw favoriet.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
26: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
27: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
28: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
29: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
30: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorle geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
29: 20% korting?
30: Ja, ook bij De Jong in Goorle.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: Kei, goedemorgen.
32: Jordi Graat.

0: Het is vandaag dinsdag 19 mei. Helaas nog een beetje een wisselvallige dag. Deze ochtend is er wel wat zon, maar later vanmiddag opnieuw buien. En dat wordt maximaal een graad of 15.
1: Er is een reisje belangrijke oud-sportersjarig deze 19 mei. De oud-bondscoach Bert van Marwijk wordt 74 vandaag. De oud-winnaar van de Tour de France, Jan Jansen, 86. En Tess Lieders, zij was oud-handbalster van het Nederlandse team, 33.
0: Verder nieuws, Niek.
2: In rijst, thee en verschillende kruiden van de Jumbo en Albert Heijn zijn resten van pesticiden gevonden die in de EU verboden zijn. Dat ontdekte voedselwaakhond Foodwatch. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder en komijn. De hoeveelheid pesticiden was volgens de onderzoekers niet schadelijk. Joey Veerman mag vinden wat hij vindt. Dat zei Ronald Koeman gisteren aan tafel bij het voetbalpraatprogramma Rondo. De bondscoach en PSV-speler zijn niet bepaald vrienden. Veerman zei een paar dagen geleden dat hij klaar is met hoe Koeman over hem praat tijdens persconferenties en hem niet meer hoeft op te roepen voor het Nederlands elftal. De bondscoach zegt dat hij die reactie snapt.
0: Ja, natuurlijk, want dan is hij er vanaf. Dus ik snap ook wel waarom Ronald Koeman dit weer zegt. Maar hij is volgens mij ook gewoon, als ik niet vergis, door Voetbal International of zo, of door ESPN uitgeroepen tot speler van het jaar. Weet je wel, van de eredivisie.
2: Ja, Peter Bos is volgens mij ook lovend over.
1: Ja, maar daar begon het natuurlijk ook weer mee eergisteren bij Studio Voetbal. Ging het er ook over. Ja,
0: dus nou goed. Ik ben benieuwd hoe dat nog gaat lopen de komende jaren.
3: Op Brabant.
4: Een kei. Goedemorgen.
0: We hebben ons schatje hier weer in de studio gezet. Daar gaan we nu een slinger aan geven.
1: Oeh, letter K vandaag.
0: Letter K, en wat is de categorie?
1: Dingen in het bos.
0: Dingen in het bos?
1: Ja.
0: Met de K. Laat het even weten. Als je iets weet en je wil iets aanvragen, dan mag dat nu via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Wat zou je willen horen? En weet jij dingen in het bos met de K? Dan mag je dat nu laten weten. En dan mag je snel eventjes appen. En dan hoop ik dat ik jou kan verblijden. Anouk die zegt kastanjes. Ja, en die vraagt ook iets aan van Anouk.
1: Oh,
0: dus dat is wel lekker makkelijk. Ja. Maar kastanjes zijn helemaal goed.
1: Ja, zeker.
0: Dan pak die er even bij. Dan, laten we daarmee starten. De rest is helemaal aan jullie. Tot 9:30. Wat wil je horen? Dingen in het bos met de K. 06-573-28203. En vraag iets aan.

speciaal voor Menno. Ding in het bos, kabouters, kwam met Any Song. En die is natuurlijk meer dan prachtig. Geloof het of niet, we kunnen er nog even eentje doen. Dat heeft te maken met de volgende plaat die een minuutje of vijf in beslag gaat nemen. En die is speciaal voor Nico. En die zegt, dingen in het bos met de K, kak. En dan tussen haakjes van honden en paarden. Ja, het zit... Ja, Nico heeft wel gelijk, dat kun je ook vaak vinden in het bos. Als je een beetje pech hebt, zeker met mooi weer, dan komt het aan één stuk komt het, voorbij. En die wilde deze plaat horen. Overigens regelmatig aangevraagd hier op Omroep Brabant. Toto en Mushanga in de volle vijf minuten.

0: Toto en Mushanga. Daarmee zijn we er alweer doorheen. Ja, het gaat snel, hè, met het ratje. We hebben ook altijd maar een aantal minuten dat we het kunnen draaien voor jullie. Doen we uiteraard met heel veel plezier. En mocht nou op dit moment jouw liedje niet gedraaid zijn, niet getreurd. Morgen, overmorgen, vrijdag, eigenlijk altijd een keigoeie morgen, hebben we om 9:15 ons ratje. Dus ja, het komt vanzelf een keer goed. Gaan we jouw plaatje draaien en dan kun je de dag lekker beginnen. En ik hoop dat je sowieso hebt genoten van de muziek. Wij gaan naar het nieuws zometeen, Nick.
1: Ja, onder andere gaat het over dat er weer een ongeluk is gebeurd op de provinciale weg bij Sint-Antonis. En we gingen de straat op om te vragen wat Brabanders gaan doen met het vakantiegeld dat bijna wordt gestort.
0: Ja, dat is een goeie. Ja.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
4: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
5: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: Het is 9:30, we gaan naar het Omroep-Brabant. Verkeer, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Jordi. Ja, de ochtendspits die loopt zo'n beetje op zijn eind. Maar het was best een drukke ochtendspits. Dus er staan wel nog wat files. En soms heb je ook behoorlijk wat vertraging. Zoals op de N2, de randweg Eindhoven, richting Den Bosch. Er zijn nog opruimwerkzaamheden aan de gang bij Veldhoven. Daar staat file vanaf de afrit Waalre 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is nog één rijstrook afgesloten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug, nu 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En de N272, de weg Beekendonk-Boksmeer, is nog in beide richtingen dicht bij Oplo na een ongeluk met twee auto's. Er zijn nu opruimwerkzaamheden en je wordt daar lokaal omgeleid.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag is het bewolkt en gaat vooral vanmiddag wat regen vallen. Het wordt eerst nog een graadje of 16, maar door die regen koelt het langzaam af. Morgen moet ook nog even door de zure appel heen bijten. En dan vanaf donderdag mooi weer. Temperaturen boven de 20 graden. We gaan naar het nieuws, Niek.
1: Het is vanmorgen voor de tweede keer misgegaan op de provinciale weg N272 bij Sint-Antonis. Twee auto's botsten op elkaar. De weg was daar al afgezet door een ongeluk eerder op de ochtend. Een bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij het ongeluk eerder vanmorgen raakte één inzittende gewond. Voetbalbond KNVB heeft de burgemeester van Edam Volendam verzocht om alsnog supporters van Willem II toe te laten in het stadion van FC Volendam voor de laatste wedstrijd in de play-offs om promotie naar de eredivisie. De burgemeester wil geen toeschouwers van de club uit Tilburg toelaten na ongeregeldheden afgelopen weekend rond de wedstrijd van Volendam tegen Telstar. Het kabinet gaat gemeenten begeleiden bij het regelen van de opvang van asielzoekers. Er wordt een team van experts aangesteld. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg tussen het kabinet en de gemeente gisteravond. De gemeenten zien namelijk steeds meer intimidatie, bedreiging en geweld. Premier Jette hoopt dat zo'n team van experts het verschil maakt.
7: Er zijn met name wat kleinere gemeentes die aangeven wij willen echt wel onze verantwoordelijkheid pakken. Ook uit solidariteit richting Ter Apel en andere gemeenten. Maar we hebben niet de capaciteit of de experts om dan goed te kijken waar zou dan een asielopvanglocatie kunnen komen.
1: De gemeenten zijn ook blij dat het kabinet steun heeft uitgesproken. Veel werkende mensen kijken er toch altijd wel naar uit. Het vakantiegeld. Voor veel mensen valt het extraatje trouwens dit jaar wel ietsjes lager uit dan vorig jaar.
0: Wat zeg jij nou niet?
1: Wat? Ja, ja.
0: Valt het lager uit?
1: Ja, dat nee, gaat voor joh. Veel mensen. Ja, maar ja, goed.
0: Dan moet ik daar even naar onze directrice even vragen of dat wel klopt. Want dat kan niet, hoor.
1: Ik vrees dat zij daar persoonlijk niet over gaat.
0: Afdeling Finance, die mag hier zich wel even komen melden. Want zo gaat het hier natuurlijk niet.
1: Nou ja,
8: ik vind
1: luisteren
8: morgen,
1: ze
8: die luisteren zeker. Als dit waar is, dan wil ik volgende week een goedmaakworstenbroodje.
0: Daar ben ik het helemaal mee.
8: Dan kunnen ze mee compenseren.
0: Ja, namens het bedrijf even compenseren. Maar dat voelt ook wel een broodje.
9: Sterker nog, ik bedoel, dat is dan één keer. Maar dan zou ik zeggen, tot aan de zomer. Iedere dinsdag, want dan is hier het drukste in het pand.
0: Ja.
9: Gewoon
8: borstenbroodjes.
0: Ja,
8: daar doen we het voor. Maar ja, goed, we zijn ook even de straat op gegaan. Om te vragen wat mensen ermee doen. Dus laten we het eens even horen.
10: Ik betaal dan de openstaande rekening in de kroeg.
11: Wij gaan de tuin verbouwen. Aan de kant zetten op de spaarrekening.
12: Als ik op kans ben, misschien ergens iets van kleren halen.
13: Dus het is niet zo dat je het in deze dure tijden, dat je het liever apart zet.
14: Nee, waarom zou ik? Ik kan het gewoon beter uitgeven.
8: Kijk, en zo de eerste man vind ik dan wel mooi. Inderdaad, hij zegt van ik ga mijn rekening bij de kroeg
9: oplossen. Of heel de winter zich klem gezopen. En die moet natuurlijk nou een paar, paar honderd euro afrekenen.
8: Maar de meeste mensen die bewaren een vakantiegeld echt voor een vakantie.
0: Ja, die vakantie is al betaald vaak, toch? Tenminste, mijn zomervakantie.
9: Ik heb tot 1 januari zijn al mijn vakanties al betaald. Ja, nee, dat is misschien grappig. Ik plan zo ver vooruit met vakantie. Ik plan 1,5 jaar vooruit. Dus als wij dan een vakantie boeken, dan moet daar gelijk aanbetaald worden. Oh, maar ik denk dan, ik ben er maar vanaf.
8: Ja, ik denk in die tijd weet je het ook niet meer wat je hebt betaald.
9: Ben gek. En dan is het, nee, maar dat is gewoon veel fijner dan dat je.
0: Ik ga er wel echt mijn vakanties mee betalen. Ik heb de aanbetaling gedaan, maar het tweede deel. Dat kwam precies zo moet voor 30 mei, dat is ideaal.
8: Kijk, ja,
9: en waar ga je dan naartoe als ik vraag?
0: China.
9: Naar China?
0: Ja, zeker.
9: Zo! Gaat goed met de Jasper Stads BB, zeg. Jongen, even naar China. En jij niet? Jij gaat meestal Italië natuurlijk gewoon, hè? Lekker.
8: Nou ja, ik moet zeggen, dat is echt een paar jaar geleden. Na de geboorte van Sophie zijn wij er eigenlijk niet meer geweest. Maar we gaan komend jaar inderdaad, dus in juli, dan gaan we naar Zuid-Tirol. Dus dat is allemaal zeggen het Duitsstalige gedeelte van Italië.
9: Oh, dat is wel heel leuk.
0: Dat is helemaal diep Italië. Is die vakantie al goed gekeurd? Want,
8: ja, die is goed gekeurd.
9: Ja, anders wordt het Camping de Paal natuurlijk, hè?

0: Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. En zo is het maar net. Het is 10 minuten over 9:30 alweer op deze dinsdagochtend. Mocht je wat later zijn ingeschakeld, wij praten hier altijd weer bij over het... eigenlijk alles wat we in dit programma hebben gedaan. We hadden onder andere Dennis aan de lijn. Onze vaste vriend van de show. Hij is van camping La Santoire. En elke week checken we ondertussen even om te kijken of de camping inmiddels is verkocht. Maar helaas, hij slaapt er nog steeds slecht van.
1: Ik heb het echt ieder uur zien worden.
0: Och dus, nee.
1: Iedere ochtend als we wakker worden denken we... nou, vandaag is de dag. En dan rond 6:00, als al die mensen stoppen met werken, denken we... nou, dit was weer een verloren dag.
0: Ja, en ze zijn echt nu aan het aftellen. Ondertussen is het allemaal al een beetje uitgesteld. Maar er moet, als het goed is, snel witte rook komen. Want anders hebben ze wel een probleem. En ja, dat gunnen we ze absoluut niet. Want ze zijn al maanden bezig met de verkoop van die camping. En het is feest, de Zevenum, want de attractiepark Toverland bestaat 25 jaar en dat wordt volop gevierd.
2: De slingers die hangen, er is een hele museumlaan waarin je per jaar kunt lezen wat er allemaal in Toverland is gebeurd door de jaren heen. We hebben een jubileumlied dat we vandaag in première laten gaan. Een jubileumboek dat we gaan uitbrengen. Dus er is heel veel om te vertellen.
0: En we kregen nog een nieuwtje. Want er wordt namelijk 98 miljoen euro geïnvesteerd in een hotel en nieuwe attracties. Waaronder een dark ride. Een soort van carnavalfestival, droomvluchtachtig iets. Dus daar zijn wij heel benieuwd naar. En tot slot was het vandaag de dag van de huisarts. En dus belden we met vriendin van de show, onze eigen huisarts Edith. Ja, en zij geniet nog elke dag van het vak.
3: Ik ken heel veel patiënten, ken ik al 25 jaar. En wat dan leuk is, is dat je hele families kent. Je hebt mensen kinderen zien krijgen. Je hebt natuurlijk ook verdrietige momenten gedeeld. Maar het feit dat je zo in iemands leven een kijkje mee kan krijgen... Ik denk dat dat wel de jus van ons vak is.
0: Absoluut. En we vinden het altijd leuk om met haar te bellen. Dus alle huisartsen die luisteren, van harte proficiat.

0: De Bee Gees en Night Fever hier in een kei. Goedemorgen. Zometeen is het natuurlijk weer tijd voor onze Hubert Mol met onder andere de Bonte 50. Phil Collins, ja, lekker deze week, man. Niet te doen. Nee. Ja. Ja, doe dan maar dit.
1: Doe dan maar dit, zegt hij.
2: Ja, je moet kiezen. Ja, weet ik veel. Hey. Gisteren ook, jongen. Gisteren was het... In the Air Tonight tegen... Ja, ik weet het niet eens meer, maar ja.
0: Nou, ik ga voor nummer 1, sowieso.
2: Oh ja?
0: Zometeen tussen 10 en 1. Onze Hubert, die gaat er weer voor. Met onder andere de Bonte 50 en nog heel veel meer. En wij zijn er morgen weer. Dan is het alweer woensdag. En dan melden we ons weer vanaf 6 uur met de nieuwe ochtendshow. Kei, goeiemorgen. Maak er een fijne dag van. Geniet ervan. En dit is nog even Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan Fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
7: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
8: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
9: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
10: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
6: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
11: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
14: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Liesel, dankjewel. Wijnand is de man van de ANWB vandaag. Wijnand, wat zie jij dan op jouw scherm? Nou, Hubert, niet zoveel meer gelukkig. Ik heb echt goede hoop dat we het komende uur eventjes filevrij kunnen houden. Want de laatste file is echt aan het verdwijnen nu op de A27 bij knooppunt Hooipol. Daar rijdt het nog een beetje langzaam richting het zuiden. Maar dat komt eigenlijk niet aan de 5 minuten vertraging. De N272, de weg Beek en Donk-Boksmeer, is nog wel even in beide richtingen dicht bij Oplo na een ongeluk van vanmorgen. En het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
17: Oké, hartelijk dank.
16: Tot later.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
19: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
20: Wat een goed plan.
19: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
20: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
19: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
26: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
27: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
26: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
28: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
29: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
30: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
31: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Brabants Bond en Bermol.

0: Dat is een lastige What a Girl Wants. Dat is een hele lastige. Dat weten wij mannen toch niet altijd met zekerheid. Wij denken dat we weten wat jullie willen als vrouw. En dan toch slaan we af en toe de plank volledig mis. Are you
1: ready? Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol. Op Omroep Brabant.
0: En daarvoor een lichtelijke kleine verwijzing naar het liedje van Marvin Gaye. En ook lekker discoplaatje Get It On. Van harte welkom. Goedemorgen. Voetbal is volkssport nummer 1. Zonder twijfel volkssport nummer 1 in de wereld. Heel veel mensen vinden het leuk, maar zijn er ook zelf mee bezig. Lekker tegen een balletje trappen en daar komt het, tegen de bal koppen. Maar daar gaat het mis. Kopballen leveren acute hersenschade op. Toen dacht ik, als er zoveel mensen bezig zijn met voetbal, gaat er daarom zoveel mis in de wereld. Een koppertje.
1: Koffie in je hand.
0: Gaat er daarom zoveel mis in de wereld? Een koppertje.
1: Koffie in je hand. Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.
1: Dit is Brabant.

Het was even stil rond deze Alicia Keys. Bij Jay-Z trouwens hier. Het was even stil rond deze vrouw, maar ze gaf hier meteen een optreden ergens bij een park. En ze gaf optreden bij een station. En dat was niet aangekondigd. Veel mensen kwamen erop af. En wat ze ook weer doet, is even stilstaan bij datgene wat ze in het verleden al heeft geleverd. Dat is ook goed hoor. Even stilstaan bij je kwaliteiten, maar ook bij je successen. En daar nog even extra van te genieten. Nou ja, en dat delen wij graag met haar.

0: zoveel wijsheid in één liedje. En je zou dat niet verwachten van deze band trouwens. Of misschien ook wel, want ze hebben veel geleerd van elkaar. Ze rolden bolden de hele studio door, al seksend, drinkend, drugs gebruikend. En dat leverde prachtige dingen op. Ik wil niet zeggen dat je het daarmee eens moet doen. Ik doe dat vooral niet. Maar toch, het heeft hele mooie muziek opgeleverd. Fleetwood Mac, Don't Stop. Overigens, even nog wat anders. Die tribute bands zijn helemaal hot. Ik weet niet of je dat een beetje volgt. En dat is tegen het zere been, tegen de echte originele artiesten. Ik weet dat Guus Meeuwis er last van had, hè, met een Guus Meeuwis tribute band. Maar er is een band die speelt liedjes van Fleetwood Mac. Was in de Mesh volgens mij in Breda. Of ze komen er nog, of ze zijn er geweest. De Cosmic Carnival. Deden mee met de Battle of the Tribute Bands. Heet het zo, dat programma, tv-programma. En zij komen uit Rotterdam. En als je ze hoort, ja, dan hoor je toch wel een beetje Fleetwood Mac. En ik vraag me wel eens af, in dit geval bijvoorbeeld, ik weet dat Guus Meeuwis er last van had, maar wat zou nou zo'n band, of tenminste de leden van de band ervan vinden, dat zo'n tribute band heel populair is en ook minder geld vraagt? Dat vraag ik me dan wel eens af. Lijkt me een lastig dingetje. Nick de Vries is origineel, is echt de enige echte. Er is geen tribute toen Nick de Vries, die bestaat niet. Alvast nog niet, maar misschien dat dat later komt als je met pensioen bent.
1: Wie weet.
0: Een soort tribute, en dat we alle fragmenten van je nog eens laten horen.
1: Ja, nou ja, daar staan er genoeg in die blooperbak en zo. Dus.
0: Oh, blooperbak. Oh, ja, dat is ook leuk. Ja, ja, ja. Het maakt je mens. Dat mens, Nick de Vries, heeft ons het nieuws te melden. Wat heb je te melden dan?
1: Onder andere gaat het over politieinvallen in Oosterwijk en Tilburg. Was een grote politieactie. En kalenders met goed uitziende priesters die vliegen over de toonbank in Rome. Maar daar is iets mee aan de hand.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
6: Omroep Brabant.
0: 16 graden. 16 graden, maar het wordt beter. Goed, maar dat is toekomst. Althans, toekomst is dichterbij dan je denkt. Maar 16 graden is het nu vandaag, vanmiddag. En ik kijk naar de radar die we op het dak hebben staan van Omroep Brabant. Dat ding geeft alleen maar blauw aan. Dus daar komt blauw. Het gaat nu naar het westen van Brabant zo'n beetje. Trekt daar overheen. Dus het wordt vanmiddag wel een regen en een buitje. Een beetje afwisselend. En het koelt wel een beetje af. Ja, ja. Ik ben geen echte weerman, hè. Ik lees gewoon voor, dus misschien dat er nog een beetje bijgesteld kan worden. Ik kan de radar bijstellen, maar dat zal niet zoveel helpen. Nick de Vries voor het nieuws.
1: Meerdere arrestatieteams hebben vanmorgen op hetzelfde moment invallen gedaan in Oosterwijk en Tilburg. Jood, verslaggever Noël van Hoofd.
7: Bij de actie werden meer dan 100 agenten ingezet. Hier op de Alpenlaan in Tilburg, waar ik nu ben, is de politie nog altijd bezig met onderzoek. Er is zeker één aanhouding verricht. Dat gebeurde bij een huis aan de Kerkakker in Oosterwijk. En in totaal zijn er dus op 10 plekken invallen gedaan. En daarbij zijn ook meerdere auto's in beslag genomen.
1: Het is nog niet duidelijk waarom de politie zo'n grote actie heeft opgetuigd. Een 23-jarige Bossenaar is vorige week opgepakt op het Spaanse eiland Ibiza. Hij vervoerde bijna 50 kilo ketamine en ruim 56.000 ecstasypillen. De man zit nog vast. De politie in Rotterdam heeft na de arrestatie een loods doorzocht in die stad, die op naam staat van de man. Daar werd ook nog 100 kilo MDMA en ruim 1000 kilo aan grondstoffen gevonden voor het maken van drugs. Reizigers moeten ook vandaag rekening houden met lange wachtrijen op Schiphol. Sinds gisteren werkt de luchthaven met een nieuwe opzet voor de beveiliging, maar dat leidt tot grote problemen bij het personeel, zegt deze beveiliger.
8: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Veel beveiligers die hebben zich ziek gemeld vanwege de onrust. Schiphol zet voor vandaag wel extra personeel in. Als je wel eens in Rome bent geweest, ja, dan weet je dat er bij van die kleine kioskjes kalenders worden verkocht met daarop goed uitziende priesters. Maar wat blijkt nu? De priester die al een jaar of 20 op de voorkant van die kalender staat, is helemaal geen priester. Dat heeft Giovanni Galizia, zo heet die man, gezegd tegen de Italiaanse krant La Repubblica. Volgens hem werd hij in 2004 door de fotograaf gevraagd of hij als priester op de foto wilde. Waarom niet, dacht hij toen. Niet wetende dat die kalender in de 20 jaar daarop zo'n 1,5 miljoen keer zou worden verkocht. Ja, en die andere 11 mannen die op de foto staan, zijn ook geen priester.
0: Ja, ja, wie is hier nou gekke Pietje? Dat weet je toch vooruit? Hallo zeg. Je weet toch dat als je... Denk je nou echt, weet je, dat als ik een kalender koop van mooie vrouwen, dat het vrouwen zijn die gewoon altijd op straat tegenkomen? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Die zijn uitgezocht. Ja, en daar kijk ik dan naar. Maar je weet er ook dat je ze priesterkalender...
1: Jij zou dat echt per definitie dus wantrouwen als jij...
0: Zeker, zeker. Als ik, weet je, en sterker nog, die vrouwen die ik al zie op van die kalenders... bij vrienden, dan denk ik van, die kom ik nooit tegen in mijn leven. Die kom ik niet op verjaardagsfeestjes tegen. Die kom ik nergens tegen in mijn kleine wereld. Echt, dat zijn de prachtigste, mooiste vrouwen. Ik kom ze niet tegen. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat als iemand kalenders wil verkopen, dat hij heel goed gaat zoeken naar iemand in een priesterpakje.
1: Ja, dat heeft hij dus wel gedaan.
0: Ja, ja, dat is gelukt. Ja. Ja, wel Nick, dankjewel, hè.
6: Ja.
0: Ach, we laten zo voor de gek houden deze. Maar gelukkig is Rome Brabant, houden hier niet voor de gek. Want zo meteen een koffertje van Mol. Nou, dat is wel te gek wat eruit komt. Dat kan ik je meegeven.

0: En dan zit ik toch een beetje blij op en neer te wippen. Het lijkt alsof ik naar het toilet moet als je tv zit te kijken. Dacht ik later eigenlijk. Maar ik word blij van mijn eigen plaatjes. Ja, zo, ja. Is dat stom? Is dat gek? Ja, ik heb ze ook zelf uitgezocht. Weet je, dan merk ik. In tegenstelling tot sommige andere discjockeys die een computertje laten draaien, vind ik ze toch leuk om zelf uit te zoeken, als je het niet erg vindt.
1: Het koffertje van Mol.
0: Last Frequencies Audio. En dan nu een liedje uit het koffertje. Ja, ik kan maar een koffertje van Mol, maar zo'n bijzonderheidje, zo'n klein pareltje uit dat koffertje van Mol. Het is een blauwe koffertje. Wat zou er mee gebeuren als ik zo... Ja, ik moet het toch een keer over hebben. Stel nou voor dat ik... Nou, laten we beginnen met pensioen. Of dat ik straks dood ben of zo. Zou dat koffertje ergens in een museum komen? In het Brabants Museum? He? Zou dat het koffertje van Mol? Zou dat iets zijn? Of verdwijnt het op een zolder? En wordt het jaar na dato eens een keer gewoon in de kliko gegooid? Nou, koffertje van Mol. Daar zit een prachtig liedje in. Daarvoor moeten we terug naar allereerst 2016. Album Control. Met zanger, toen nog, Eloy Youssef. Dan heb ik het over Kensington Bridges. 2017 werd het uitgebracht als een hitsingle. Het werd een grote hit. Ze gingen overal mee naartoe. En het is een lied wel met een verhaal. Je zou het op de eerste gehoor misschien niet denken. Maar ook in de clip komt het naar voren. Het gaat over de afstand tussen mensen. We hebben smartphones, maar eigenlijk bevordert dat alleen maar de afstand. Want we komen daardoor iets minder dichter tot elkaar. Terwijl we ook af en toe die fysieke aandacht willen hebben van elkaar. En naar elkaar toe. Bridges, Kensington.

0: Wat is dat lekker met dat gitaartje tussendoor. Daar word ik toch hartstikke blij. Als gitaar hoor, word ik helemaal blij. Het was Guus Meeuwis. Guus Meeuwis en dit... ogenblikje. Hallo, wie is daar?
1: Hi, ik ben Guus Meeuwis en Brabants Bond is mijn feestje in de ochtend.
0: Ach, Guus, wat leuk dat je altijd even langskomt. Tenminste altijd, als je tijd hebt, dat je even binnenwandelt. Vind ik gezellig. Hoe is thuis? Alles goed? Nou, goed dat je er bent. Zometeen in Brabants Bond. Dan weer graag jullie aandacht voor twee liedjes van Phil Collins. Against All Odds en You Can't Hurry Love. En het lijkt me duidelijk dat we langzaam maar zeker naar de ultieme Bond de 50 op weg gaan. Dat we een mooie lijst hebben met 50 giganten door jullie uitgezocht. En ook weer vandaag de vraag, welke twee of welke van deze twee vind je leuk? Gisteren hadden we In The Air Tonight. Vandaag de keuze uit Against All Odds en You Can't Hurry Love. Morgen weer twee liedjes, donderdag twee liedjes. En dan uiteindelijk is de vraag, wat is nou de allermooiste van Phil Collins? Dat is een dingetje voor het volgende uur. En maar misschien toch alvast handig om te weten. 06-573-28203 als je denkt van, nou, ik weet het nu al. Ik hoef er niet op te wachten, ik hoef er niet te horen, ik weet het nu al. 06-573-28203, mag altijd. Of voor een heftig integrerend gespreksonderwerp. Ik sta overal voor open deze wereld. Er zijn geen grenzen.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De Musical Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
11: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
7: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30 rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8:00 vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Hartelijk dank, Lisa Latte. Dat is lang geleden dat ik je heb gezien, hè? Oh, ze is al weg. Ja, dat vaker zo. Oké, dankjewel. Nieuw uur is weer begonnen. Ik heb geen verkeersinformatie voor je, dat is een goed teken. Twee liedjes van Phil Collins. Je hebt ze al even, of ik heb ze benoemd. Je hebt ze al even misschien mentaal kunnen beluisteren in je hoofd. Dat je weet waar het over gaat. Welke dat het voor jou zou kunnen zijn. Maar zometeen laat ik ze ook nog even horen. Dat je duidelijk een oordeel kunt vormen. En dan weet je voor jezelf welke dat je het allermooist vindt. En nogmaals, het gaat erom. Ik zeg dat iedere dag zo'n beetje. Val in herhaling, maar soms is dat heel erg nodig. Het gaat er niet om welke er wint. Het gaat erom welke dat je hartstikke mooi vindt.
15: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
16: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsee.nl.
3: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
23: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
22: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
23: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
24: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Exclusive.com. Proveren Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Brabants Bond en Bermol.

0: Het is zo uitnodigend, maar ik durf het niet. Nee, het is zo uitnodigend om een dansje op te maken op dit liedje. Ik zie heel veel filmpjes voorbij komen op Instagram. Mensen die allemaal heel goed kunnen dansen, die hebben daar echt ook voor geoefend. En dan denk ik wel eens van, oh ja, dat is leuk als je dat kunt. Als je een beetje probeert. En deze leent zich uitstekend voor. I Just Might was van Bruno Mars. Een tipplaat geweest hier bij Omroep Brabant.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Zo is dat. Het is even na 11. Goedemorgen, van harte welkom. Het is een beetje grijs, een beetje grauw aan het worden. En hier boven Zonnebreugel, volgens mij valt er een klein druppeltje. Het is een beetje doorbijten de komende dagen, maar het gaat vanzelf beter worden. Zoals het hele leven. Hè. Soms heb je een dalletje en dan weet je dat er ook weer naar dat dalletje een piekje komt. Soms is het lang wachten op het piekje, kan ik je vertellen, maar er komt altijd weer een piekje. En je moet niet voortijdig proberen te pieken, dan gaat het mis. Geforceerd tijd is nooit goed. Dus neem de tijd voor alles. Ook zo voor toch een klein momentje. Ik weet niet of het een piekmomentje is in de programmering van Omroep Brabant. Twee liedjes van Phil Collins en eentje daarvan is er vandaag voor jou.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Ja! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. En Jolien is ook voor jou. Althans, Dolly Parton was toch niet zo blij. Luister vooral naar de tekst van het liedje.

0: was jaloers Dolly Parton. Ze was jaloers op een vrouw die dat gemunt op haar vriendje. Ik weet niet of het verhaal echt is. Ze blijft een beetje eromheen hangen. Maar het schijnt wel iets van echtheid in zich te hebben. Jolene, ik weet niet of ze Jolene heette. Maar ja, Dolly Parton was natuurlijk redelijk populair. Toen al. En haar vriend ging vaak mee. Nu nog steeds. Haar man inmiddels, nog steeds al die jaren, gaat er eens mee met haar optredens. En dat was een fan en die had het gemunt op dus de man van Dolly Parton. En daar was hij niet blij mee. Maar het heeft wel een heel mooi liedje weer opgeleverd. Zo kan het ook gaan. Dolly Parton vertelde trouwens in een interview, dus een biografie verschenen van Dolly Parton, waarin ze vertelde dat ze ooit meedeed met de Lookalike, een contest. En dat ze dacht, bij wijze van gein, nou laat ik ook eens meedoen. En dat ze verloor. Moet je je voorstellen, iedereen doet Dolly Parton na. En er wint uiteindelijk een man die Dolly Parton imiteerde, die won. En zij won dus niet, terwijl ze de echte Dolly Parton is. Hoe grappig en hoe merkwaardig kan het leven soms zijn. En dan is het zover. Even kiezen. Welke van één of twee deze is het voor jou?
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Ik weet het, ik leg hier weer een beperking op, want het mag er maar één zijn. 06-573-28203, 06-573-28203. Welke spreekt je vandaag het meest aan? Van veel.

0: het blijft ook een klein beetje abacadabra hoe ze het voor elkaar heeft gekregen. Lady Gaga. Ooit luisterde naar de muziek van haar vader. Queen Lady Gaga. Met Radio Gaga. Ja, daar zit de verbintenis met elkaar. En het gaat heel goed met haar. Het gaat trouwens ook heel goed met de fans op dit moment van Lady Gaga. Want er is een live album uit. Er is een concertfilm verschenen van Lady Gaga. En die heet Mayhem Requiem. Dus houd dat in de gaten. Ik weet niet of het al overal verschenen is. Maar voor de liefhebber, die zult er vast wel ergens vandaan hebben getoverd. Dat is dus onderweg en dat kan zomaar voor jou zijn. En het is door sommige journalisten, recensenten, al heel goed ontvangen. Dus dat wil wat zeggen. En die mensen hebben er verstand van. Tijd geworden voor nieuws. Het is zo'n beetje 11:30 geworden. En ik, wat zit er in het bulletin?
1: Onder andere gaat het over politieinvallen in Oosterwijk en Tilburg. En een man uit Amerika die heeft een wel hele opvallende hobby.
2: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leo Lux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leo Lux Select Store.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
4: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Omroep Brabant. Voordat we naar nieuws gaan weer, eerst eens even luisteren naar Wijnald Zwaan, die heeft verkeersinformatie.
5: Ja, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer wel goed door. Behalve dan op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Want daar staat file tussen de afrit Zomeren en Geldrop 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
0: Oké, dankjewel.
5: Tot later.
0: Vandaag is het bewolkt, in ieder geval. Vooral tijdens de middag valt er een regen- of onweersbuitje. Het kan zo'n beetje 16 graden worden. Dus dat is niet heel veel. Maar weet te bedenken dat het vanzelf allemaal een klein beetje beter gaat worden. Maar daar moeten we geduld voor hebben. En nu is Nick de Vries.
1: Meerdere arrestatieteams hebben vanmorgen op hetzelfde moment invallen gedaan in Oosterwijk en Tilburg. Bij de actie werden meer dan 100 agenten ingezet. Er is zeker 1 aanhouding verricht. Het gebeurde bij een huis aan de Kerkakker in Oosterwijk. In totaal zouden op 10 plekken invallen zijn gedaan en daarbij zijn ook meerdere auto's in beslag genomen. De voortvluchtige Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 8 jaar celstraf voor drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Volgens de rechter regelde Bolle Jos het transport van de drugs met een straatwaarde van ruim €500 miljoen. De rechter legde 20 handlangers ook celstraffen op van 1,5 jaar tot 10 jaar. Er zijn te veel mensen met een te hoog cholesterol, zegt de Hartstichting. Zo'n 13.000 mensen lieten het afgelopen jaar bij zogenoemde hartcheckpunten hun cholesterol en bloeddruk meten. Bij 70% was de cholesterol te hoog, wat het risico op hart- en vaatziekten vergroot. De Hartstichting heeft tips wat je daar zelf aan kunt doen.
6: Gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken, zorgen dat de stress vermindert. Zeker voeding is vaak nog veel winst te behalen. En denk dan aan minder vette kazen bijvoorbeeld. Of zorgen dat je zilvervliesrijst eet in plaats van witte rijst.
1: De Hartstichting adviseert om vanaf je 40ste regelmatig je cholesterol te laten controleren. Als je op een cruisevakantie gaat, dan doen de meeste mensen dat om lekker bij te komen, te genieten van het uitzicht, af en toe een uitstapje maken als het schip aan wal gaat. Maar de Amerikaan David Rush die besloot om tijdens een cruise met zijn gezin maar weer in zijn nieuw Guinness World Record te verbreken. Hij heeft er al 300 op zijn naam staan. Dit keer ging hij voor het breken van de meeste cocktailprikkers in 1 minuut tijd. Ja, dat is kennelijk een bestaand record, want het stond namelijk met 58 stuks op naam van een andere man uit Amerika. David die wist het te verbreken. Hij kreeg het voor elkaar om er 84 te breken in 1 minuut. Dat is ook allemaal gefilmd en vastgelegd. En voorlopig ligt hij ook op koers om zijn doel te bereiken. Namelijk iedere week een wereldrecord verbreken. Ja, je moet er maar zin in hebben.
0: Ja.
1: Ik heb niks te veel gezegd met mijn teas net ook. Hè? Van een Amerikaan heeft hem wel een hele opvallende hobby.
0: Ja, ik weet niet of het een hobby is. Hij heeft een afwijkend iets. Hij heeft een licht tikje opgelopen of zo. Dat had je beter kunnen zeggen. Amerikaan met tik. Ja, weet je wel. Zoiets. Of afwijkend gedrag. Of verwarde Amerikaan. Ik weet het, zou wel kunnen. Wie gaat dat nou toch doen, joh? Houd toch op zich.
1: Nou, er is dus kennelijk iemand die heeft dat al een keer gedaan.
0: Ja, dat zegt ook genoeg. Houd op met die typjes zo. Hou op. Ja, dat zegt al genoeg dit. Nick, dankjewel hè. Fijne middag hè. Doe het goed aan de meisjes hè. Dag. Zometeen nog een keer luisteren naar twee fragmenten van Phil. En dat hij een groot fan is van de Beatles, dat hoor je terug. En dat wisten wij ook wel een beetje, maar je hoort het helemaal bij deze. Roel van Velzen. Sing, sing, sing.

0: Het was de stem van Seal, maar hij kreeg mot met de Dembski en het viel uit elkaar. Maar het blijft toch een mooi plaat, deze killer.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Oh, die is mooi. Die is mooi, ja. Die is mooi. Komt er nog een, hè? Wacht even.
1: Bonte 50.
0: En voor vandaag, op dit moment, is er een gelijke stand. Zowel 1 heeft genoeg stemmen en zowel 2 heeft genoeg stemmen. Dus het is zaak dat er toch nog wordt gestemd. 06-573-28103. Nou, Mariska Vossen laat meteen weten dat ze nummer 1 goed vindt. Hop, zo. Ik noteer hem. 06-573-28203. Laat weten welke dat het voor jou is vandaag, voor Frau Collins.

0: Het was een B-kantje. ABBA, When I Kissed the Teacher. Het is uit de jaren 70. Ik moet er even wat vertellen over de jaren 70 trouwens. Als vergeet ik het, want onze eigen Stef die gaat wat leuks doen. Die gaat tweede Pinksterdag gaat hier leuke dingen doen. Die gaat, maar ik moet even de mail erbij pakken. Ik heb even een ogenblikje. Wacht hoor. Ja, dan mailt hij dan. En hij is natuurlijk niet zo heel vaak hier. Maar dan laat hij even weten. Hij ging wat leuks doen. En toen dacht ik, oh ja, als ik nou een liedje draai uit de jaren 70, kan ik meteen even zeggen wat hij nou ging. Ik had het al apart gezet. En ik ben toch niet kwijt. Je krijgt zoveel mailtjes binnen op een dag. Heb je enig idee hoeveel mailtjes je krijgt op een dag? En dan nog maar niet te spreken over appjes. Hoeveel appjes kunnen we met elkaar sturen? Hoe ging dat vroeger dan toch? Dan wist je dat gewoon niet. Dat kan ik natuurlijk in de vlugheid niet vinden. Wat hij nou had gezegd. Wacht even, even een klein beetje. Ik scroll even verder. Dat heb ik weer een paar dagen geleden. Dus dat zakt daar weer naar achteren. Oh ja, wacht even. Tweede Pinksterdag, Stef. Daar gaat hij tussen 12 en 6 filmhits draaien. De filmhits Top 70. De 70 meest aangevaarde, herkenbare, populairste, actueelste filmnummers die er zijn gemaakt. Ik zit daar ineens aan te denken, omdat ik een liedje draaide uit de jaren 70. Zo werkt dat dan in mijn hoofd. Maar er zijn heel veel filmhitjes. Dat is grappig om te weten. Dus tweede Pinksterdag, als je niks te doen hebt, of als je wel iets te doen hebt, je kunt de radio altijd aanzetten. Of je appje aanzetten van Omroep Brabant, dus dan kun je luisteren. Tussen 12 en 6 uur.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Het is af en toe ook zo professioneel in dit programma. Ik hoor soms radioprogramma's bij collega's te denken van, oh, die zien, dat ziet er maar zo gelikt uit als je meekijkt met de camera. En het klinkt dan gelikt, want ja, die krijgen prijzen. Die krijgen zo'n Marconi Award of ze krijgen een televisiering. Of ze worden op tv neergezet omdat mensen er trots op zijn. En omroepbazen die zien er wat in, die horen wat in. En dan ben ik er wel, ja, nou, je, een beetje jaloers wel, denk ik dan toch. Oké. Against the Odds of You Can't Hurry Love. Welke is het voor vandaag geworden? Welke heeft de meeste stemmen gekregen? Nou, het was kantje boord. Maar dit is hem dan toch geworden.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Steen. Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
9: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
10: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
11: Pijnenburg Schoenen, je dag loopt goed.
10: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
9: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
12: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
13: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
14: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
15: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
16: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
17: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
18: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van €550 miljoen was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Habaar regen, maar na regen komt juist zonneschijn. Over zonneschijn gesproken, dat kan ook veroorzaakt worden door muziek. Dat je het zonnetje ziet schijnen, dat je het hoort, dat je er blij van wordt. Vive, vive, laat me mijn gang maar gaan. Je kent dat liedje nog? Lisbeth List, destijds, Hamse Shaffi, maar ook de verslavingsarts Gerard Alderliefste. Laat hem nou toevallig in Brabant zijn. Hij komt naar Kuik, komt ook naar Bergen op Zoom. En we gaan hem zo meteen even bellen.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
25: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
24: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
26: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
27: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: De buren tegen?
30: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
29: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
30: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
29: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
30: Binnenkort maar eens langs gaan om te horen hoe hun reis was.
29: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
31: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
32: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
33: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
32: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
34: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
35: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
36: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
37: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
38: Dit is Omroep Brabant. Met nu
39: Brabants Bond en Bermol.

0: Hollandski Beat en de Small Town Boy.
1: Brabantsbond. Goedemiddag. Met Bermol.
0: Ja. En van harte welkom, smakelijk eten. Goed dat je er bent. Ik heb net nog een lekker worstenbroodje op. Want we hebben een podcast over criminaliteit. Met Koop Bouwman. En met Koen, onze eigen Koen. En dat is echt een moeite waard om naar te luisteren. Spannend, maar ook je wordt bijgepraat. Je weet ook een beetje hoe het zit. En je weet ook een beetje wat er gebeurt in de wereld. En daarom hadden we worstenbrood, want die wordt heel goed beluisterd, die podcast. Een crimi-podcast die we hebben bij Omroep Brabant. We hebben er meer trouwens, podcasten. Altijd leuk om even te luisteren als je, denk je, toch lang in de auto. Of je bent met dingen bezig thuis, een beetje aan het knutselen, wat dan ook. En dan gewoon zo'n podcast opzetten, lekker luisteren. Maar je kunt ook radio luisteren. Zoals dit programma terugluisteren, dat kan ook. Een hele week kun je dit programma, mocht je dat willen, mocht je terugluisteren.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Bermel, dit is Brabants Bond.
0: Zometeen gaan we het hebben over een nieuwe show. Of een show van Gerard Alderliefste. Ik heb het net al verteld. Franstalig chansons, als je ervan houdt. Hij staat in Kuik, staat in Bergen op Zoom. Wat gaat het nou voor een show worden? Nou, dat wil ik dan ook wel eens weten. Dat ga ik voor jou zometeen aan hem vragen.

0: Ik weet dat jullie niet allemaal meteen kunnen reageren, maar ik denk dat ik toch heel veel mensen weer gelukkig heb gemaakt. Dat is een groot woord, gelukkig. Maar ik denk dat ik toch mensen blijf gemaakt met deze Sky Full of Stars van Coldplay. En je hebt er niets voor te doen. Je hebt er geen kaartje voor te kopen. Je hebt er geen geld voor uit te geven. Het werd zomaar even op het hoofdpodium gezet hier van Omroep Brabant. Over podia gesproken. Gerard Attalies toert met zijn theaterprogramma Une Belle Histoire, episode 3, door ons land. En nou komt hij ook, ons land is groot. Komt hij, groter dan we denken vaak, komt hij ook in Kuik en in Bergen op Zoom. Gerard, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ik zat vanmorgen even aan je te denken. Want ik los van de muziek. Ja, hoe dan? Ben je nog steeds verslavingsarts ook?
1: Ja, ik zit midden in mijn consulten vandaag, maar ik heb even een pauze ingelast om met jullie te praten.
0: Oké, okay. Ja, dat wil je niet loslaten, de verslavingsarts zijn, hè?
1: Nee, het is,

0: zit er gewoon in. Aard van het beestje. Van je kind af aan tot nu altijd spelen blijven.
1: En wanneer kwam dan de liefde voor het Franse lied? Of is dat altijd al geweest? Ook dat je als kind al dacht van, wat een prachtige melodie. Wat een mooie...
0: Ja,
1: wat
0: klinkt het mooi? Ja. Het is met de paplepel ingegoten. In de jaren 70, toen werd er heel veel Frans gedraaid op de radio. Hè? En met Michel Fugain en Julien Clerc en de Poppies en Aznavour. Mijn ouders hadden een aantal LP's. En dan gingen we ook nog eens op vakantie elk jaar naar Frankrijk. En ik had een goede leraar. En een beetje, ik had meer talenknobbel dan exact. Alles kwam samen en toen ben ik gewoon Franse liedjes gaan naspelen. En later ook zelf gaan maken in het Frans.
1: Oh, en uiteindelijk, wanneer werd je dan, wanneer ging het podium ermee op? Wanneer is dat gebeurd?
0: Nou, mijn eerste coverbandjes was het nog meer Engels en Nederlands. Maar vervolgens begon ik met Une Belle Histoire, de titel van ons programma, begon ik al na te spelen. En waren we eigenlijk de enige band in Amsterdam en omstreken die ook iets Frans deed. Nou, toen kwamen de Poppies erbij, toen kwam Julien Clerc. De vlek werd gewoon steeds groter. Maar dan hebben we het over de begin jaren 90.
1: En gaat die liefde verder dan alleen de muziek? Probeer het ook af en toe te absorberen dat je naar Frankrijk gaat... en dat je probeert te proeven, zodat misschien de muziek daardoor nog beter wordt... of meer tot uiting komt?
0: Ja, als ik je goed begrijp, voor mij is de liefde vooral voor de muziek... en de taal van Frankrijk. Ik hoef er niet per se te heen, ik hoef er niet te wonen. Nee. Maar die taal is gewoon, ja, dat is een extra instrument, joh. Als je die accenten, die pronunciation, die moet zo precies... dat brengt echt een extra ritme mee.
1: Ja. Ik zou bijna zeggen, wat doet de taal met jou? Hè? Wat gebeurt er als je de taal hoort?
0: Ja, met mezelf is het een... ja, een extra steun in mijn expressie. Want als ik Nederlands zing, dat wordt ook wel eens gewaardeerd, hoor. Maar met Frans is het net alsof je wat meer kwijt kwam in de inhoud van je tekst. Ik ben natuurlijk muzikant, soms gaat het om de muziek. Maar de tekst is natuurlijk minstens net zo belangrijk. En het krijgt meer kracht in het Frans. Omdat er zoveel uitspraken, regels zijn. Chanson bijvoorbeeld. Amour.
1: Ja, het klinkt allemaal prachtig, hè? Ja, zeker. Zeker. Het is nou, episode 3 is het nu inmiddels. Met jouw muziek. Dus dat wil zeggen dat je al lekker heel lang bezig bent.
0: Ja. Het is de derde ronde. We doen meestal 2 jaar. De meeste artiesten doen 2 jaar met een theaterprogramma. En dit was onze derde rondje Une Belle Histoire. Ja. Vanaf volgend jaar gaan we een nieuwe naam bedenken. En dat wordt Vivre. Ja. Maar we maken dit rondje nog lekker af tot en met mei. Dan is het seizoen weer voorbij.
1: Ja, het laat zich een beetje raden. Ik zou vragen, wat kunnen we verwachten als we naar je gaan luisteren? Kom kijken. Maar het laat zich natuurlijk raden. Het is in het Frans. Muziek althans.
0: Ja, het is 90% Frans, 10% Nederlands. Ik meng ook wat liedjes tweetalig. Er zit wat eigen werk bij. Maar ik heb vooral de krakers. Maar ook 2 zangeressen heb ik bij me. En die zingen ook hele mooie solo's. En accordeon, viool. Je krijgt echt het volle Franse feestje.
1: Sorry. Nog net geen kaarsjes.
0: Nee, dat dan weer niet. Ook geen stokbrood, ook geen vlaggen, maar gewoon mooie muziek. En wat men zegt, het spelplezier. Want ik sta met 7 vrienden om me heen. Het is, iedereen heeft lol en dat is natuurlijk heel aanstekelijk. Dat is misschien nog wel het belangrijkste, het spelplezier.
1: Je zei net al Vivre. Ja, we moeten dan toch natuurlijk terug naar dat liedje met Lisbeth Lisse, met Ramses Shaffy. Is het vervelend dat het nog steeds aan je klijft? Of zeg je van nee, dus daar ben ik best wel blij mee.
0: Nee, ik ben er nog steeds blij mee. Het is een enorm geschenk geweest. En ik heb zoveel uren met Ramses Shaffy doorgebracht daarna. In de auto, op weg naar concert. Ik heb 55 keer met hem gespeeld. Het werd echt een vriend en een leraar. En deze die is er gewoon nog altijd bij. Dus dat lied, Laat me vieren, dat ontbreekt ook deze week niet. In Kuik en Berg op Zoom. En nooit, die blijf ik altijd spelen.
1: Gerard Adeliese, dank je wel. De woensdag sta je, dat is morgen, sta je in de Schouwburg in Kuik. En een eentje verder sta je ook nog in Bern op Zoom. Daar ga je ook nog optreden. Ja, dat is vrijdag, als het goed is, volgens mij. Zeg je dat goed? Ja. Dan toch nog even één keer dan terug. Dan moeten we het dan even doen, Gerard. Nog een keer met Vivre, Alderliefste.
0: Ah, super.
1: Ramses Shaffy, Lisbeth Lisse. En jouw band Alderliefste natuurlijk.
0: Dankjewel.
1: Succes met alles en veel plezier. Dank dat je er was.
0: Fijne dag, tot ziens.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: Het is Teddy Swims. Meestal klinkt hij een beetje rauwer. Schuurpapier was dun dit keer. Vaak is het wat rauwer schuurpapier. Kogeltjes wat verder van elkaar. In dit geval heel fijn schuurpapier. Mr. Know-it-all. Het was de nieuwe plaat van Teddy Swims. En dan Marieke Smit voor het nieuws. We zitten een beetje vroeg, want het is nog 2 minuten. Maar ik denk van ja, ik kan ook een instrumentage laten.
1: Oh. Het is tijd.
0: Ja, het is wel tijd. Maar weet je wat ik van de week hoorde? Kijk je wel eens naar Ivonie trouwens? Mag dat
1: nee, nee, helaas niet.
0: Oh, dat moet je echt eens een keer doen.
1: Oké.
0: Nou, weet je, het punt is een beetje. Hij wordt een beetje gezien als oudbollig. Hij zit weggestopt op de zondagmorgen.
1: Ja.
0: Op zondagmorgen, dan zit ik altijd bij mijn bordje op schoot te zippen.
1: Ja, dan lig ik nog in bed, vrees ik.
0: Ja, en dat is rond een uur of 11 of zo. Is dan ook
1: nog
0: een
1: bed? Nou, oké, nee, dan ben ik er wel uit.
0: Ja. Maar soms heeft hij heel bijzondere gasten.
1: Ja.
0: En wat hij doet, is soms heeft hij ook oude gasten nog. Hè, en die haalt hij dan weer even naar voren. En dan maakt hij een nieuwe compilatie van. En dan denk je, oh ja, dat was die. Of dat is die.
1: Oké.
0: En dat is toch een hele mooie manier van iemand neerzetten. Iemand even weer een plekje geven. En ik was deze, je hoort hem een beetje op de achtergrond.
1: Ja.
0: Die was ik helemaal vergeten. En die zat in mijn hoofd. Die was toen even zat hij in mijn hoofd vanwege de film Untouchable.
1: Ja, ik wil zeggen, hij zit in die film. Ja,
0: Untouchable, ja. En iedereen hoorde die muziek terwijl we eigenlijk nooit van de man hadden gehoord. Maar dankzij die film kwam die man ineens in beeld.
1: Oh.
0: En Ivonier was ooit bij hem geweest. En hij speelde het wel in Amsterdam, het Concertgebouw. Dus Ivonier geeft dat aan om nog een keer terug te blikken. Nog een keer met hem te praten. En dat vind ik wel een mooie manier van iemand weer even neerzetten.
1: Ja, zeker.
0: Iemand weer de nodige aandacht geven. Weet je, vaak zijn we heel korte termijn. Omdat dan is iemand even populair en dan is het even goed. En dan vergeten we iemand weer. Terwijl mensen muziek blijven maken. En dat het af en toe vergeten.
1: Mooi.
0: Ja, grappig, hè?
1: Slecht, ja, hè? Nou, dat is wel heel mooi wat hij speelt.
0: Ja. En dit zit dus in die film Untouchable dan.
1: Ja, geweldige film ook.
0: Nou, geef ik koffie aan. Tot zo, hè?
1: Ja, tot zo, hè?
0: Nou, goed. Oké. Moeten we wat anders gaan doen?
1: Wel mooi. Ik ben helemaal aan het dromen nu.
0: Ja,
1: maar dromen, er is ook nieuws.
0: Dromen moet je af en toe doen. Maar soms is de werkelijkheid ook weer daar. En daar zit er middenin.
1: Ja, we zaten helemaal middenin. Je krijgt zo het laatste nieuws over de politieinval in Oosterwijk in Tilburg. En de Oranjebus die rijdt al rond in Amerika. En dat valt op.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
3: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
4: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
2: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Het is rustig op de Brabantse wegen. Je kunt overal op je gemakje doorrijden, maar wees een beetje voorzichtig.
5: Omroep Brabant.
0: En dan het weer van vandaag. Nou, het zonnetje schijnt af en toe, maar ook af en toe een buitje. 16 graden zo'n beetje, dat is niet heel veel. Zometeen uitgebreid de weersverwachting van Weerplaza. Daar word je verleden bij gepraat. Maar nu eerst maar eens even luisteren naar Marieke Smit. Maar die heeft het nieuws.
1: Meerdere arrestatieteams zijn vanmorgen binnengevallen in panden in Oosterwijk en Tilburg. Je hoort verslaggever Noël van Hooft.
6: Bij de actie werden meer dan 100 agenten ingezet. Er is zeker 1 aanhouding verricht. Dat gebeurde bij een huis aan de Kerkakker in Oosterwijk. In totaal zijn er dus op 10 plekken invallen gedaan. En daarbij zijn ook meerdere auto's in beslag genomen.
1: Het is nog niet duidelijk waarom de politie de invallen deed. Het Openbaar Ministerie denkt dat een man uit Schijndel vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Een vrouw kwam om het leven toen ze 's avonds de hond uitliet. Toen ze uren later nog steeds niet thuis was, ging haar man op zoek en vond haar dood naast de weg. De bestuurder die bleek doorgereden.
0: Ja, nee, je kunt gewoon doorpraten.
1: Oh, ik ga door.
0: Want de orkest, dat komt al vanzelf. Orkest gaat gewoon door.
1: Ja, ik heb die muziek nodig, hè? Nee.
0: Oké.
1: SOAS Nederland wil dat de overheid beter in de gaten houdt hoe de arbeidsomstandigheden van sekswerkers zijn. Zo zouden klanten ze het vaak dwingen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze vaak onder druk worden gezet.
5: Ik kan daarvoor denken aan dreigen met boetes, ongeluste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar ruim 400 meldingen binnen. Die gingen vooral over een onveilige werkomgeving.
0: Komt ie, hè?
1: Ja, oh, wat fijn. Het duurste WK-voetbal begint over een kleine maand. En de KNVB rekent op zo'n 5000 Oranje-fans in de stadions als ons team speelt. Dat zijn er niet zoveel als normaal, maar er zijn alsnog Oranje-marsen in Amerika. Uiteraard met de Oranje-bus voorop. Die vertrok een paar weken geleden vanuit Brabant en een paar dagen geleden kwam de bus in Amerika aan. Inmiddels hebben lokale Amerikaanse tv-zenders hem ook gespot.
7: One thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
1: Ja, hij valt op. De eerste wedstrijd van Oranje is op 14 juni tegen Japan.
0: Ik vind het wel geestig dat die bus eronder uitgaat. Ja, leuk,
1: geweldig. En dat hij dus ook zo opvalt. Een double-decker bus.
0: Ja. Marieke, dankjewel. Tot
1: graag
0: straks
1: gedaan.
0: Weer. Doeg, hoi, hoi. Nou, zoals beloofd, zo meteen weer Plaza. En hoe staat het ervoor de komende dagen? Of misschien wordt het dan weer een beetje bijgesteld dat het wat beter mooi weer wordt. Nou, dat doe je zo meteen allemaal.

0: Ik ben nog niet naar de film geweest. Ik geloof dat Os Koentje is al geweest naar de film over Michael Jackson. Het schijnt toch wel een hele goede film te zijn, heb ik. Maar laten we het proberen. Ben je al geweest eigenlijk?
1: Nee, ik ben er niet geweest.
0: Ga je naartoe? Ga je naartoe?
1: Ik was het niet per se van plan, nee. Oh. Maar weet je, bijna elk artiest krijgt tegenwoordig een film. En dan ben je naar heel veel films aan het gaan tegenwoordig.
0: Ja, maar is ook leuk, toch?
1: Het is ook leuk.
0: Maar wacht even, maar het is wel Michael Jackson.
1: Ja, het is niet, dat is zeker waar.
0: Het is niet Frank en Mirella.
1: Nee, dat is zeker, daar heb je helemaal gelijk in.
0: Ja, er ook niks mis mee trouwens, Frank en Mirella. Ook niks mis mee. Maar om daar nou een autobiografie over te maken en die wereldwijd te gaan distribueren, dat vind ik nogal wat. Berend, goed dat je er bent. Want ja, we gaan het hebben over het weer. 16 graden vanmiddag. Het is toch een beetje frissisch, hè?
1: Het is enigszins nog wel aan de frisse kant vandaag, ja. En op dit moment is het op de meeste plekken nog wel droog. En de zon die schijnt zo nu en dan ook nog eventjes door het wolkendek heen. Maar in de loop van de middag krijgen we te maken met buien die vanuit het westen over de provincie gaan trekken. En dan gaat de temperatuur juist wat inleveren. Dus de hoogste temperaturen die hebben we vandaag al gehad. Ook vanavond en vannacht hier en daar nog een buitje mogelijk. Staat allemaal niet heel veel voor, maar droog blijft het zeker niet. En de nacht die verloopt opvallend zacht, met een minima van zo'n 11 of 12 graden op de meeste plekken. Dus het koelt eigenlijk maar nauwelijks af vannacht. Morgen nog één wisselvallige dag. Met zeker in de ochtend stevige buien die over de provincie trekken. Kan lokaal zelfs misschien wat onweer of hagel bij voorkomen. In de loop van de middag wordt het dan droger. Gaan we de zon geregeld zien. En dan loopt de temperatuur op naar 17 of 18 graden.
0: Oké, dat is een beetje beter. Ja, maar precies, het kan beter, Berend.
1: Dan begint het eigenlijk pas allemaal.
0: Je bent goed aan het opbouwen.
1: Ja, helemaal. Je moet het een beetje spannend houden.
0: Ja, zeker.
1: Ja, nou ja, donderdag gaat de wind naar het zuiden tot zuidoosten.
0: Ja, bla bla bla. Nee, sorry.
1: 22 graden krijg jij donderdag in jouw provincie. Flink wat zon. Dagen daarna wordt het gewoon zomers warm. Dus 25 graden vanaf vrijdag.
0: Ja.
1: En de dagen verlopen ook nog eens zon overgroot. Dus het ziet er zeker voor het lange Pinksterweekend ziet het er ook echt opvallend goed uit. Althans, je moet er natuurlijk wel een beetje van houden, hè? Want de temperatuur die gaat op zaterdag zelfs oplopen naar lokaal misschien wel 29 graden. En dat is voor veel mensen misschien juist weer aan de warme kant. Kan ook een klein beetje aan de broeierige kant zijn. Maar goed, het wordt gewoon echt een zomers Pinksterweekend. Okay. Ja.
0: Zeg Berend, mag ik toch een persoonlijke vraag stellen aan jou? Nou, goed dat je hebt goed gedaan, hè. Maar is het af en toe niet lastig met al die verschillende presentatoren en disjockeys die allemaal het eigen stijl hebben en allemaal leuk zijn, allemaal grappig zijn en allemaal een clowntje zijn op die radio?
1: Ja, kijk, inderdaad, iedereen heeft zijn eigen stijl. En de ene is net wat meer clown dan de ander. Dus mag je zelf invullen wie dat zijn.
0: Oké. Nee, maar dat lijkt me soms wel eens moeilijk. Jullie zijn ook wetenschappers, jullie zijn met weer mee. Ja. En dan krijg je zo van die tussen aanhalingstekens gezellige disjockeys die je tegenkomt.
1: Nee, maar ja, dat is juist toch heel leuk. Daar haal ik juist heel veel plezier uit.
0: Berend, je hebt ook plezier bezorgd met de mooie temperaturen. Dank je wel. Tot de volgende.
1: Tot de volgende. Doei,

0: Ja, wat zei je nou toen je binnenkwam?
1: Ik zei, dit is geen toeval dat dit liedje opstaat als ik binnenkom.
0: Make you feel my love.
1: Ja.
0: Oh. Mag ik je een beetje nerveus maken?
1: Natuurlijk.
0: Hier is George Michael, Want Your Sex.

0: George Michael had er zin in. Want Your Sex moest daar bijna van overgeven, dacht ik. Zo even tussenplaatje door te horen. Maar een goede plaat, grote hit geworden. En een bijzondere plaat ook zo'n beetje tegen het eind van het programma. Want het is zo meteen tijd voor Koen. Koen Wijn, tussen 1 en 4. Wijn in de middag.
1: Voilà.
0: Rode of witte?
1: Vandaag doen we gewoon alles in één trechter. Maar ik ga het zo meteen wel eventjes hebben over de avond van gisteren. Ik heb mijn partij nuttig
0: ingezet. Klinkt serieus.
1: Nou, ik heb mijn partij nuttig ingezet. Ik ben gaan collecteren. Heb je dat wel eens gedaan?
0: Nee, het is voor jou vreselijk.
1: Ja, nou, dat vond ik dus wel meevallen. Maar daar kom ik zo nog wel even op terug.
0: Vreselijk. Ik vind het ook vervelend als collectant aan de deur staan.
1: Echt waar? Heb je ook zo'n stickertje met geen collectanten?
0: Nee, dat niet. Maar ik vind het gewoon veel. Nee, dat kan niet. Want ik heb een soort dingen, brieven in thuis staan. Zo, maar ik stond om daar sticker op te plakken.
1: Okay.
0: Maar ik vind eigenlijk altijd zo. Nee, ik weet niet. Ik heb daar moeite mee.
1: Ik kan hem bij je deurbel hangen, maar.
0: Nee, heb ik okay. Nee. Maar ik vind het altijd vervelend.
1: Nou, zo neem ik je eventjes mee in het wel en wee van collectant.
0: Ja. Ik weet niet wat ik vroeger als kind wat moest doen voor RKC.
1: Ja?
0: Ja,
1: voor de jeugdopleiding.
0: Ja, moest je een envelopje langs het deur.
1: Heel goed, toch?
0: En dan konden mensen centjes in doen. En,
1: nou, zie je dat de profvoetballers van nu al doen?
0: Ja.
1: Denk het niet.
0: Nee, dat zou misschien wel leuk zijn. Precies. Dat ze contact hebben ook met...
1: Dit klinkt heel, heel ruimhartig, zeg maar ik ben er echt een wijzer mens weer van geworden.
0: Dus. Dat is mooi. Ik hoor het aan je. Tot zometeen. Veel plezier.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Trulease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
11: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
10: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
12: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
2: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel daarvoor en een hele goede middag. Het is 2 over 1, allerlei dingen in het nieuws die helemaal niet zo heel leuk zijn. Drones neergehaald, dat soort zaken. Veel te hoog cholesterol, hartvaatziekte. Ja, eigenlijk is dat helemaal niet leuk om over te praten. Maar af en toe is het wel een keer goed om ergens bij stil te staan. Nou, dat heb ik gisteravond gedaan. Mijn avond heel nuttig besteed. Vanavond gaat dat ook weer. Ik ben gaan collecteren. Ik denk, ik vind het daar wel een keertje tijd voor. Ik heb vaak de mensen voor de deur gehad. Nu een keer zelf op pad. Nou, heel avontuur. Dus daar ga ik je straks een beetje over bijpraten. Maar eerst gaan we richting Ronan Keating, want inderdaad, life is a rollercoaster.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
10: Dit zit.
8: Voordelig en snel.
10: Dit zit.
11: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
14: Goeie

0: Westbroek, dat weet ik uit een interview wat ik laatst met hem las. Ik vond het altijd heel erg vervelend als mensen over introotjes heen praten. Dat deed hij zelf ook niet in zijn radioshows. Outro's heeft hij nooit genoemd. Hij vond intro's, zei hij, ja, dat heeft een muzikant zo bedoeld. Maar ja, Henk, als je dan zulke verschrikkelijke lange outro's gaat bedenken waarin je alleen maar muziek hoort, dan is het bijna logisch dat mensen daar overheen gaan praten in een radioshow. En dat doe ik dus ook. De inspiratie voor België van het goede doel. Die kwam van Space Oddity van Dave Bowie. Henk Westbroek die zei tegen Henk Temmink of ze ook zoiets konden maken. En ze maakte uiteindelijk een ruimtereis in dit liedje, België.
1: De wijn van Iets na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En het is 1:15. Heel fijn dat je er weer bij bent. Dat je weer luistert naar Wijn in de Middag hier op Omroep Brabant. We hebben net Hubert uitgezwaaid met Brabants Bond. En we gaan richting de avondspits. Met Ronnie natuurlijk en Marjolein in de afslag Zuid. Die wat te vieren hebben. Jazeker. Een kleine spoiler. Maar daar komen we straks nog wel op terug. Want nu eerst, ja, ik heb gisteren een bijzondere avond gehad. Ik moet dat toch even met je delen. Ik vind dat

waarschijnlijk wat meer mensen gehad die niet wilden doneren. Ik loop trouwens voor het Longfonds, even voor de duidelijkheid. Dat is de collecte deze week, dus die krijg je ook nog aan de deur. En kun je wat missen, wordt er natuurlijk erg op prijs gesteld. Maar daar ga ik zeker geen campagne voor voeren op de radio. Dat is daar niet het juiste medium voor. Maar wat ik wel wilde zeggen is dat het mij 100% meeviel. Ik dacht namelijk dat er echt een heleboel mensen gewoon de deur in je gezicht bijna dicht zouden gooien. Nou, niks van dat alles. Ik heb echt heel veel donaties gekregen en anders wel hele vriendelijke woorden. En ik ben nog niet eens op de helft. En het kan ermee te maken hebben dat ik gisteren thuis vertrok. Ik had 10 huizen gehad en opeens, flats, een stortbui. Ik verstond daar echt als een verzopen katje dat mensen me zielig vonden en daarom ja, wel een donatie deden. Dat kan natuurlijk. Maar ik wilde daarmee even zeggen dat sommige mensen allemaal wel lopen te zeiken over de maatschappij en de wereld. Maar dat ik op deze manier gewoon door oprecht en interessant contact toch een heleboel mooie dingen heb zien gebeuren in die collectebus gisteren. Dus dat wilde ik even kwijt. En ik wil je wijzen op het feit dat er dus gecollecteerd wordt. 1 ding nog, want dat vond ik ook nog wel een goeie. Een meneer die was vrij verontwaardigd. Die zei, dat doen jullie toch helemaal niet meer voor geld vragen aan de deur. Ik zeg, nee. Vaak gaat dat nu tegenwoordig in abonnementsvormen. Nou, daar doe ik ook nooit aan mee. Ik wil mijn gegevens niet achterlaten. Dat is 1. Ik zeg maar, er zijn nog een paar goede doelen. En daarbij kun je wel gewoon nog doneren in geld. Dus je kunt gewoon je kleingeld weg. En dat is, daar is het Longfonds er 1 van. Dus goed, weet dat ze langskomen. En als het even mee zit, doneer. Dat zou ik dan weer hartstikke mooi en fijn vinden. Dank dan.

0: John Mayer werd wakker, had het liedje in zijn hoofd. Een mix tussen Tom Petty en Fleetwood Mac. En hij wist zeker dat hij het maar met één dame wilde zingen. Dat was Taylor Swift, Half of My Heart. Zometeen na het nieuws. Hoor je dit basloopje, dan weet je al genoeg, hè? Waar dat vandaan komt. Maar niet alleen Queen, nee, ook nog... The Weeknd. Maar dat zometeen pas allemaal na het nieuws. Want wat zit er in dat nieuws, Marieke?
1: Drugs tussen het fruit kwamen uit hetzelfde distributiecentrum. En stucadoors vieren vandaag een feestje. Je hoort zo waarom.
2: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
3: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
0: Even kijken, altijd even kijken of er nog verkeersinformatie is. Want soms is het ook gewoon fijn om te horen als dat niet het geval is. Nou ja, verkeersinformatie is er simpelweg gewoon niet te melden op dit moment. Dus ik kan er ook niks zinnigs over zeggen. 0 kilometer en 0 minuten vertraging.
5: Op Brabant.
0: Wat doet het weer dan vandaag? Ik kijk naar buiten en ik zie vooral zwarte schermen. Want dat staat allemaal... Ja, de schermen zijn hier omlaag. Dus ik zie wel daar bewolking doorheen. En dat klopt inderdaad, want vanmiddag bewolkt meerdere buien... bij een matige tot vrij krachtige wind. Wordt het niet heel veel warmer. Dan een graad of 15. En het nieuws, dat krijg je van Marieke.
1: De drugs die gisteren werd gevonden tussen het fruit... bij de Lidl in Sint-Oederode en Den Bosch... komen uit hetzelfde distributiecentrum. De politie zegt dat de Lidl zelf niets met de zaak te maken heeft. Het zou gaan om tientallen kilo's cocaïne uit Ecuador... maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Supporters van Willem II mogen zaterdag echt niet mee... naar de uitwedstrijd tegen FC Volendam... De gemeente Edam-Volendam besloot dat gisteren al... na rellen van FC Volendam-supporters zondag. Opvallend is dat supporters van FC Groningen donderdag wel mee mogen... Nee. Naar hun wedstrijd tegen Ajax in het stadion van Volendam. Dat mocht eerst ook niet, maar nu wel. Het is niet duidelijk waarom dat is en waarom er bij Willem II een ander besluit is.
0: Zou dat dan met politie inzetten hebben, dat soort dingen?
1: En... Ja, en ik denk misschien ook omdat het is natuurlijk Ajax tegen Groningen... Ja. En met Willem II is het natuurlijk tegen Volendam. En ja. Daar ging het vorige keer mis met de supporters. Ja. Dus ik denk misschien dat het de reden is, maar dat is nog niet... Het is in ieder geval jammer. Voor
0: moet er maar mee doen, ja.
1: Ja. Automobilisten rijden lang niet altijd maximaal 30 km per uur in de bebouwde kom, terwijl dat wel moet. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ook in Amsterdam mag je maar 30 en daar wordt wisselend mee omgegaan.
6: Harder dan 30 km per uur.
7: Mooi, hè?
6: Ja.
7: Absoluut zelfs.
6: Absoluut zelfs, ja.
7: En is de stad er niet fijner op geworden met 30?
6: Nee, levensgevaarlijk zelfs. Omdat heel veel mensen rijden wel 50 en anderen rijden 30. Dus wat je krijgt is enorme rare toestanden.
1: De onderzoekers vinden dat gemeenten hun wegen ook echt moeten aanpassen... naar auto's die 30 km per uur rijden... door bijvoorbeeld drempels neer te leggen. Stucadoors vieren vandaag een feestje, want het Nederlands Stucgilde bestaat vandaag 25 jaar. Bij de oprichting leek het er nog op dat het vak restauratiestucador zou uitsterven. Dat zijn stucadoors die bijzondere hoeken en pilaren kunnen stukken. Maar het gilde heeft een hoop jonge stucadoors opgeleid en dus is het vak gered. Jaap die is 82 en de oudste meester restauratiestucador van Nederland. Hij heeft er nog steeds plezier in.
8: Het is zo'n ongelooflijk mooi vak, stucador. Mensen hebben daar eigenlijk geen notie van. Als je aan iemand vraagt, wat doet de stucador? Ja, ach, die pleistert op een vond of die pleistert de muur glad, natuurlijk. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mooie dingen daarnaast. Het is zo ongelooflijk uitgebreid.
1: Ja, om het jubileum te vieren heeft het Stucgilde vandaag een boek met bijzondere stukwerken uitgebracht.
0: Als je mij 2 minuten geleden had gevraagd van wat doet de stucador, dan zou ik ook zeggen een beetje met moedje en...
1: Ik had ook nog nooit van een restauratiestucador gehoord, maar dat bestaat ook.
0: Maar dat inderdaad, maar hij heeft dan ook de oudste meester restauratiestucador, ja. Zo heet dat dan?
1: Ja, dan ben je dus zeg maar echt het hoogste niveau restauratiestucador.
0: Ja, lijkt een beetje Robert van Beckhoven, want jij doet met zijn brood en zijn ijs.
1: Ja, precies, en dat heb je dus schermen ook in de stucadorwereld. En dat er dus een heel boek kan worden gemaakt met speciale stukwerken, dat vind vind ik ook echt wonderlijk. Fascinerend.
0: Moet ik wel heel weinig te doen hebben, wil ik daardoor gaan bladeren. Maar
1: ik vrees ik ook.
0: Wonderlijk. Marieke, dankjewel. En tot over een uurtje dan maar weer. Zometeen is de radio natuurlijk van jou. Hè. Dan mag je alles kiezen wat je wil. Maar eerst...

Ik heb even gekeken, maar alles staat echt in gereedheid. Ja hoor, kom maar door. Al laat even weten, wat wil je horen? Via dat nummer inderdaad, 06573-282-03. Ik sta echt met open armen je te ontvangen op deze dinsdag. 19 mei 2026. De radio is een beetje van jou, jazeker.

0: om weer allerlei dingen binnen te zien komen die ook zo uiteenlopen.
1: 5732802.
0: Van jong tot oud.
1: 0657328203.
0: Van carnaval zelfs tot heftige shit. Maar mijn oog viel op Marielle.
1: 0657328203.
0: Dit is namelijk een familiestukje van Pink. En ook haar dochtertje, die zit hierin. Cover Me in Sunshine. Hele goeie.

0: presenteert Lederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
1: En dan zitten we hier, ouders.
0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
2: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
1: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

1989. A License to Kill, Gladys Knight, die de themesong maakte. Timothy Dalton trouwens, die Bond speelde. Dat deed hij niet heel vaak, maar volgens kenners, en dat ben ik niet, was hij wel de beste Bond. Zoals Ian Fleming ooit in ieder geval bedoeld zou hebben in zijn boeken. Het zou best kunnen. Hey, dan een gevoelig liedje van Anouk. Maar dit vond ik altijd een heel gek begin. Want dan loopt er een waterstraaltje of zo. Ik denk, altijd staat er nou iemand te pissen of zo. Ja, dat heeft altijd het nummer van mij gekleurd. Ik kan er ook niks aan doen. Maar het is nou helemaal zo. Michel hoor je niet bij Omroep Brabant van Mama Anouk. Richting de klok van 2:00 hier op Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
11: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
10: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
11: Koppens biedt veel meer.
10: Kom langs in Volkel.
11: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
16: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
17: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
18: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
19: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
15: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
20: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel daarvoor, Lieselotte. En ik kijk even naar de situatie op de weg. En daar zie ik helemaal niks geks in. Dus dat is hartstikke mooi. Dat betekent dat je overal door kan rijden. En dat als je voor de wind gaat. Nou, die wind is vandaag trouwens ook wel aanwezig. Vergis je daar niet in als je toch met pluutje op pad gaat. Want er kan ook een regeldruppeltje vallen. Dat die helemaal kapot waait. Dat is ook nergens voor nodig. Dus weet je dat in ieder geval. Gewaarschuwd, men stelt voor twee. Ik heb hele fijne muziek al op de planning staan. Zometeen Kensington, Tina Turner. En daarna een heel belangrijk verschil tussen man en vrouw. Waar ik onlangs achter kwam door mijn vriendin. Ik ben benieuwd of dat bij jou ook zo is. Maar ik vond het een typische situatie. Kom ik straks op terug.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Trulease met Genke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
24: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
24: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
25: Is dit allemaal van jou?
26: Alleen de belangrijke dingen.
27: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
22: Allsafe geeft ruimte.
24: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
27: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
28: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
29: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
28: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
30: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
31: Hoe kom ik hier weg?
30: Vragen die over je toekomst gaan.
32: Hoe word ik beter in mijn vak?
30: Of één die je wakker houdt.
33: Hoe begin ik weer met werken?
30: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: van Tina Turner, The Typical Mail. En die hoor je zojuist hier bij Wijn in de Middag op Omroep Brabant.
1: Wijn in de Middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: En ik ben volgens mij wel een typical mail, in ieder geval volgens mijn vriendin. Nou ja, goed, vrouwen en mannen van Brabant, luister eventjes. Herken je je hierin? En herken je hierin ook in de... Ja, de spanning die er altijd tussen een man en vrouw is. En gewoon het feit dat de vrouwen van Venus komen en de mannen van Mars. En dat er altijd een soort van verschil tussen blijft zitten. Mijn vriendin die had een nieuwe telefoon, een iPhone. Nou, ik had daar een beetje in gesupport, zeg maar. Ik zeg, jij moet eens een keer, die liep echt met zo'n heel oud ding. Ik zeg, je moet een keer een nieuwe, huppatee. Ja, maar geen geld en dan. Ik zeg, huppatee, dan pakken we een keer uit. En dan investeer ik een klein beetje mee. Als je dat dan goed vindt, weet je wel. Dan want altijd gedoe met die batterij en het bladderde af. Het was één grote... Nou, nieuwe telefoon. Ding wordt geleverd. Ik zeg, en ben je er blij mee? Ja, schatje, ontzettend blij mee. Ik kom de dag erna thuis. Zie ik die telefoon nog steeds in het doosje op tafel liggen. Ik zeg, heb je die nou nog niet opengemaakt? Nee. Ik zeg, maar dat ding gris je toch uit de handen van de postbode. Dat maak je open, ga je meteen aanzetten. Wil je meteen alles installeren, moet alles goed komen. Nee, zegt ze, ik wacht nog op een hoesje. Ik zeg, op een hoesje? Ja, er moet toch eerst een hoesje omheen? En een screen protector. Ik zeg, een screen protector? Waarom moet er nou een screen protector overheen? Dat hoeft toch helemaal. Zit er gewoon een glas op? Installeer dat ding. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. En daarna ga ik eerst eventjes lezen hoe het allemaal moet. Ik zeg, nou, die bestaat niet. En ze zegt, ja, jij bent toch zo'n typische vent? Jij moet dat meteen doen. Ik zeg, is dit dan het verschil tussen man en vrouw? Is dit dan waar we het altijd over hebben? Inderdaad, vrouwen komen van Venus en mannen van Mars. Ja, zegt zij. Moet je maar eens een keer vragen op de radio. Ik denk, oké, nou kan je hem krijgen ook. Dan krijg je het hele verhaal. Klopt dit inderdaad, mannen van Brabant? Is dit typisch vrouw en vrouwen van Brabant? Is dit nou typisch man? Klopt dit? Ja? Is dit nou, gewoon hebben we het hier bloot liggen? Wat het verschil tussen ons is? Ik ben heel benieuwd. Je mag het me altijd hebben. Op 06573-282-03. Oh ja, en het goede nieuws is... Ze is inmiddels na 3 dagen bereikbaar op de nieuwe iPhone met hoesje en screen protector.

0: En je hoort hem ook hier uiteraard bij Wijn in de Middag op Omroep Brabant. En ik ben weer wat wijzer geworden. Ik vertelde net namelijk het verhaal van mijn vriendin... die een nieuwe iPhone 3 dagen op de tafel liet liggen... alvorens er een screen protector en een hoesje binnenkwam... om hem dan pas rustig uit te pakken en te installeren. Ga ze maar door. Terwijl ik helemaal gek zou worden als de postbode al in de straat reed... en hem uit zijn handen zou gerissen om zo snel mogelijk dat ding op te starten. En mijn vriendin zei, dit is nou het verschil tussen mannen en vrouwen... en vraag het maar eens op de radio. Nou, ze heeft niet bepaald gelijk, hoor. Nee, want er reageren heel wat dames... die zeggen, bij ons is dat thuis juist andersom. Ik wil liefst de telefoon direct gebruiken en ik ben een vrouw. Beschermen kan altijd nog, hoewel ik nooit voor zo'n doe-het-toestel zou gaan. Al dus Judith, mijn man, die leest liefst de eerste gebruiksaanwijzing. Hoewel die de laatste tijd bijna onvindbaar is. Ria, die herkent zich wel, die zegt... we hebben 4 weken geleden een Apple Watch gekocht... en die zit nog steeds in de verpakking. Nou, dat kan ik echt niet voorstellen. Dat is toch helemaal geweldig als je zo'n ding hebt. Hier ook nog iemand die zegt... nou, bij ons is het andersom, hij zou het laten liggen. Ik niet, ik heb het al gezien als de postbode de straat inrijdt. Oh ja, dat is ook wel een mooie. Caroline die zegt, ja, punt, zo is het inderdaad. Doki is een boomer, krijg ik nog van Erik. Ja, oké. Ik denk het wel. Pedro die zegt ook van... nou, doe maar het hoesje en de screen protector. Dus ook gewoon nadenken. En misschien kunnen mannen dat niet zo goed... en kunnen vrouwen dat alleen. Oké, I rest my case. We gaan terugspoelen.
1: Even terugspoelen naar...
0: 1990. Het nummer Enjoy the Silence van Depeche Mode... was eerst een heel rustig liedje.
2: Break the silence. Come crashing in.
0: Maar Alan Wilder, voormalig bandlid van Depeche Mode en de producer Flute... die vinden dat het allemaal wel meer up-tempo mag. De band die wordt de studio uitgestuurd en er worden pas 2 dagen later terugverwacht. En wanneer die bandleden weer in de studio komen... zit er een flinke beat onder het nummer. En hoeft eigenlijk alleen de zang en gitaar er nog overheen. En eerst dachten mensen, ja, dag, maar dat gaan we niet doen. Maar uiteindelijk hebben ze het toch maar overgegeven... en naarmate de tijd vorderde... veranderden ze van mening. Ja, en gelukkig maar, want daar kwam uiteindelijk dit productje uit. Het voelt heel erg 80, maar een 90 kan het dragen. Jazeker. En dus hoor je hem hier in deze rubriek... waarin we terugspoelen dagelijks naar het prachtige decennium, de 90s. Enjoy the silence van Depeche Mode.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. Het is 2:30. Dan weet je alvast waar je aan toe bent. En zometeen na het nieuws hoor je... Paul Carrick. Walk in the room. En ook... De man die een liedje schreef over een stad waar hij nog nooit was geweest. Precies. George Ezra. Maar dat zometeen pas. Eerst het nieuws, wat zit daarin zometeen?
1: Gesprekken tussen een advocaat en een verdachte waren op de gang te horen. En bizarre beelden uit een dierentuin in Japan.
2: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
4: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: De man die alles kan, Robert Vries, is zijn naam. En hij heeft een goed zicht op de wegen in Brabant. Ja. En dus Robert, is aan jou de vraag, waar staat het vast?
7: Ja, nou ja, je kunt de vraag ook andersom stellen.
8: Oh.
7: Bijna de hele regio is filevrij.
0: Ja, precies. Dit is een beetje glas half vol, half leeg.
7: Ja, ja, inderdaad. Ja, okay. Alleen maar wat vertraging op de N279.
0: Ja, nou prima. Nee, maar wil jij alsjeblieft dan ook even, ik bedoel nou daad bij woord, even alle wegen noemen waar er geen file is?
7: A58 rijdt lekker door. A2 gaat ook goed. Even kijken, wat hebben we nog meer bij jullie in de regio?
0: Nee, dit moet uit het hoofd,
7: hè? N65 lekker doorrijden. Zowel naar het noorden als naar het zuiden. Gaat echt prima.
0: Fijn.
7: Ondertussen is er 1 file weg op de N279. Oh. Die andere staat er nog. Oh. Vanuit Den Bosch naar Roermond. 4 kilometer bij Helmond Noord. Kwartiertje vertraging.
0: Zo maken we er toch iets positiefs van. Dank je wel.
7: Ja, toch.
0: Tot later. Hey.
7: Leuk, tot zo.
9: Omroep Brabant.
0: Kijkend naar het weer. Ja, want dan word je ook niet helemaal vrolijk van. Bewolkt, meerdere buien. We doen er allemaal niks aan. Maximaal een graad of 15 vandaag in de provincie. En het nieuws van Marieke.
1: Drugscrimineel Bolle Jos uit Breda heeft in België 8 jaar celstraf gekregen. Hij smokkelde drugs vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in België, zegt verslaggever Remco Andringa.
10: Die had een duizelingwekkende straatwaarde van 550 miljoen euro. En die partij die werd op een bizarre manier gevonden. Namelijk omdat er 2 vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs.
1: Bolle Jos is al jaren op de vlucht. Hij was dus ook niet bij de rechtszaak en had geen advocaat. Gesprekken tussen een advocaat en een verdachte waren voor iedereen te horen op de gang in de extra beveiligde inrichting in Vught. De advocaten zijn daar boos over, want in een speciale spreekkamer moet dat eigenlijk niet kunnen. Volgens hen konden ze daarom een rechtszaak niet goed voorbereiden. De EBI heeft nog geen antwoord gegeven op vragen van de advocaten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op bezoek in Limburg. Ze begonnen in Wessum, waar ze werden opgewacht door honderden mensen. Deze vrouw sprak even met de koning.
11: Ja, het was heel bijzonder om ze te ontmoeten. Dat ze zo dicht bij zus en dat het heel bijzonder is om dat samen met mijn kinderen met te mogen maken.
0: Nou, de ondertiteling is weggevallen. Sorry daarvoor, maar we gelukkig hebben hier oorspronkelijk in de Roermonds in de studio.
1: Ja, dit ken ik wel.
0: Dus wat zegt deze mevrouw? Want volgens mij gaat ze boodschappen doen, heeft ze nog 2 kilo kaas nodig en een halve broccoli.
1: Je
0: dat verstond ik, maar...
1: In de buurt.
0: Oké. Okay.
1: Maar ze zei, het was heel speciaal om dit met mijn kinderen mee te mogen maken.
0: Bijna. Hey, ben je eraan gewend of niet dat de mensen grapjes over Limburgers maken? Of niet? Want ik
1: ik doe er ook heel graag zelf aan mee.
0: Ja?
1: Ja, dat vind ik.
0: Maak eens een grapje over Limburg dan.
1: Oh, ja, hoe nou?
0: Hoeft ik helemaal niet.
1: Nou, we gaan vanuit Limburg naar Japan. Want daar waren bizarre beelden in een dierentuin gemaakt. Een Amerikaan die zich had verkleed als een smiley, die sprong zo over het hek van het apenverblijf en ging daar rondlopen en zwaaien. Een vriend van de man die filmde het allemaal. Op de beelden is te zien dat de apen schrikken en wegrennen. In het verblijf woont aapje Punch, dat een tijdje geleden in het nieuws kwam dat hij een knuffel als vriendje heeft. De mannen deden de stunt daar omdat ze reclame wilden maken voor een cryptomunt.
5: Nah.
1: Ja, ze zijn opgepakt en de dierentuin denkt nu na over een filmverbod bij het apenverblijf.
5: Wat zijn sommige mensen schaamteloos.
1: Ja, het is echt ongelooflijk. Die man die springt daar gewoon zo overheen. Dat is echt niet normaal.
5: En dan alleen maar voor aandacht voor iets commercieels, weet je. Kijk, als je daar nou heel erg hard voor de zaak gaat of zo, weet je wel, waar heel de wereld een onrecht of weet ik veel wat, dan denk je nog, oké, dan vind ik het nog niet goed, maar voilà.
1: Ja, maar, nee, dan, maar het is nu puur voor eigen belang.
5: Oh, het is echt heel lelijk. Hey, Marieke, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
5: Ik zeg niks kwaads meer over
1: Ik ga even nadenken op leuke grappen.
5: Nee, ik zeg niks kwaads meer over Limburgs. Daar ben ik mee gestapt.
1: Oké.
5: Maar nu start ik er weer mee. Dus daar even een momentje.
1: Ja.
5: Hartstikke goed. Hey, dankjewel en tot later.

0: Budapest van George Ezra. Sinds dat wij een hond hebben, is dit vaak de vraag thuis. En ik beantwoord hem meestal met, doe ik wel.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

0: En al het goede heeft tijd nodig. En dat weten twee mannen maar al te goed.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Sinds 2014 lag deze track van Martin Garrix en Ed Sheeran op de plank. Ze hadden wat ruzie over de rechten. Maar nu uiteindelijk uit. Repeat it. Heerlijk.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
10: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovenseweg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
11: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel daarvoor. Even informeren bij Robert. We gaan niet meer alle wegen doen waar het niet vast staat.
18: Nee,
17: we gaan nu toch echt naar de wegen waar het wel vast staat. Want dat zijn er uiteraard minder dan waar het gewoon doorrijdt. Dus vertel, Robert.
18: Het zijn er twee. Op de A27 file rijden vanuit Breda naar Gorkum over 4 kilometer tussen Hank en Werkendam. Kost je 10 minuutjes extra. En een kwartiertje vertraging op de N279. Vanuit Den Bosch naar Roermond 4 kilometer file bij Helmond Noord.
17: We doen het ermee en ik dank jou zeer hartelijk. Tot over
18: heel
17: een
18: graag
17: half uurtje.
18: Ja, mag ik dan nog een keer?
17: Ja, ik denk het wel. Denk
18: oh, leuk.
17: Ik denk dat we er wel op uitkomen.
18: Nou, tot zo dan.
17: Hartstikke mooi. Hey, tot dan. Zo meteen dan ga ik het nog heel eventjes hebben. Ja, het is mij volledig ontschoten, maar er kwam iemand mee nog in de app. Ik denk, nou ja, Tom, toch maar heel eventjes over het Songfestival vooruit. Ik heb het allemaal niet gekeken, maar Alex deed dat wel. En die wil heel graag iets horen, dus nou, kom ik er nog wel eventjes op. Ik ben benieuwd of het tot jouw parate kennis behoort. Wie heeft het Songfestival gewonnen, welk land? Weet je dat? Ik zou het heel knap vinden.
19: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
21: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
28: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
27: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
28: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
29: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
30: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
31: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
32: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
33: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Jennifer Lopez. I'm waiting for tonight.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Een hele goede middag. Het is 3:13. Je luistert naar Wijn in de middag hier op Omroep Brabant. En nou ja, buiten is er niet veel te halen. Het is een lunchwandelingetje. Misschien dat je achter de rug hebt al tussen de buien door. Straks misschien nog een klein ommetje. Maar heel lekker is het niet buiten. En er is ook gewoon kans op regen. Dus wat dat betreft, gewoon lekker binnen blijven. Waar het radiootje ook aan staat, het is altijd goed. En ik werd door Alex erop getrakteerd. Die zei, Koen, waarom draai je nou niks van het Songfestival? Toen dacht ik, ja, volgens mij heeft er geen kip naar gekeken. Het is helemaal niet een dingetje. Maar ik moest ook in alle eerlijkheid toegeven dat ik A, niet gekeken heb, B, niet wist wie de klant had, en C, ook helemaal niet wist hoe dat liedje ging. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik het misschien toch gewoon eventjes gaan draaien, weet je. Dan moet ik ook met de billen bloot en dan maar meteen gewoon luisteren hoe het is. Want hij staat wel in het systeem. En misschien is hij wel heel leuk, weet je wel. Dus dat ga ik samen met jou bepalen. Heel simpel. Ik laat zo meteen in 2:58 Dara horen. Die komt uit Bulgarije. Ja, ik lepel het nu allemaal op. Bangaranga, zo heet dat liedje. En ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. En laat dat ook gerust eventjes weten. Maak daarna wel de balans op. Of ik hem nog vaker voorbij moet laten komen of niet. Heel simpel, hè? Duimpje omhoog als je hem heel fijn vindt. Duimpje naar beneden als je het helemaal niks vindt. Dan komen we daar denk ik wel uit met z'n tweeën. Dus laat het eventjes weten via 06573-28203. Krijg jij nu van mij Dara met Bangaranga.

0: Het is een genot om nu even de app in te duiken.
1: Ja, Alex zelf, die is er wel, die vond het wel een mooi liedje. Die voor niks dat hij hem op de radio.

te wensen over. Het liedje zit zo achterlijk in elkaar dat je meteen hoort dat het Songfestival voer is. Niet met draaien, AJB. Ik ben een muziekliefhebber, al dus Christian. Ik vond de nummer 2 veel mooier, al dus Caroline. Dat was volgens mij Israël. Even kijken. Totaal eng, raar lied. Draai Frankrijk maar, dat is Songfestival waardig. Dat is Maaike. Nou, ik moet één ding zeggen, Maaike. Dat zeg ik eigenlijk tegen iedereen. Ik heb net een beetje gelogen, want ik heb er 1 seconde langs gezet. En toen was Wills bezig, zeg ik even uit mijn hoofd. En daar zit die Eindhovense liedmaker achter. En die heb ik met best wel wat plezier nog geluisterd. En voor de rest is de stemming in de app niet heel positief over het liedje Bangaranga. Dus daar zullen wij iets mee moeten. Dankjewel daarvoor. Zometeen gaan we naar een klassieker van Nederlandse bodem. Sterker nog, van Brabantse bodem wat mij betreft. Want ik kan hem in 2 uitvoeringen doen. Maar ik doe hem in 1 uitvoering. En is nu coinflip Brabants of Nederlands?

0: Zo simpel kan het soms zijn. Het is bijna 3:56 en we zijn toe aan...
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Juist, inderdaad. Een liedje wat ik oorspronkelijk had uitgekozen... dat ooit is bestempeld als het beste Drentse liedje ooit. Dat kreeg een predicaat in 2005. En dat predicaat dat zat op fietsen van Skik. Die kennen we natuurlijk van Daniel Loos. Hij scoorde in 1997 in top 40. Hit. Hij scoorde in ieder geval in de top 40 met het liedje. En het is een verslag van de fietstocht. Nou ja, goed, daar kan ik voor gaan. Maar ik kan ook, en dat was een beetje de coinflip waar ik het net over had... gaan voor JW Roy met Mie de Fiets. Op fietsen is dat natuurlijk, maar dan door het Brabantse land. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is die leuk, want die hoor je bijna nooit. En die is ook wel heel leuk. En dat is ook gewoon een fietstocht door een deel van de provincie, althans. Dus daarom dacht ik, weet je wat, klassieker van Nederlandse bodem... maak ik dit gewoon even de klassieker. En ik denk ook wel dat je daar gewoon vrolijk van wordt. En dat is uiteindelijk natuurlijk waar we het voor doen. Dus luister mee naar JW Roy. En middenfiets.

0: Leuk, hè? We gaan gewoon door Brabant fietsen met J.W. Roy. Zometeen! Hoor je deze op de radio? Leo Sayer. Olivia Rodrigo. You said forever, now I drive alone past your street. Maar de dame die je eerst nog hoort, dat is Marieke. Zo meteen bij het nieuws, wat zit daarin?
1: 9 verdachten opgepakt na de inval in Oosterwijk in Tilburg. En moest je je vakantie nog boeken, dan is het slim om naar treinkaartjes te kijken.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Even kijken naar de situatie op de Brabantse wegen. Kan ik wat over zeggen? Maar dat kan Robert veel beter.
5: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus maar ik heb de kijk op, hè.
0: Vertel.
5: A16, Breda, Rotterdam. Dus als je de regio uitgaat, bij Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En op de A50 rijden langzaam. Vanuit Arnhem naar Os weer 8 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Het rijdt wel door, hoor. 10 minuutjes vertraging daar.
0: Dankjewel.
5: Alsjeblieft.
6: Op Brabant.
0: Kijkend naar het weer zie ik vooral heel veel bewolking. Zie ik af en toe zelfs daar een bui uitkomen. En dat is dan weer heel vervelend, maar maximaal een graad of 15 vandaag. Koen, vertel me, wanneer wordt het beter? Nou, richting vrijdag, donderdag, vrijdag, wordt het echt beter.
1: Ja. Nou, geweldig.
0: Zeker.
1: Kan niet wachten.
0: Nee, maar nieuw nieuws.
1: Bij de invallen in Oosterwijk in Tilburg vanochtend zijn 9 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 21 en 29 jaar. De politie denkt dat ze drugs hadden of verkochten.
7: En verder zijn wij tijdens de doorzoekingen op zoek gegaan naar bewijsmateriaal. En we hebben diverse goederen in beslag genomen.
8: Kunt u zeggen wat er in beslag is genomen?
7: Nee, daar kan ik vanwege het lopende onderzoek op dit moment nog niks over delen.
1: De verdachten zitten nog vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wim uit Bergel-Enschoten en Wendy uit Ossendrecht zijn al jaren vermist. Wim kwam in 1989 niet meer thuis van zijn werk en Wendy verdween in 2023 tijdens een reis in Brazilië. Hun families hebben nog steeds vragen en daarom vraagt de politie deze maand extra aandacht voor de vermissingen. Eén kleine tip kan volgens de politie al een verschil maken. Algoritmes die bepalen wat we zien op sociale media zijn een risico voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen zitten vaak in een bubbel en kunnen zo minder goed een mening vormen. Het kan al helpen als traditionele media, zoals omroepen en kranten, makkelijker te vinden zijn op sociale media. Je hoort het Commissariaat.
9: Dus wat je kunt doen, en daar zijn echt 1001 manieren voor, is die zichtbaarder maken op sociale media. Dat kan in de algoritme zelf, maar het kan er ook naast door bijvoorbeeld een tabblad te maken met mediadiensten waar mensen uit kunnen kiezen om die te volgen of te ontvolgen.
1: Volgens het commissariaat zijn er al veel Europese wetten die algoritmes kunnen aanpakken, maar gebruikt de politiek in Nederland die niet goed genoeg. Ja, ik weet niet of jij je vakantie nog moet boeken, Koen.
0: Ik ben niet zo'n boeker. Ik weet al waar ik heen ga. Dus en daar hoef ik niet te boeken. Want dus daar kom ik altijd terecht. Dus nee.
1: Nee, oké. Nee, dan hoef je nu even niet op te letten.
0: Oh, maar dat doe ik wel.
1: Oh, oké.
0: Ik vind soms ergens iets van.
1: Oh, oké. Nou, dan gaan we eens kijken. Nou, mocht jij de luisteraar wel nog moeten boeken, dan kun je beter een treinvakantie nemen dan een vliegvakantie in Europa. Spaarplatform Raisin heeft dat berekend. Gezinnen met 2 kinderen kunnen op sommige routes wel honderden euro's besparen door met de trein te gaan. Het kost je bijvoorbeeld bijna 800 euro als je met het vliegtuig naar Berlijn gaat en bijna 300 euro als je de trein neemt. Alleen naar Londen kun je beter vliegen dan treinen. Het groot verschil komt waarschijnlijk omdat vliegtickets duurder zijn geworden en de prijs van treinkaartjes ongeveer hetzelfde is gebleven.
0: Ja, nou had ik het hier laatst met Jasper ook over. Zoiets iets gelijks.
1: Ja?
0: Maar toen ging het eigenlijk over dat we nog relatief weinig met de trein reizen. En ik zei, ja, ik vind het heerlijk in de trein. Als je gewoon gaat zitten en hij rijdt en dan is het helemaal goed. Maar wat een beetje het probleem is, ja, kom maar eens met de trein van hier naar Barcelona.
1: Ja, je moet best wel veel overstappen, hè?
0: Ja,
1: en je moet ook,
0: want jou ook gewoon in het plannen en zo. Dat is echt gedoe.
1: Ja, want ook als je dan net 1 minuut vertraging hebt met die ene trein, dan haal je dan net weer niet die andere trein. Dan sta je weer uur te wachten. Ja.
0: Dus het is ergens ook wel de pest. De mensen denken, ja, zo, dan maar wat meer betalen. En laat die trein maar links rijden in dit geval. Dus snap je? Dat is wel een dingetje.
1: Lastig, ja.
0: Maar ik moet zeggen, als de treinen op tijd rijden, ben laatst ook een keer naar Den Haag geweest. Dat is toch geen vakantie, maar voilà. En dan is het heerlijk. Kan mijn laptopje bij. Even lekker werken, weet je wel, een uurtje doen.
1: Ja, en je hebt natuurlijk ook bestemd, zoals Berlijn of Parijs. Daar heb je natuurlijk niet echt dat overstappen.
0: Nee,
1: dan kun je gewoon één keer zo, hoppakee.
0: Ja, dus
1: een overweging.
0: Ja, zeker weten. En dankzij jou. Dank je wel.
1: Ja, nou, graag gedaan.
0: En tot later.
1: Tot later.
0: Leo Sayer, Olivia Rodrigo. En daarna nog een hele fijne. Uit de 90's. En verder zeg ik helemaal niet. Oké, ik zeg ook nog dat een album een van de beste uit de 90's is. En zeg ik ook nog dat die What's the Story in Story Morning Glory heet. Verder zeg ik niks.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Kijk gezellig. Je luistert naar Omroep.

Ik zei het al, What's the Story, Morning Glory, zo heette het album van Oasis uit midden jaren 90, waar dit liedje op stond. Fantastisch, Wonderwall hoorde je hier bij Omroep Brabant. Maar nu vragen we ons weer één ding af.

0: Maestro. Hey, Koen.
1: Daar is hij. Zeg, straks gaan we het over Afslag Zuid hebben. Maar ik heb, vandaag heb ik het zo verschrikkelijk kort gehouden eigenlijk... dat jij alleen aan de term al weet welk liedje het is.
2: Ik ben benieuwd.
1: Dus luister eventjes mee. Ja. Hij gaat snel, hoor. Okay. Dus be prepared.
2: Yes.
1: Ja, dit is echt een vlugger.
2: Een vluggetje.
1: Maar meer heb jij ook niet nodig,
2: nee,
1: toch?
2: Precies. Nee. Zijn we gewend.
1: Want we hebben geluisterd naar...
2: Don't Stop, ja. Van Kid.
1: Yes.
2: En Happiness van Alexis Jordan.
1: Voilà,
2: ja,
1: inderdaad.
2: Dat was het, ja.
1: Nou, dat is hem. En dat is de keuze van vandaag.
2: Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd wat ik ermee aankom.
2: Ik weet het nou al, maar
1: jij weet
2: je
1: het al.
2: Wilt het nog niet horen natuurlijk.
1: Nee,
2: nee, ik ben er wel uit al.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: En nu?
2: Ja, zeker.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Nou, word je wel een beetje nieuwsgierig van, ja. Maar goed. Ik ga pas aan je vragen naar Ten Sharp en Japanese Love Song. Die vind je ongetwijfeld ook leuk.
2: Geweldig.

0: Ten Sharp en de Japanese Love Song. Het is nog 9 minuten en die scheiden ons van 4 uur. Afslag Zuid zometeen uit Ronnie Balk. Jullie hebben ook wat te vieren.
1: Ja, leuk, want Marjolein is jarig vandaag.
0: Ja, zeker.
1: Hoe oud wordt ze?
0: Hoe oud Marjolein wordt? Ik denk dat Marjolein...
1: Voorzichtig, hè?
0: Ik denk 27.
1: Ja, dat is goed geschat. Tenminste, de goede kant op, zal ik maar zeggen.
0: Want?
1: Het is niet helemaal juist. 29.
0: Oké. Okay.
1: 29. Dus ja. We hebben zometeen natuurlijk sowieso een feestje te vieren. Uh-huh. Zoals elke dag, maar vandaag wat extra omdat Marjolein jarig is. We duiken weer even in het stoplichtsprintje. Want dat krijgt een vervolg naar aanleiding van de vele reacties die we gisteren hebben gehad. Heel veel mensen schijnen het te herkennen als je denkt, wat is het? Nou ja, ik vertel het je straks. Nou,
0: weet je wat grappig is? Dat ik denk het ook wel te herkennen, maar ik kan er geen punt aan koppelen. Maar ik ga nu anders kijken bij het oversteken.
1: Dat snap ik. Ja. Ja, dat is misschien ook wel een beetje de bedoeling.
0: Ja, dus in het kort, het gaat over dat eigenlijk het stoplicht te snel op rood springt.
1: Je hebt gewoon veel te weinig tijd om over te steken. Voilà. En dat is niet overal zo, maar blijkbaar op veel plekken wel.
0: Ja.
1: Verder hebben we nog een aantal andere leuke dingen. We gaan het even hebben over een fantastisch gratis optreden morgen in Tilburg. Wat gaat plaatsvinden. En we gaan bellen met een stel dat een eiland gewonnen heeft.
0: Een eiland gewonnen?
1: Een eiland heeft gewonnen.
0: Mooi.
1: Dat en meer zometeen naar vieren. En ik zou het ontzettend fijn vinden als Alexis Jordan... die? Ja, precies.
0: Dat kan.
1: Je had hem al klaarstaan.
0: Stillek.
1: Goed, man.
0: Ik dacht echt die andere, maar ik had deze wel eventjes als backup...
1: Goed ingeschat.
0: Ja. Hey, Roddy, wij spreken en maken er een hele mooie afslag Zuid van.
1: Zeker.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels, weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
13: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. En daar zit Robert Vriesen. Goedemiddag, Robert.
17: Hoi, goedemiddag. 80 kilometer file al in onze regio. Het belooft een drukke spits te worden. Misschien ook onder invloed van de regen. Hier valt ook al een buitje in Den Haag. En de zuidwestelijke helft van het land zou daar last van kunnen hebben. A27, Breda-Gorkum. Er is iemand onwel geworden bij knooppunt Gorkum. De rechterrijstrook is dicht. 13 kilometer file daar en 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. 10 minuten ook op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Ulvenhout. Daar rijdt het al langzaam vanaf Tilburg-Reeshof over 10 kilometer. En 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij knooppunt Hooipolder.
4: Dankjewel. Wij gaan zometeen beginnen aan een feestelijke uitzending. Een feestelijke afslagsuit, want
18: ze is jarig vandaag. Marjolein is jarig.
4: Ja, zometeen maar even voor te zingen. 29 is ze geworden. En meteen wat goede muziek aanzetten van Bastille. Binnen enkele ogenblikken hier op de radio.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
20: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
26: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
25: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
27: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
28: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
29: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
30: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
29: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
31: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
32: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
33: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
34: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
35: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
36: Hoe kom ik hier weg?
35: Vragen die over je toekomst gaan?
37: Hoe word ik beter in mijn vak?
35: Of één die je wakker houdt?
0: Hoe begin ik weer met werken?
35: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
3: Goedemiddag, wat er aankomt.

0: turn to dust.
1: Wat een fijn beginnen. Best stil als eerste vandaag.
2: Welkom bij Afslag Zuid.
3: Het gezelligste einde van je dag.
2: Met Ronnie Balk.
1: Natuurlijk op deze dinsdag. En jawel hoor.
4: Hip, hip, hoera!
1: Er is eentje jarig! Yeah! En daar kun je wel zien, dat is zij!
5: Ja, dank u, dank u.
1: Gefeliciteerd. Koen schat die op 27 net overigens.
5: Dat vind ik prima. Ik
1: zeg altijd de goede kant op in ieder geval. Want het is toch 29?
5: Het is 29, maar daar ben ik ook blij mee hoor. En volgend jaar met 30 vind ik ook prima.
1: Is dat geen puntje waarvan je denkt van
5: nee,
1: wow?
5: Vind ik niet lastig.
1: Oké.
5: Okay.
1: Nee. Leuke dag tot nu toe echt. Ben je
5: heel
1: ook
5: voel
1: je jarig?
5: Ja, ik voel me enorm jarig. Ja,
1: hoe komt dat?
5: Ik werd wakker met een gebakje met kaarsjes en slingers. En dat was allemaal heel lief. En toen kwam ik hier. Toen was iedereen al van de collega's al gefeliciteerd. En je had natuurlijk even gebak op. Dus ja, ik vind dat altijd heel leuk.
1: Ja, ik ben vandaag mijn brood vergeten. Dit is de perfecte dag om je brood te vergeten. Als er iemand je uit.
5: Heel veel eten.
1: We hadden worstenbrood, we hadden allerlei lekkere dingen van Marjolein. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk niks tekort gekomen.
5: Gelukkig maar.
1: We maken er een feestelijke uitzending van. Sowieso doen we eigenlijk altijd. Maar vandaag een beetje extra natuurlijk. Omdat onze Marjolein 29 jaar is geworden. En ja, feliciteren mag uiteraard via de app. Dat vinden we zelfs keileuk als
5: heel lief.
1: Het is vandaag ook de dag waarop we zometeen weer even verder duiken in het fenomeen het stoplichtsprintje. Daar hebben we gisteren een begin mee gemaakt. Hè. En na ons onderzoek gisteren bleek dat heel veel Brabanters het herkennen. Ja, ik pikte het eigenlijk op tijdens mijn wandelactiviteit. En het komt er simpelweg op neer dat je gewoon te weinig tijd hebt op diverse plekken in Brabant om over te steken. En dan ben ik nog goed bij
5: Terbeen.
1: Terbeen, ja. Bij stem, Terbeen.
5: Ook nog, allebei, gelukkig.
1: Dat. Maar ja, je hebt ook natuurlijk mensen die minder mobiel zijn wat dat betreft.
5: Ja.
1: Nou, zometeen deel 2 in ons onderzoekje, want we willen er absoluut meer over weten. Het is ook de dag waarop bekend werd dat Samuel Welte, je weet wel, die van de Echte Liefde is te koop, de Ahornstraat in Breda heeft gebruikt als decor voor zijn videoclip van zijn nieuwe WK-liedje dat hij heeft gemaakt. Dat WK-liedje heet De Leeuw Komt Eraan. Klinkt zo. Dus laten we hopen dat het uiteindelijk Oranje een duwtje in de rug gaat geven. Het is eigenlijk ook niet zo raar dat hij daar gebruik heeft gemaakt van die straat. Want de buurtbewoners steken er ieder EK en WK voetbal enorm veel tijd en energie in om hun straat om te toveren tot een heuse Oranjestraat. En dat is ook deze keer weer fantastisch gelukt. En Samuel Welte die maakte er dus dankbaar gebruik van voor zijn videoclip van het liedje De Leeuw Komt Eraan. En ook de dag waarop wij weer wat input hebben gegeven aan onze AI-muziekgenerator. Die als het goed is voor ons weer een leuk openingsliedje heeft gemaakt. De tekst die we erin stoppen is elke dag hetzelfde. En de output elke dag anders. Alhoewel, elke dag hetzelfde. Input? Nee, vandaag niet.
4: Maar

0: Welk cadeau? Ja, het kwam er een beetje lullig
1: is
0: uit.
1: Is voor jou een no-go?
0: Een no-go, ja.
1: Wat überhaupt een grappig liedje?
0: Dat?
1: Ik vind het heel leuk.
0: Maar ik wil antwoord.
1: Hoezo een no-go? Niks?
0: Nee, jij vindt alles best.
1: Ja, als je iets krijgt, nooit een gegeven paard in de bek kijken, jongens.
0: Wijze woorden van jou, ja. Op je 29ste.
1: Dat nu al.
0: Hoppa!

0: Het kabbelt ook zo lekker weg, dit liedje. Rustgevend, somber en home wrecker. Ik zat net te denken, Marjolein, we moeten eigenlijk nog ergens Taylor Swift er even een keer tussendoor fietsen als cadeautje.
1: Ah, ja, dat vind ik wel fijn.
0: Ja, moeten we wel.
1: Hoort een beetje bij, hè?
0: Ja, vind ik ook wel. We kunnen, zal ik maar zeggen, dit programma niet afsluiten straks zonder Taylor Swift gedraaid te hebben.
1: Ja,
0: toch?
1: Maar dan is mijn verjaardag ook compleet.
0: Bedoel ik?
1: Dank
0: 29. Gewoon niet elk jaar 29, toch?
1: Nee, precies.
0: Hey, gisteren hebben we hier in Afslagzuid een onderzoekje gedaan. We zijn eigenlijk een onderzoekje opgestart naar aanleiding van mijn wandelervaringen in Brabant. Soms, daar moet je dan wel eens voor een verkeerslicht wachten. Dat is logisch natuurlijk. Als het op rood staat, moet je netjes wachten. Druk je op de knop en dan springt het uiteindelijk op groen.
1: Hoop je.
0: Dat hoop je. Dat gebeurt meestal wel. Soms duurt het wat langer dan een andere keer. Maar het viel mij op dat je op best veel plekken dan vervolgens als een malle naar de overkant moet hollen om binnen het groene licht over te steken. Dus ja, ja, ik heb het maar gewoon het stoplichtsprintje genoemd. En het bleek gisteren heel herkenbaar voor heel veel mensen. Want ik heb het gewoon eventjes huppakee op tafel gegooid. 84% van de mensen die ons een berichtje stuurden, die herkende dit, hè?
1: Ja, dit ging echt. Dit loopt storm.
0: Dat is ongelooflijk. Dus dat is echt op heel veel plekken blijkbaar. Ik maakte het zelf mee in Tilburg. Toen ik de ringbaan Oost ter hoogte van de Meijerijbaan daarover.

0: stak. Ik heb het dan ook gefilmd. En geloof me maar echt, ik liep echt stevig door. Het is niet zo dat ik, zou ik maar zeggen, als een slak hier overstak. Ik moest echt flink doorlopen. En ja, ik ben goed ter been. Maar wat als je daar met een rollator staat of zo, weet je wel?
1: Dan heb je wel echt een probleem.
0: Dan heb je echt een probleem. Nou, 84% gisteren die herkende dit dus. Hè, een te korte oversteektijd. En het is toch wel heel erg veel. Er kwamen ook al mensen met wat locaties, hè, waar ze dit ervaren in Brabant. En wij dachten, laten we daar nou gewoon eens even op doorgaan. Een kleine inventarisatie. Want misschien kunnen en moeten we er ook wel weer gewoon wat mee. We willen natuurlijk gewoon dat iedereen lekker veilig kan oversteken. Dus laten we eens beginnen met het verzamelen van wat locaties waar dit stoplichtsprintje volgens jou aan de orde is. Dus waar het eigenlijk ook gewoon een beetje onveilig is. Ik bedoel, als je niet binnen de gestelde tijd kunt oversteken, dan denk ik dat we dat kunnen bestempelen als onveilig. Of moet ik dan een tandje bijzetten als voetganger? Maar als het niet gaat, dan
1: Nee, dan vind ik het gewoon. Want je moet iedereen toch rustig de kans bieden om over te steken.
0: Nou, dat. Ja. Er waren gisteren al wat mensen die een locatie doorgaven. Van ja, daar heb ik dat altijd. Nou, laten we die eens even gaan verzamelen met z'n allen. Dus denk even na, bij jou in de gemeente of misschien in de plaats waar je werkt of waar dan ook. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dat kan een stoplichtsprintje te voet zijn. Maar dat kan ook een stoplichtsprintje misschien met je fiets zijn. Hè? Dat je denkt, ja, ik moet daar als een malle over fietsen. Want anders dan haal ik het namelijk niet. 06 573-28203. Waar is dat stoplichtsprintje bij jou in de buurt aan de orde? Kruising ergens of zo? Oversteek? Geen idee, hè? Kom maar gewoon door, dan gaan wij wat dingen verzamelen. 06-573-28203. Dus waar is het eigenlijk ook een beetje onveilig om over te steken in onze provincie? Omdat je daar dus echt moet rennen. Een stoplicht.

0: lekkere liedje van Donna Summer. We gaan naar Marieke, die heeft zich gemeld. Want jij hebt het nieuws zometeen voor ons.
1: Ja, klopt.
0: Wat zit erin?
1: De seniorenvereniging is niet blij met het plan om het luchtalarm af te schaffen. En een toerist in Italië besloot op een wel heel bijzondere plek in het water te duiken.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Lunenburg zet

0: Alternatief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
4: 1 over 5. Verkeersinformatie. Robert van de ANWB. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Ronnie. 160 kilometer file op mijn tellertje. Dus het begint behoorlijk druk te worden op de wegen in Noord-Brabant. Onder invloed van een enkele bui die er valt. Op de A2 Eindhoven-Utrecht. 10 minuten vertraging bij Kerkdriel. 20 minuten extra op de A27 Breda-Gorkum. File staat tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. 18 kilometer. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Veghel-Noord. Kwartiertje vertraging ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Raven. Stijn de kop van 11 kilometer. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Valburg. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. 11 kilometer langzaam rijden tussen Best en Moergestel. En 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Bij Alfred Heusden 8 kilometer.
4: Dank u.
6: Omroep Brabant.
4: Ja, het is bewolkt. Ook een kans op een buitje hier en daar. Temperatuur zo'n 15 graden. Vannacht afwisseling van opklaringen en buien. En dan wordt het niet kouder dan 12 graden. En voor het nieuws naar Marieke Smit.
7: Supporters van Willem II mogen zaterdag echt niet mee naar de uitwedstrijd tegen FC Volendam. De gemeente Edam-Volendam besloot dat gisteren al na rellen van supporters van hun club. Opvallend is dat supporters van FC Groningen donderdag wel mee mogen naar hun wedstrijd tegen Ajax in het stadion van Volendam. Dat mocht in eerste instantie ook niet. Organisatie Senioren Brabant-Zeeland is niet blij met het plan van het kabinet om het luchtalarm af te schaffen. Je hoort de voorzitter.
8: Er moet rekening worden gehouden dat iedereen mee kan met die verandering. Er wordt nu gevraagd om via een smartphone of een mobiele telefoon om dan een alarm binnen te krijgen. Ja, heel veel senioren hebben gewoon die smartphone niet dag en nacht bij hun hand. Je loopt het risico dat gewoon heel veel mensen daarmee het missen.
7: Volgens het kabinet wordt het luchtalarm te duur en moet het na 2028 verdwijnen. Maar veel partijen in de Tweede Kamer zijn nog tegen het plan. Iris uit Sundert heeft het Nederlands kampioenschap ballonvaren gewonnen. Ze is de eerste vrouw die dat is gelukt, want vooral mannen doen de sport. Tijdens het NK moest ze 4 dagen lang varen in haar ballon en de meeste punten halen bij opdrachten. Ze hoopt nu een keer de top 10 op het EK te halen. De gemeente Westerwolde is bang dat het aanmeldcentrum in Ter Apel over een maand weer overvol is. Asielzoekers die in Nederland binnenkomen worden dan op een andere manier geregistreerd. Dat kan voorlopig alleen maar in Ter Apel en niet meer in het tweede aanmeldcentrum in Budel. Dat heeft gevolgen, zegt NOS-verslaggever Emma Jackson.
9: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
7: De verwachting is dat het nieuwe systeem er uiteindelijk wel voor gaat zorgen dat de asielprocedure sneller gaat. Een toerist was op vakantie in Italië en had het schijnbaar warm, dus dook hij in het water van een fontein. Maar dat was niet zomaar een fontein. Hij dook in de Trevi-fontein in Rome. Ja, de fontein is wereldberoemd. Een paus gaf in de 18e eeuw opdracht om hem te bouwen. Erin zwemmen is uiteraard verboden en de fontein wordt dag en nacht bewaakt. Maar beveiligers die waren op het moment dat de man ging zwemmen net bezig met een vechtpartij op straat oplossen.
4: Dat is nou jammer, want dan zou ze hem in zijn kraag op een zwembroek kunnen grijpen, toch?
7: Ja, precies. Nou ja, hij zwom trouwens in al zijn kleren. Dat ook nog. Ja, op beelden zien dat de toerist na zijn duik nog rustig een baantje trekt en op zijn rug baddert. Ja, de man heeft een boete van €500 gekregen, maar dat is volgens boze Italianen veel te weinig. Ze vinden de actie een belediging van het katholieke geloof.
4: Maar dat is,
10: ja, dat is het ook.
4: Ja, dat is het ook.
10: Is echt zo onbeschoft.
4: Asociaal.
10: Ja.
4: Want ik heb het filmpje ook gezien en je ziet hem erin inspringen. Ja. En dan trekt hij op zijn gemakje nog een baantje.
10: Ja, dat echt zo nonchalant. Ja. Nou, het boeit me allemaal helemaal niks.
4: Kijk mij eens even lekker hier stoer in die fontein rond. Huppelen.
10: Oh, wat gaaf.
4: Wat een idioot.
10: Goed. Maak daar dan maar 5.000 van, denk ik.
4: Precies, minimaal. En dan geen lieren,
10: dan
4: maar euro's.
10: Dan leert hij het wel af, hoor. Ja.
7: Zo klaar.
4: Dankjewel, Marieke. Tot over een uurtje weer. Ja, je weet het, hè?
11: Hé, het is groen!
4: Nou ja, dat hoop je dan.
11: Nou is hij weer rood.
4: En dan is hij weer rood in één keer. Het stoplichtsprintje, daar hebben we het over. We zijn op zoek naar aanleiding van de vele reacties van gisteren. Toen heel veel mensen lieten weten dat ze dat herkennen. Naar locaties. Waar in Brabant moet jij een stoplichtsprintje maken om veilig aan de andere kant van de weg te komen? App ons even. 06-573-28203. Dus we zijn op zoek naar specifieke locaties waar het eigenlijk gewoon hartstikke gevaarlijk is om over te steken. Even appen maar. 06 573 28203. Dan

0: Zet het volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
0: Het gevoel van hier.

0: vlak zuid, daar waar wij gisteren het stoplichtsprintje hebben aangeslingerd. Eigenlijk naar aanleiding van de ervaringen die ik heb in onze prachtige provincie tijdens mijn wandelingen. Als je dan door een dorp of stad loopt, ja, dan moet je natuurlijk wel eens gewoon lekker stoppen voor een verkeerslicht. Dat is heel gebruikelijk. Zeker als die op rood staat, druk je vervolgens op de knop. Ja, springt die op groen. En er zijn best wat plekken waarbij je dan eigenlijk als een soort malle moet hollen om aan de andere kant te komen binnen dat groene licht. En dan begint dat groene licht ook zo dwingend te knipperen en te tikken, tik, tik, weet je wel. Ze jagen je ook nog een klein beetje op. Nou, ik zei het straks ook al, ik had het onlangs bij de oversteek bij de Ringbaan Oost, ter hoogte van de Meijerijbaan in Tilburg. En pas ook een keer bedacht ik me in Eindhoven bij de kruising Welschapse Dijk Noord-Brabantlaan. Het was ook zo'n momentje dat ik dacht, nou jij, joh, vriend, jij staat wel heel snel op rood. Ik ben er nog niet. Dat soort puntjes. Dus toen zeiden we, en toen dachten we ook van, nou, kom maar door met dat soort locaties waar jij inderdaad een stoplichtsprintje moet trekken. Want hoe meer we er uiteindelijk kunnen verzamelen, we kunnen of moeten er wellicht uiteindelijk iets mee. Want het gaat dan, in mijn beleving, om vaak onveilige situaties ook wel, toch?
1: Ja, ja, mensen delen dat ook met jou. Er komen echt veel reacties binnen. Gisteren hadden wij al meerdere plekken die werden doorgegeven. In Tilburg, in, even kijken, Oefeld, in Zevenbergen, in nog een keer Tilburg, in Veldhoven. En nu gewoon weer allemaal nieuwe plekken. Sean die zegt bijvoorbeeld de Molenstraat, brug van Houtlaan in Helmond.
0: Ja.
1: Luc die zegt, ik heb het op de Europalaan in Valkenswaard, met kruising met de Leenderweg.
0: Ja.
1: Connie die heeft het bij de Kronenhiefstraat in Eindhoven. En daar moeten ook veel bejaarden oversteken, vertelt ze erbij. Dus ja, dan is dat extra lastig.
0: Zeker, ja.
1: En Jos die zegt, ja, het stoplicht op de Heeklaan in Helmond bij het voetbalveld, die haal ik ook niet. En hij loopt bijvoorbeeld met een rollator.
0: Ja, nou, dat is ook vaak een probleem. Kijk, als je redelijk ter been bent, dan kun je misschien nog wel eventjes, zou ik maar zeggen, een tandje bijzetten.
1: De pas erin, ja.
0: Precies, maar als je dat niet bent, dan heb je toch een probleem. Loes, die komt uit Eindhoven. Dag Loes, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij moet af en toe ook een stoplichtsprintje trekken, heb ik begrepen. Waar precies in Eindhoven?
2: Dat is bij de rondweg met de Tongelse Straat en de Jeroen-Oostlaan.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje de rondweg. Dat is de Inzulindelaan. Dus bij de DAF in de buurt volgens mij daar, hè, of niet?
2: Nee, nog daarvoor. Het is echt aan de rondweg, zeg maar. Als je van de Berenkuil afkomt richting Capinabrug en je wil oversteken van de Tongerstraat naar de andere kant van de Tongerstraat, dat is één kring.
0: Ja, kom je daar vaak, of niet, Loes?
2: Ja, ik woon op Tongerstraat, dus vandaar. Ja. Maak het regelmatig mee.
0: Maar jij moet ook vaak oversteken daar, dus begrijp ik.
2: Ja, regelmatig. Ik ga ook aan de overkant sporten en dan mag je sprinten naar de overkant.
0: Dus heb je je sport eigenlijk al gehad?
2: Eigenlijk wel,
0: je hebt een sprintje al getrokken. Maar ja. Jij merkt dus daar, op het moment dat je op die knop drukt, dan springt het licht op groen. En dan, om te beginnen, nou, ben je goed ter been, Loes, of niet?
2: Nou, het gaat redelijk goed met mij.
0: Ja?
2: Maar net zoals wat oudere mensen. Ik heb bijvoorbeeld oudere buren. Nou, die, dat is gewoon levensgevaarlijk. Die worden bijna van de weg afgereden.
0: Ja, want die krijgen de tijd niet om fatsoenlijk over te steken, zeg je.
2: Nee, ja, en dan lopen ze ook nog met de rollator. En ja, dat is echt, dat is krim.
0: Ja, gebeuren er ook veel ongelukken of valt het wel mee?
2: Nou, op het moment valt het mee. Maar ja, altijd als je dat zegt, dan zul je zien dat er iets gebeurt.
0: Ja, afkloppen in dit geval. Is het een groot stuk dat je moet overbruggen om aan de andere kant van de weg te komen in meters? Kun je dat inschatten of niet?
2: Nou, dat loopt ook nog schuin. En ik leerde vroeger op school dat je rechtover moest steken.
0: Ja.
2: Daar moet je dus ook nog schuin. Dus dat is ook nog best wel een, wat is een rondweg breed.
0: Ja, ja. Je zegt al, hè, er zijn wat meer mensen om mij heen die daar wonen en die daar gebruik van maken van die oversteken. En dus af en toe ook inderdaad een stoplichtsprintje moeten trekken. Is dat ook een beetje het gesprek onder jullie of wordt daar nooit over gesproken?
2: Jawel, want daar praat je met de mensen hier in de buurt ook over. En mijn buurvrouw die zag laatst onze oudere buurman, die al een heel eind naar de 90 is, dat hij bijna van de weg af werd gereden. Want het is gewoon heel gevaarlijk.
0: Ja, dus de rondweg, de Inzulindelaan met de Tongerense Straat, die kruising daar in Eindhoven. Volgens jou levensgevaarlijk voor voetgangers en fietsers om over te steken daar dus?
2: Ja, ook met fietsers.
0: Dus
2: ja.
0: Daar moeten dus wel duidelijk een stoplichtsprintje trekken, Loes, in dit geval.
2: Als het even kan.
0: Ja, nou precies, want je wil veilig aan de overkant komen, toch?
2: Daarom, dat bedoel ik.
0: Mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage. En voorzichtig daar als je weer oversteekt, Loes.
2: Ja, nou heel graag gedaan. Okay. En ik hoop dat het iets oplevert.
0: Laten we het hopen. Dankjewel, houdoe.
2: Houdoe.
0: Wij gaan door met de muziek Time Bandits. En straks in het volgende uur nog veel meer omtrent het stoplichtsprintje. Want we gaan straks gewoon maar eens even een expert aan zijn jas trekken.

De Time Bandits en Live It Up. Het verhaal van Loes zojuist. Hè. Die trekt bijna dagelijks een stoplichtsprintje voordat ze gaat sporten. Ja, je kunt maar ergens sprinten natuurlijk. Op de ring van Eindhoven met de Tongerense straat daar. Levensgevaarlijk om daar over te steken. En zij is nog redelijk ter been. Maar de mensen om haar heen, dus die wat moeilijker ter been zijn, die hebben het hard te halen daar om uiteindelijk binnen het groene licht de andere kant te halen. Nou, als je ook zo'n locatie hebt, laat het dan even weten nog in de app 06 573 28203. Dan gaan we dat zo meteen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
12: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
15: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat Rosmalen.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
19: Ja, ik zie de regendruppels tegen de ramen hier. Dat heeft ook vast zijn uitwerking op het verkeer in Brabant, denk ik.
20: Zachtjes stikt de regel tegen het zolderraam. Ja, zeker heeft dat zijn uitwerking. Ruim 200 kilometer file op de Noord-Brabantse wegen. Ik vertel je de files van, een 20 minuten en langer. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. 19 kilometer file vanaf Den Bosch West, een half uur vertraging. Half uur vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Utrecht. Den Zuid, de kop van 16 kilometer file. A50 Os-Eindhoven bij Veghel Noord, 6 kilometer file. Vanaf Nistelrode doe je er een half uur langer over. Want na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht bij Veghel Noord. A59 Den Bosch-Zonzeel. Bij Den Bosch-Maaspoort begint daar 10 kilometer file. Die file rijdt tot aan Heusden. Dan heb je er een half uur extra op zitten. Komt allemaal door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging op de N264 Gennep-Uden bij Uden. En een kwartier vertraging op de N284 vanuit Arendt. En Donk naar Eersel bij Hapert.
19: Dankjewel. En sterkte als je in die vervelende file staat. Ruist de ruitenwissers een beetje harder. En ook vooral de radio een stukje harder. Want dan hoor je goede muziek. Ik heb zometeen Miley Cyrus en Mark Ronson bijvoorbeeld voor je. Met Nothing Breaks Like a Heart. Binnen enkele ogenblikken hier op de radio.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
23: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
25: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
26: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
25: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
26: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
27: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
28: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
29: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan Fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
30: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. Kortoclinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
3: Oh, nou, dat is wel gezellig.
2: Zeg, houdoe tegen je werkdag.
4: Houdoe.
2: En neem Afslag Zuid.
4: Omroep

0: goed stel, Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Meer muziek zometeen. We draaien zometeen het decennium de jaren 80.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, wel voor de J. Gaals Band. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Eindhovense cafés mogen tijdens het WK toch langer open blijven om nachtelijke wedstrijden van Oranje uit te zenden. Sommige wedstrijden beginnen namelijk pas om 1 uur of zelfs 3 uur midden in de nacht. De gemeente staat dat toe, maar wel onder strenge voorwaarden. Bezoekers mogen tijdens de wedstrijd niet meer naar binnen of buiten lopen. En grote schermen op de pleinen komen er voorlopig nog niet. Die zijn pas toegestaan als Nederland de halve finale haalt. En de waakhond voor de media slaat alarm over social media en de algoritmes daarachter. Verrassing. Volgens een nieuw rapport bepalen platforms als Instagram, TikTok en X steeds meer wat mensen zien, geloven en ook delen. Daardoor kunnen nepnieuws, extreme meningen en polarisatie sneller worden versterkt. Ook zouden gebruikers vaak nauwelijks doorhebben waarom ze bepaalde berichten wel of juist niet te zien krijgen. Het commissariaat voor de media vindt daarom dat social media platforms transparanter en strenger gecontroleerd moeten worden.
0: Ja, je komt in een soort informatiekoker terecht, hè? Ja. Maar dat past binnen jouw kader.
2: Je krijgt alleen maar te zien waarvan zij op de duur weten, oh, dit vind jij leuk of hier ben jij het mee eens. Of,
0: het is ontzettend scary, vind ik.
2: Ja, is het ook. En IKEA komt met misschien wel het vreemdste snoepje van het jaar. Een lolly die smaakt naar Zweedse gehaktballetjes en vossenbeste saus.
0: En gadverdamme.
2: Ja, echt. Het begon ooit als een 1 april grap.
0: Ja, snap
2: maar
0: ik.
2: Mensen reageerden echt enthousiast. Dus toen dacht IKEA, nou, dan gaan we dat maar doen, denk ik.
0: Ja.
2: En nu vanaf 20 juni worden er wereldwijd 1 miljoen Zweedse gehaktbal lollies uitgedeeld in de IKEA winkels. En volgens IKEA hoef je deze snacks in ieder geval niet in elkaar te zetten.
0: Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik moet er eerst even een keer aan likken en dan heb ik er pas een oordeel over.
2: Ik denk
0: toch?
2: Dat ik er niet eens aan ga likken.
0: Even voor jou, Marjolein.
1: Hip hip hoera!
0: Was jou al gefeliciteerd vandaag?
2: Nou, misschien ben je de eerste.
0: Bij deze weer gewoon.
2: Nee joh, dankjewel.
0: Zesjarig, ze wordt 29 vandaag.

We natuurlijk in het stoplichtsprintje gedoken zijn. Gisteren bleek dat het ontzettend herkenbaar is. 84% van de mensen die reageerden, die herkent het. En daar straks al een heleboel locaties in onze provincie doorgekregen waar je een stoplichtsprintje moet trekken.

0: Je fluit toch mee, hè? Jay Giles Band en Centerfold hier zo in Afslag Zuid. Ja, het stoplichtsprintje. Het blijkt voor heel veel mensen hartstikke herkenbaar. Simpel gezegd, je hebt gewoon te weinig tijd om eigenlijk over te steken, omdat het licht al op rood springt. En dus is het gewoon eigenlijk gevaarlijk. Je haalt het alleen maar als je een idioot sprintje trekt. Dan kom je veilig aan de andere kant binnen het groene licht. Loes, die overigens zelf goed ter been is, die vertelde in het vooruur even over de gevaarlijke oversteek en het stoplichtsprintje dat ze regelmatig moet maken in Eindhoven. De kruising Tongerussenstraat met de Insulindelaan en Jeroen Boslaan daar.
1: Ik heb bijvoorbeeld oudere buren. Nou, die dat is gewoon levensgevaarlijk. Die worden bijna van de weg afgereden.
0: Ja, we hebben van jullie al heel veel locaties doorgekregen het vorige uur ook. Dank daarvoor en blijf ze ook vooral sturen, hè, waar het volgens jou hartstikke gevaarlijk is om over te steken. Waar je een stoplichtsprintje moet trekken om uiteindelijk veilig de andere kant te halen. En het blijkt ook heel veel vragen op te roepen. Vragen die we maar eens moeten afvuren op Paul van de Koevering. Hij is professor mobiliteit bij de BUAS in Breda. Paul, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dat stoplichtsprintje, dat is blijkbaar een zorg van heel veel luisteraars. Met ook wel vaak de gedachte, welke topatleet heeft hier de verkeerslichten afgesteld? Want ik moet bij wijze van spreken rennen voor mijn leven. Dus ja, maar meteen de eerste vraag. Wie is die topatleet, Paul?
2: Nou, laat ik vooropstellen dat het sowieso voor een heel groot deel van Nederland niet zo slecht is om af en toe een sprintje te trekken.
0: Dat is waar.
2: Maar wat we natuurlijk wel moeten voorkomen is dat we in situaties terechtkomen dat mensen zich echt onveilig voelen. Of zich echt heel gehaast voelen om over te steken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee, maar wie is er dan verantwoordelijk voor die afstelling van die lichten?
2: Ja, kijk, uiteindelijk, de verkeerslichten die zijn vaak in het beheer van de gemeente. En die hebben dan ook bepaalde partijen, hè, zoals Vialis, die echt de verkeerslichtenregelingen dan ook echt inregelen. Mm-hmm. Dat zijn dus meer private partijen die ook echt verantwoordelijk zijn voor de regeling die dan op dat moment in de verkeerslichten zit. Hè, de VRI, de regelinstallatie. Dat is eigenlijk een samenspel tussen de gemeente, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor een goede afwikkeling, en de private partijen die daar dan echt uitvoering doen.
0: Zijn er regels voor de afstelling van verkeerslichten?
2: Ja, uiteraard. Ja. Dat is maar goed ook.
0: Ja, maar welke dan vooral? Omdat het dus blijkbaar niet overal hetzelfde is.
2: Er zijn wel bepaalde uitgangspunten. Als het specifiek over lopen gaat, hè, want je had het net over dat sprintje trekken.
0: Ja.
2: Dan zijn er bepaalde regels. We gaan bijvoorbeeld vaak uit van een bepaalde snelheid, hè, als mensen oversteken.

0: min of meer. Het betekent dat je inderdaad niet moet gaan schuifelen. Dat zou ik niet aanbevelen. Maar wat het in feite betekent, is dat je eigenlijk niet meer moet oversteken. Niet meer moet beginnen met oversteken. En dat je inderdaad door moet lopen.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk de strekking van dat groene licht. En dat betekent eigenlijk dat de ontruimingstijd, dat die langzaam begint.
2: Ja, want hoe lang heb ik dan nog voordat de auto's daadwerkelijk gaan rijden op het moment dat mijn licht als voor de voetganger op rood springt?
0: Ja, dat hangt dus af van de complexiteit en de grootte van die kruising. Als je een hele brede weg hebt, dan is dat laatste stukje, die ontruimingstijd, die is wat groter. Terwijl als jij een hele kleine weg hebt, ja, dan is die vrij kort. Dus dat is eigenlijk het mooie aan die toch netjes geregelde verkeersinstallaties bij ons. Daar wordt dus ook rekening mee gehouden. Dus je kunt er echt van uitgaan, als jij aan het lopen bent en je loopt een redelijk normaal tempo, dat je daadwerkelijk ook gewoon kunt oversteken. En dat je geen sprintje hoeft te trekken.
2: Ja, geen sprintje hoeft te trekken, maar onze luisteraars denken daar toch blijkbaar anders over. Want die ervaren dus wel dat ze dat stoplichtsprintje moeten trekken.
0: Zo'n knipperlicht, en vaak heb je dan natuurlijk ook nog het geluid, hè, wat dan harder begint te ratelen.
1: Ja.
0: Dus dat maakt dat je gehaast wordt en je gestrest voelt.
1: Ja.
0: Ja. Dat heeft ook zijn keerzijde.
2: Ja. Zijn de regels eigenlijk algemeen of kan dat ook nog per gemeente verschillen? Of zit het hem echt in de soort kruising waar jij staat?
0: Ja en ja, zou ik zeggen. Het is allemaal waar. Er zijn algemene richtlijnen. En algemene uitgangspunten voor hoe je dit soort dingen doet.
2: Ja.
0: Het is wel zo dat iedere gemeente natuurlijk eigen prioriteiten kan stellen. En je kunt een verkeerslicht zo afstemmen dat voetgangers of fietsers meer prioriteit hebben. Je kunt het zo afstellen dat bijvoorbeeld de auto's meer prioriteit hebben of de bussen. En je kunt ook nog kijken hoe die regeling het meest groen is, qua uitstoot. Dus er zijn allerlei manieren hoe je zo'n regeling kunt optimaliseren. En dat hangt mede af van een beetje de kleur van een gemeente.
2: Als je dat stoplicht sprintje ervaart, wat moet je dan doen? Moet je dan bij de gemeente aan de bel trekken?
0: Ja, in feite wel. Dat is uiteindelijk de partij die prioriteiten bepaalt. En als er op een verkeersregel of op een kruispunt op een gegeven moment echt structureel problemen zijn, en die zijn bekend bij een gemeente, nou, dan is dat reden om die dienstregeling eens een keer, of sorry, de regeling van de verkeerslichten, om die eens tegen het licht te houden. Dus ja, zeker.
2: Ja. Ja. Is er nog een trucje tot slot om zo snel mogelijk groen te krijgen als voetganger of als fietser? Snel, heel snel op de knop drukken, over zijn bol aai, weet ik veel. Als iemand het weet, Paul, dan ben jij natuurlijk.
0: Ja, zeker. Wat zeker helpt is positief praten tegen de verkeersregelinstallatie. Dat heeft bekend dat het effect heeft.
2: Ja, ja. Hey, en ze hebben mij ook wel eens verteld, die knoppen die functioneren helemaal niet eigenlijk. Ja. Dat is gewoon bullshit. Je staat op iets te drukken wat helemaal niet werkt.
0: Nou ja, wat toch grappig is daarin, is dat sommige mensen lijken te denken dat als je heel vaak op die knop drukt, dat je dan sneller prioriteit krijgt, omdat je dan een soort stresssignaal afgeeft of zo.
2: Ja.
0: Dat is niet zo. Dat heeft geen zin. De eerste druk is wel erg belangrijk. Dus ik zou iedereen willen aanbevelen, gewoon één keer goed op die knop drukken. Ja, dan krijg je gewoon zo snel mogelijk binnen de regeling krijg je het groene licht.
2: Precies. Nou, letterlijk en figuurlijk in dit geval. Het stoplichtsprintje aan zich, als ik dat roep, wat denk jij dan meteen, Paul?
0: Wat ik dan denk is, maak je niet te druk.
2: Oké, dat. Maak je niet te druk. Dat is dan de boodschap. Ja. En ik weet niet of het geholpen heeft dit. Maak je niet te druk, deze uitspraak, Paul. Want de mensen maken zich blijkbaar wel druk daarom. Maar ik wil je toch keihard bedanken voor alle informatie die je met ons gedeeld hebt.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
2: Dankjewel. Houdoe.
3: Houdoe. Je luistert naar Omroep Brabant. Overal in Brabant. Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
4: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: En eigenlijk gewoon een hartstikke nieuw liedje. Het album komt uit in juli van deze mannen. En heerlijk om je vingers bij af te likken in dit geval. Je hoorde verkeersdeskundige Paul van de Koevering van de Buas in Breda over het stoplichtsprintje en hoe dat nou allemaal werkt met afstellen en zo. En mocht je nog locaties hebben in onze provincie waarvan je denkt van ja, daar is het echt tricky, daar is het echt gevaarlijk, laat het dan vooral even weten in de app nog. 0657328203. We hebben er al een hoop doorgekregen. Je hoorde Loes straks al even over een locatie in Eindhoven. Waar ze haar hart vasthoudt. Waar ze dagelijks eigenlijk overheen moet. Om uiteindelijk aan de andere kant te komen. En ja, doorgaans is dat bijna niet te halen. Binnen het groene licht. En zeker niet voor mensen die natuurlijk wat slechter ter been zijn. Dus zijn er plekken in onze provincie waar jij een stoplichtsprintje moet trekken, omdat je anders gewoon de overkant niet haalt binnen het groene licht? Even laten weten in de app 0657328203. Want dit wordt zeker vervolgd ook morgen weer hier in Afslagstrijd. We gaan naar Marieke. Je hebt het nieuws, Marieke. Wat zit erin?
1: Twee Brabanders opgepakt door Israël. En krijgen we straks een NL Alert als je je wasmachine moet uitzetten? Nou, je hoort er zo meer over.
2: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
3: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
2: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
7: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel,
8: nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
9: En als ik nou een keer je glas wegbreng,
10: dan laat ik een keer jouw hond uit.
6: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
11: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
0: 17:30, verkeersinformatie. Robert Vriezen, waar staan de files in Brabant?
14: Nou, waar niet, zou ik zeggen, Ronnie. 280 kilometer file bij elkaar. Dat is onder invloed van een enkel buitje dat her en der valt. En dan hebben we gelijk een drukke avondspits te pakken. Landelijk zitten we al boven de 900 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, 30 minuten vertraging tussen Den Bosch-West en Afrit Kerkdriel. 11 kilometer file daar. 30 minuten vertraging heb je ook als je kiest voor de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Staat 17 kilometer file tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. Op de A50 vanuit Os naar Eindhoven zijn alle rijstroken weer vrij bij Veghel Noord na een ongeluk. Nog wel 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. 30 minuten vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. 10 kilometer file tussen knooppunt Empel en afrit Heusden. Staat daar namelijk een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En 20 minuten vertraging op de randweg Eindhoven. De N2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 7 kilometer langzaam rijden.
0: Dank u wel.
15: Omroep Brabant.
0: Ja, er valt hier en daar toch een behoorlijk buitje in onze provincie. Dus een natte boel. Temperatuur zo'n 15 graden. Vannacht een afwisseling van opklaringen en buien. En dan wordt het niet kouder dan 12 graden. Marieke Smit heeft het nieuws.
1: De politie heeft op een terrein in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde dieren gevonden. Sommige leefden al niet meer. Het gaat onder meer om vogels, cavia's en honden. De dieren hadden geen schoon verblijf, te kleine hokken en geen eten of drinken. De eigenaar is opgepakt. Twee Brabanders zijn opgepakt door het Israëlische leger. Het gaat om Syriza uit Kuik en journalist Gijs uit Eindhoven. Ze zaten op een boot die onderweg was naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Maandag werd Pieter uit Goorle ook al van eenzelfde soort boot gehaald. Hoe het met de opgepakte mensen gaat, is niet bekend. Bij de invallen in Oosterwijk en Tilburg vanochtend zijn 9 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 21 en 29 jaar. De politie denkt dat ze drugs hadden of verkochten. Meer informatie deelt de politie niet, maar verslaggever Noël van Hoofd weet meer.
16: Bronnen melden aan Omroep Brabant dat er invallen waren op 10 locaties. Nou, op een van die locaties heb ik gezien dat agenten de hele woning binnenste buiten hebben gekeerd en ook auto's hebben doorzocht. En daarnaast zouden er ook auto's in beslag zijn genomen.
1: De verdachten zitten nog vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast omdat ze hun kinderen van 6 en 7 mishandeld zouden hebben. De minister is geschrokken van de zaak.
15: Het is een afschuwelijke gebeurtenis. En ik vind het ook echt onbestaanbaar dat een moeder zijn kind op deze manier kan mishandelen. De gruwelijke details van wat wij net hier hebben gehoord doen ook ons afvragen, hoe kan het dat dit opnieuw heeft kunnen gebeuren?
1: Eerder ging het ook al mis bij de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje. Voor de zomer moet er echt een plan zijn om dit aan te pakken, zegt minister Sterk. Ja, even voor de duidelijkheid, dit is geen echte melding, maar waarschijnlijk ken jij dit ellendige geluid ook wel. Hou je vast.
0: Oh ja,
17: stress.
0: Dat is jij inderdaad. Er is iets aan de hand.
1: Er is iets aan de hand, ja precies. Het is het geluid van de NL Alert of een Amber Alert dat in noodsituaties naar je telefoon wordt gestuurd. Maar in Utrecht denken ze er nu over na om zo'n melding ook te sturen als het stroomnet overbelast is. De melding zou dan bijvoorbeeld zijn, zet je wasmachine uit of haal je auto uit de oplader.
0: Hou op.
1: Ja, dat zorgt ervoor dat er geen stroomuitval komt. En volgens een onderzoeker is het een prima idee.
18: We weten wel uit onderzoek dat dit soort push-notificaties wel echt kunnen helpen om ook energieverbruik te verminderen. Zo'n NL-alert of een Amber-alert, die zijn er zo weinig dat je dan echt denkt, oh, nu is er echt iets aan de hand.
1: Het is nog niet duidelijk of er ook echt zo'n melding komt.
0: Ja, maar dat is toch best raar, of niet? Want ik vraag me dan af, hoe vaak gaat dit gebeuren? Weet je, als dat om de havenklap is, we zitten er net even iets boven. Ja, duw maar weer op die knop.
1: Ja, ze zijn wel ook die onderzoeker van, als je inderdaad elke week of elke dag zo'n melding krijgt, dan gelooft niemand het meer.
0: Nee, dus
1: het moet echt alleen in situaties dat het echt dreigt van, als we nu niks doen, dan gaan alle lichten dadelijk uit.
0: Maar hebben we die situatie al eens meegemaakt, dan dat het nodig is?
1: Nou ja, wel als er dus bijvoorbeeld een stroomstoring ergens is, dan gaat er dus toch ergens iets mis. En dan zou je dus dit net kunnen voorkomen.
17: Oké. Ja, ik denk dan direct, want ik snap wat je zegt. Dat je denkt, wat een beetje betutteling. Mensen moeten toch zelf weten wanneer ze
0: Nou, nee, niet zozeer betutteling. Maar ik denk, je moet niet overstroomd raken. Er moet geen tsunami aan dit soort alerts komen. Zo
17: nou, met. Ik denk, als we zitten nu al op dit punt. En dan werkt het misschien straks niet meer, want we doen het elke week.
1: Ja.
17: Dan komt er dus vanzelf dat we gewoon, denk ik, regels krijgen. Tussen, weet ik veel, 4 uur en 7 uur 's avonds mag jij niet je wasmachine aandoen.
0: Nee, want anders.
17: Punt.
0: Nou ja, maar dit is alleen maar bedoeld in geval er een stroomstoring
1: dreigt. Er dreigt echt stroomuitval te komen, dan sturen ze dit zo van als soort laatste redmiddel. Nou, dat is het idee.
17: Ik vind het best goed.
0: Ik denk dat ze er nog even over moeten vergaderen, wat mij betreft.
17: je kijkt toch wel even raar naar je telefoon, hè? Hoezo weet jij dat ik mijn wasmachine aan heb?
1: Echt, dat is ook wel, hè?
0: Nee, maar als het echt noodzakelijk is, zeg ik ja, maar ik vraag me af wanneer het dan echt noodzakelijk is. Weet je, ik vind een redelijk grijs gebied ook van, ja, het kan zijn dat de stroom gaat uitvallen. Toch?
1: Oh zo, ja.
0: Dus
17: dat hebben ze vast wel meer.
1: Ja, dat
17: ervoor.
1: Denk ik ook.
0: Hier komen wij niet uit, mensen.
17: Nee, hebben wij de kennis niet voor.
0: Nee. Die weet het helemaal niet. Zometeen onze vrienden van de Weerplaza, die gaan ons bijpraten over het weer en we gaan zo direct een spelletje spelen met Kans.

0: Barry Manilow en Copacabana at the Coop. Ja, daar hoort eigenlijk een lekker zonnetje bij. Maar Jeroen Elvering van Weerplaza, dat zit er even niet in. Tenminste, niet hier als ik naar buiten kijk.
1: Nee, niet op dit moment. Maar dat zonnetje van Rio komt er wel aan. Want ik heb eigenlijk alleen maar goed nieuws. Wel is het zo dat het nu inderdaad bewolkt is met regen. En ook de komende 24 uur is het soms nog nat met buien. En dan weer regen. Maar Pinksterweekend, dan wordt het gewoon zomers warm.
0: Ja, want we gaan echt, zal ik maar zeggen, sky high qua temperatuur, heb ik het idee. Vanaf wanneer begint dat een beetje te rollen?
1: Nou, morgen is het eigenlijk al een stukje warmer dan vandaag. Komende nacht eerst nog wat buien, 12 graden. Dus al een wat minder koude nacht dan de voorgaande nachten. We hadden de afgelopen periode soms met nachtvorst te maken. Dat is dus nu niet aan de orde. En morgen een aantal buien die over Brabant heen trekken. Vanaf de tweede middaghelft wordt het wat droger en komt de zon er wat vaker bij. En met 18 graden is het alweer iets warmer dan vandaag. Maar vanaf donderdag dan gaat het dus echt omhoog. Dan wordt het al 23 graden in het zuiden van de provincie. En vanaf vrijdag elke dag minimaal 25 graden.
0: Ja, en hoe lang gaan we dat aanhouden, dat weer?
1: Zoals ik het nu voor ogen heb, is het waarschijnlijk tot zeker midden volgende week. En dan elke dag de temperaturen van 25 graden of meer met veel zon. Dus ja, beter kan bijna niet.
0: Nee, heerlijk. Ja, ik moet er even aan wennen nog, aan het idee. Als ik nu naar buiten kijk, dan denk ik volgende week dan zitten we dik in de 25 graden.
1: Ja, zeker nog over 2 dagen al.
0: Nou kijk, mijn brein kan dat nog even niet aan, dus ik moet nog even schakelen. Ja. Dankjewel voor de info, Jeroen, en mooie avond gewenst weer.
1: Hetzelfde. Yo,
0: hoi.
2: Een tune van toen.
0: Zeker, een tune van toen. En je maakt kans op een anti-stress Brabobolide als je het bij het rechte eind hebt. Hè. Het is gewoon even een kwestie van je oren openzetten en de tune herkennen. Dat is belangrijk. Ik heb vandaag een tune van een tv-programma waar ik als klein manneke eigenlijk wel heel graag naar keek. En ik denk voor mijn gevoel dat het ook best een makkie is. Maar ik kan het natuurlijk verkeerd inschatten. De televisieserie die liep van 1964 tot 68. Toen was ik er zelf overigens nog niet.
3: Oh,
0: maar
3: okay.
0: Hij is daarna heel lang herhaald. En die herhalingen die heb ik dan vooral als kind gezien. Misschien heb jij het ook al gezien als kind nog.
3: Zelfs ik heb het gezien.
0: Zelfs jij hebt het gezien. Nou, dus het is nog heel lang herhaald. Luister even en vertel van welke tv-serie dit de tune is. Oké, dat moet te doen zijn. Je hoort ook wat water kabbelen. Dat is denk ik wel de hint. Van welk tv-programma was dat de tune? Weet je het? App het dan naar 06-573-28203. Want als je het bij het rechte eind hebt, kan het zijn dat je zometeen in de uitzending van ons krijgt een anti-stress Brabobolide. Moet je wel het juiste antwoord geven. Waar was dat de tune van? 06...

0: tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Toon van Toon.
1: Dat is leuk, want af en toe duiken we het Tunes-archief in. En dan halen we er een oude tune van vroeger uit. En dan is het aan jou om te vertellen waar die tune precies van is. Ik heb Jeroen aan de telefoon. Dag Jeroen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, op het spel een anti-stress Brabobolide. Dat is niet de minste prijs, Jeroen, die je kunt winnen, hè, op een druilige dinsdag als deze.
2: Nee, zo is het.
1: Maar wil je wel even een goede antwoord geven? Want ik liet je een tune horen van vroeger. Ik heb er als klein manneke vaak naar gekeken. Was het ook iets wat jij zag op televisie vroeger, Jeroen?
2: Ik had het niet meer in mijn herinnering zitten, maar door het geluidje in het fragment...

0: En ik denk vooral, Jeroen, dat ook het water een lampje deed branden bij je?
1: Ik hoor je niet meer.
0: Oh, hallo, ik ben er. Hoor je
1: hallo.
0: Mij? Ja, hallo.
1: Ja, ja. Ja. Ja.
0: wat was het juiste antwoord? Laat ik die vraag dan maar gewoon stellen.
1: Flipper.
0: Ja! Yeah! Enige juiste antwoord, Flipper inderdaad. En dat levert jou op, daar komt hij, Jeroen, hè? De enige echte anti-stress Brabo Moline.
1: Ja, geweldig.
0: We gaan hem naar je toe sturen. Ik wens je een mooie avond. Voorzichtig, want je zit in de auto. Het is regenachtig. En hou de radio lekker aan, Jeroen.
1: Ja,

Afrojack, Sia en David Guetta met Awake Tonight. En Jeroen had het goed, hè? Hij herkende de tune in het kader van een tune van toen. Het was de tune van de tv-serie Flipper.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
6: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
5: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
6: Koppens biedt veel meer.
5: Kom langs in Volkel.
6: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
7: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Dezinkspecialist.nl.
8: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dank u. Ja, drukke avondspits in Brabant, volgens mij, Robert, hè?
13: Potverdikkie nou, zeg. Nou, het hele land, hoor. Ook Noord-Holland, flink file rijden, midden van het land. Ook staat het behoorlijk vast. Maar ook in de regio Brabant, inderdaad. 200 kilometer file nog bij elkaar. Zou je die bijzonderheden vertellen? A2 Eindhoven-Utrecht. Voor knooppunt Empel, 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. 25 minuten oponthoud op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. De andere kant op dus. Dezelfde kant op. Tot aan Waardenburg, 19 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Den Bosch-West. Daarna de A16, ongeluk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Prinsenviel. De rijbaan is daar dicht, 6 kilometer file en nu al een half uur vertraging. A50 Eindhoven-Oss, 20 minuten oponthoud tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. 15 kilometer file daar. 20 minuten vertraging heb je ook op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. File rijden tussen Moergestel en Batadorp. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel, 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En een kapotte vrachtauto op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Die staat bij afrit Heusden, 8 kilometer file te veroorzaken. Een half uur vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht.
12: Ah, wat een drukte. Dankjewel, Robert.
13: Alsjeblieft.
12: En tot de volgende weer. Hoi, hoi. Wij gaan starten met het laatste uur af, straks uit alweer. Straks richting Den Bosch, want daar wonen twee mensen. Ja, dit is echt waar. Daar wonen twee mensen die hebben een eiland gewonnen. Wat zeg je? Ja, twee mensen die een eiland hebben gewonnen. Spreken we zo.
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rangupgrade bij de Powerpop Musical En Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
22: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
23: Mijn papa verkoopt stoelen.
22: In Mil, Reuzel en Riethoven. City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
24: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
25: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
26: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
27: Dit is Omroep Brabant.
1: Met nu Afslag Zuid. Ronnie Bal.
2: Nou, alweer.

0: Cole en Fight For This Love.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Zometeen meer muziek, maar eerst even naar de jarige Marjolein, want die praat je bij.
2: Ja, ik heb een opvallend nieuwtje uit Hilvarenbeek. Daar is een nieuwe barbershop geopend waar, in tegenstelling tot normaal, ook vrouwen welkom zijn. Eigenaresse Alice van Abelen droomde als kind al van een kapperszaak en opent nu op haar 49ste alsnog een eigen barbershop genaamd Mucha. Daar kunnen mannen terecht voor klassieke kapsels en baarden, maar volgens Alice zijn ook vrouwen welkom voor een opscheertje. Inclusief goede koffie of een glas whisky erbij.
0: Ja, meestal is dat iets voor mannen, hè, barbershop.
2: Ja, meestal. Je mag er zelfs eens naar binnen.
0: Nou, uniek in dit geval.
2: Grappig.
0: Hebben wij gewoon in Brabant.
2: Hebben wij hier. Ja. En Thailand gaat de populaire regeling voor toeristen weer aanscherpen. Nederlanders mogen daardoor straks waarschijnlijk nog maar 30 dagen visumvrij in het land blijven, in plaats van 60. Die soepelere regels waren juist ingevoerd na corona om meer toeristen te trekken. Maar volgens Thailand wordt er nu te veel misbruik van gemaakt door criminelen en mensen die illegaal werken. Vooral voor backpackers en mensen die langer in Azië willen rondreizen kan dit flink balen zijn. En geen tickets kunnen scoren voor Sonmieu in 013 vanavond of morgenavond, heb ik goed nieuws voor je. Want de band geeft morgenmiddag ook een gratis mini-concert in platenzaak Sounds in Tilburg.
0: Wat echt? Sonmieu staat daar gewoon op te treden?
2: Ja, gratis, hè?
0: Vet!
2: Tussen de platenbakken spelen ze een paar akoestische nummers. Ja. Daarna signeren ze ook nog wat platen. Fans mogen gewoon langskomen en je krijgt zelfs voorrang als je hun nieuwste album koopt.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja. Dus ja, weet je, als je er niet bij kan zijn, dan kan je zomaar heel gezellig worden daar morgenmiddag.
0: Morgenmiddag dus bij de platenzaak Sounds in Tilburg staat dus Sonmieu, die vanavond in 013 staat.
2: Ja,
0: morgenavond
2: uitverkocht trouwens. Morgen ook uitverkocht.
0: Maar daar staan ze gewoon lekker te pingelen morgen.
2: Ja, superleuk.
0: Heerlijk. Nou, ik zou zeggen, ga er lekker naartoe als je fan bent van Sonmieu. Wij gaan zometeen richting Den Bosch, want er wonen twee mensen. Ja, dat is echt waar. En die

0: Dat is ook helemaal niet zo erg natuurlijk tijdens de avondspit hier in Afslag Zuid. We willen het allemaal wel zo nu en dan. Even helemaal niks. Weg van de drukte, even opladen, lekker in de natuur. Bij voorkeur op een eigen idyllisch vakantieplekje. Maar stel je nou eens voor, je doet mee aan een wedstrijd van Visit Zweden. Samen met ruim 2200 andere mensen. Uit Holland, 100 verschillende landen ook nog eens een keer. En uiteindelijk blijkt jij de winnaar te zijn. En dan heb je de hoofdprijs dus te pakken. En dat is niet een citytrip of een waardebon of zo. Maar je wint dan dus gewoon je eigen eiland. Freek en Eva uit Den Bosch zijn geluksvogels. Want zij hebben dus, nou dat is echt serieus waar, hun eigen eiland gewonnen. Freek, goeie avond.
1: Goedenavond, ja, ja zeker.
0: Ik vraag me af, hoe reageer je op een telefoontje met de mededeling? Gefeliciteerd, jullie hebben een eiland gewonnen.
1: Ja, een gat in de lucht natuurlijk. Dat is een bizar bericht, een bizar bericht. Dus ja, een mega verrassing, een mega verrassing.
0: Want het is een...
1: Dus ja, een mega verrassing, een mega verrassing.
0: Want het is een eiland in Zweden. Verklaar je nader. Je bent nu eilandbaas een klein beetje

0: ben zo nieuwsgierig.
1: Ja, ja, ik ook. Ja, we weten eigenlijk net zoveel als jou. Ik heb hier een plaatje voor mijn neus van het eiland zelf. En wat ik zie is dat het best wel een redelijk eiland is. Maar ik denk als ik de ene kant op loop en Eva loopt de andere kant op, dat we elkaar toch stiekem wel snel tegenkomen. Ja, en wat er staan een aantal bomen op. Er is nog een meertje in het eiland zelf. Een beetje brak water eromheen. Dus het is wel een erg mooi eiland.
0: Wat ga je doen daar?
1: Ja, ik denk sowieso overleven, want er is ook heel weinig. Dus we moeten sowieso of goed kunnen vissen of eigen knakworsten meenemen, denk ik. En de tijd die overblijft, ja, gewoon lekker chillen, boekje lezen, stukje zwemmen, wandelen. We vermaken ons daar wel.
0: Hoe kom je daar?
1: Ja, ik durfde bijna niet te kijken, maar vanaf Den Bosch is het 25 uur rijden.
2: Oeh.
1: En het laatste stuk moet je met een kajak of een klein bootje er naartoe. Ja, dus het is niet bepaald om de hoek.
0: Nee, denk jij niet bij jezelf, hè, waar heb ik nou toch weer gewonnen?
1: Ja, nou, er waren ook wat eilandjes meer richting het zuiden. En dat was ook niet slecht uitgekomen, moet ik zeggen. Maar het schijnt wel dat dit het mooiste eilandje van de vijf is. Dus nee, we zijn er heel blij mee.
0: Ja, maar hoe komt het dat jullie daar uit Den Bosch dat prachtige eiland in Zweden hebben gewonnen? Wat is daaraan vooraf gegaan?
1: Ja, het is een wedstrijd geweest waarbij je een video moest insturen, waarbij je eigenlijk vertelde waarom jij dat eiland waard bent en waarom jij moet winnen. En wij dachten, we gaan een keer voor een andere aanpak. We doen het lekker op onze manier, lekker jeugdig. We maken een leuke soort van TikTok-achtige video, waarin we een checklist eigenlijk voltooiden van wij zijn de grootste Zweden-fans in Nederland.
0: Ja.
1: En die hebben we gemaakt, maximaal een minuutje. Stuurden we op en ik denk dat die zo erg is opgevallen dat we daarom nu met elkaar bellen.
0: Was je al ooit eerder in Zweden geweest?
1: Ja, ja, ooit met mijn ouders, jaar geleden. En wel alleen in het zuiden, Stockholm, Malmö zijn we toen geweest. Eva is er ook ooit geweest. Maar dit wordt wel echt de allereerste keer met z'n tweeën samen en ook zo ver richting het noorden.
0: Voelt wel heel romantisch ook, op de een of andere manier.
1: Ja, ik denk dat is sowieso waar. Ik denk dat het zo, nog wel even kibbelen wordt tijdens die kajaktocht richting het eiland, maar... Ja, we kunnen het wel overleven. Dat moet wel goed komen met z'n tweeën.
2: Maar jij zegt ook romantisch. Maar jij zegt dus helemaal niks. Dus even dubbelchecken. Geen huis, geen wc in de grond. Helemaal 0,0?
1: Nee, geen huis, geen stroom, geen wc, geen stromend water. Er is helemaal niks.
2: Alleen maar bomen. En
0: ze noemen dat gewoon back to basic,
2: ja,
0: toch?
2: Nou
0: gewoon
2: ja,
0: echt puur op elkaar aangewezen. Sterker nog, ik denk dat je daar helemaal geen kant op kunt ook met je mobiele telefoon, of wel?
1: Daar heb ik eigenlijk nog niet eens over nagedacht. Maar die kans zit er eigenlijk wel
0: paniek,
1: in inderdaad.
0: Paniek!
2: Geen bereik!
0: Paniek! Geen bereik! Wanneer ga je er eigenlijk voor de eerste keer naartoe?
1: Nou, we hopen zo snel mogelijk. Maar realistisch gezien met werk, ik denk dat we volgend jaar een mooie reis van plus-minus 3 weken gaan maken. En dan hopen we toch wel een nachtje te kunnen spenderen op ons eilandje.
0: Ja, de balans ook. Hè. We gaan 3 weken op vakantie. Dan hebben we 1 nachtje op eiland en dan weg wezen.
2: Ja,
0: weer.
2: Hallo, op die rotsen, wat denk jij?
0: Geen bereik, jongens, paniek.
1: 3 weken houden we nooit vol.
0: Nee. Maar dit is ja, toch wel gaaf dat je kunt zeggen dat je eilandbeheerder bent. En mag je er bij wijze van spreken ook iets raars op gaan doen? Mag je er een feestje op geven of zitten er nog wel bepaalde regels aan?
1: Nou, we zaten zelf te denken aan een boorplatform, dat we daar zelf wat olie uit de grond kunnen trekken.
0: Ja,
1: maar...
0: ja, daar je er nog wat geld uit kunt slepen.
1: Nee, in principe, we moeten ons gewoon houden aan de rechten en regels van Zweden en de allemansratten, zoals ze dat daar noemen. Dus eigenlijk dat we gewoon de natuur respecteren, dat we op een goede manier met het eiland omgaan en de natuur. Maar iedereen is in principe welkom. Dus als jullie zeggen van we hebben zin in een leuk feestje volgend jaar, dan kan jullie personeelsfeestje op ons eiland georganiseerd worden.
0: Ja, wil jij kano en Marjolein, dan klim ik achterin.
2: Nou, ik ben best eventjes kanoën.
0: Eventjes kanoën. Nou ja, ik heb nog nooit iemand horen zeggen, Freek in Brabant, luister eens, ik ben eilandbeheerder van een eiland in Zweden. Tot zojuist, want daar ben jij dus in dit geval.
1: Ja, wij samen, ja, we zijn ook super trots en dat hoor je niet vaak natuurlijk.
0: Nee, precies. Nou, ik ga er zeker van genieten. En TZT, als je er naartoe gaat, dan willen we natuurlijk nog wel even contact. En het zou helemaal mooi zijn als er een beetje bereik is daar, dat we je spreken op het moment dat je daar samen lepeltje ligt op een kaal eiland waar geen reet te beleven is en dat je een romantische tijd met z'n tweeën hebt, dat wilde die weten. Zoiets dergelijks. Dat heb ik een beetje in mijn gedachten.
2: Of ruzie.
0: Of ruzie.
1: Dat gaan we doen. Ja. We sturen wel een flesje post op.
0: Helemaal goed. Hey, tot die tijd. Lekker genieten, want gefeliciteerd met deze aanwinst.
1: Yo,
0: dankjewel.
3: Hoi. Het is nergens zo gezellig als hier. Afslag Zuid op Omroep Brabant.
4: Het gevoel
3: van hier.
4: Van hier.

0: Olivia Dean, so easy to fall in love. We gaan naar Marieke, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Marieke?
1: Het OM wil dat een oud voetbaltrainer de cel ingaat. En bij de Giro d'Italia hebben ze een bijzondere oproep gedaan.
2: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
5: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
4: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
0: 6:30 bijna. We gaan nog snel even naar Robert voor de actuele stand van zaken qua files. Waar staan ze, Robert?
7: Nou, snel kan het ook op verschillende wegen alweer. 68 kilometer nog bij elkaar. Het lost nu snel op die avondspits. Al was het een drukke. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht is er nog wel aansluit over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 20 minuten vertraging daardoor. De A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Prinsenviel. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Staat inmiddels 4 kilometer file en een half uur vertraging. Je moet wel omrijden als je richting Breda wil. Volg de route via Roosendaal over de A17 en de A58. Verder nog 10 minuten vertraging op de A58, maar dan vanuit Tilburg naar Eindhoven. 7 kilometer file tussen Moergestel en Best.
0: Dankjewel, fijne avond.
7: Fijne avond.
0: Hoi, hoi.
8: Omroep Brabant.
0: Vanavond en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat buien. Het wordt komende nacht niet kouder dan 12 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en vanaf donderdag droog en vrij zonnig met temperaturen boven de 20 graden. En tijdens het Pinksterweekend zelfs zomers warm met ruim 25 graden. En voor het nieuws naar Marieke Smit.
1: Het Openbaar Ministerie wil dat een oud voetbaltrainer en leraar 7 jaar de cel ingaat. De man filmde jarenlang stiekem jonge voetballers bij clubs in Zeeland. Waarschijnlijk werden honderden jonge slachtoffer. De trainer was ook docent op een basisschool in Halsteren, waar hij een leerling leerde kennen en misbruikte. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Drugscrimineel Bolle Jos uit Breda heeft in België 8 jaar celstraf gekregen. Hij smokkelde drugs vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in België, zegt verslaggever Remco Andringa.
9: Die had een duizelingwekkende straatwaarde van 550 miljoen euro. En die partij die werd op een bizarre manier gevonden. Namelijk omdat er 2 vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs.
1: Bolle Jos is al jaren op de vlucht. Hij was dus ook niet bij de rechtszaak en had geen advocaat. De explosieve opruimingsdienst gaat de bom op het stationsplein in Eindhoven in juni opruimen. Het explosief werd eind vorig jaar ontdekt bij werkzaamheden. Was verder niet direct gevaarlijk. De gemeente en EOD hebben nu een plan om hem zo veilig mogelijk weg te halen en in de nacht van 7 op 8 juni gaat het gebeuren. De nieuwbouw op de plek heeft geen vertraging opgelopen. Een vliegtuig van de NAVO heeft boven Estland een drone neergehaald. De drone kwam waarschijnlijk uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Oekraïne gebruikt de laatste tijd vaker drones, maar die worden door Russische stoorzenders van hun route gehaald, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Waarschijnlijk heeft Moskou elektronische anti-drone apparatuur ingezet waarmee ze het signaal van de drone en de route kunnen verstoren. En er zijn ook analisten die suggereren dat Rusland mogelijk deze drones weet te hacken om ze vervolgens bewust door te laten vliegen naar NAVO-bondgenoten.
1: Het is de eerste keer dat er een drone uit Oekraïne is neergeschoten op NAVO-gebied. De Giro d'Italia heeft nogal een bijzondere oproep gedaan. Ze hebben de wielrenners gevraagd om te stoppen met in lege bidons plassen en die weg te gooien. Ja, dat kan volgens de organisatie namelijk nogal verkeerd uitpakken als toeschouwers of kinderen die bidons vinden en dan iets mee doen.
0: Een slokkie, ja. Gadverdamme. Ja, bijvoorbeeld. Hou op.
1: Nou, schijnbaar gebeurt plassen in drinkflessen vaker, want wielrenners mogen niet wild plassen in de buurt van toeschouwers. Daar kunnen ze zelfs een boete voor krijgen. Ja, plassen in bidons is dan het alternatief, maar ja, dat is dus ook niet echt de bedoeling.
0: Maar dat plassen doen ze dan op de fiets of niet in zo'n bidon? Want ik ben niet zo van
1: het wiel. Nou, ik ook niet. Ik weet niet of ze het op de fiets doen, zou ik trouwens wel knap vinden, maar ze doen het dan dus wel op de route.
0: Ja, maar dat is ook een vorm van wild plassen. Oké, dan valt het niet in de natuur, dan valt het in zo'n ding. Maar dat,
1: ik weet niet wat erger is, want dan gooi je ook nog zo'n bidon in de natuur.
0: Nou ja, en volgens mij moet je dan ook iets tevoorschijn halen om uiteindelijk in, dus dat is ook
1: in te hangen.
0: Nou, dat. Dus, oké.
1: Het is echt een vies verhaal.
0: Ja, vies. Nou, jij komt ermee.
1: Ja, sorry. Heb ik gedaan.
0: Mag ik jou een fijne avond wensen, Marie?
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: En dankjewel voor deze vieze bijdrage. Ik heb je hulp zo meteen nodig, want ik heb weer een liedje. En jij mag hem APK keuren op muziekgebied. En ga je hem goedkeuren of ga je hem afkeuren? Dat is de vraag. Omroep.

0: Hij stond ook in de top 480 van de jaren 80. Hij stond ook in de top 900. Eigenlijk gewoon klinkklare logica, want daar hoort dit liedje ook in thuis. You Two and With or Without You.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, het is weer zover. Ik bombardeer jou bij deze tot onze muziekkeurmeester, want ik ga je zo direct weer een liedje laten horen. En stel meteen daarbij de vraag erachteraan. Komt dat liedje wat jou betreft door onze muziek-APK, ja of nee? Kan die nog? Vind je hem leuk? En moet ik hem eigenlijk gewoon helemaal draaien straks? Want als die goedgekeurd wordt, gaat dat natuurlijk het geval zijn. Als die door een meerderheid wordt goedgekeurd, dan draai ik hem helemaal. Ik heb vandaag een nummer van de Britse gelegenheidsband The Power Station. Ken je die nog? Ook jaren 80 weer. Een band bestaande uit Andy en John Taylor. Die waren ook van Duran Duran. En ook Robert Palmer, die zat in die band. De muziek werd geproduceerd door Bernard Edwards, van Chic bekend. En ze hadden één hit in Nederland. En die heette Some Like It Hot. Slaat alvast een beetje op het weer van volgende week. Was een hit uit 1940.

Nou, zeg het maar. Vind jij dat dat liedje goedgekeurd moet worden of moet het worden afgekeurd? Goedgekeurd, dan stuur je een duimpje omhoog. Wordt het afgekeurd wat jou betreft, dan een duimpje omlaag. Even appen naar 06-573-28203. Ik geef je één liedje de tijd, dik 3 minuten, om te laten weten wat je ervan vindt. Goedgekeurd, duimpje omhoog. Afgekeurd, duimpje omlaag. Straks trek ik aan die bel. En vanaf dat moment kan er niet meer gestemd worden. En ga ik hem draaien? Dat is de vraag.

0: drive-by van Train.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, dat doen we af en toe zo hier in Afslag Zuid. Hè. Dan ben jij onze muziekkeurmeester en bepaal jij of dat een liedje eigenlijk door de muziek-APK komt. Ja of nee, of dat hij nog een beetje kan. De tand destijds heeft doorstaan, zoals dat dan netjes heet. En duimpje omhoog is goedgekeurd. Duimpje omlaag is afgekeurd in dit geval. Ik trek al wel vast even aan de bel. Want ik liet je net een nummer horen uit de jaren 80 van een Britse gelegenheidsband. Hè. Ze heette The Power Station. Hadden één hitje in Nederland. Dat hitje dat hoorde je zojuist. Tom Like It Hot. Band bestond uit Andy en John Taylor. Die ook bij Duran Duran zaten. En Robert Palmer. En de muziek werd geproduceerd door Bernard Edwards van Chic. Dus het was niet het minste muziek.

0: The Power Station en Some Like It Hot, dus grote hit uit de 1985. En de vraag is, ja, wordt die goedgekeurd of wordt die afgekeurd? En daar kon je natuurlijk voor stemmen. Via de app, duimpje omhoog goedgekeurd, duimpje omlaag afgekeurd. Ik ga alle data in onze computer stoppen en die gaat ons vertellen of dat die is goedgekeurd of afgekeurd. En als die wordt goedgekeurd, dan ga ik hem helemaal draaien.
1: Het nummer is... goedgekeurd.

0: Like hij werd goedgekeurd door jullie. Like ja, meer duimpjes omhoog dan omlaag. Hè. Zo werkt het dan. En dan is hij goedgekeurd. Draai ik hem helemaal. De Power Station, Some Like It Hot, tijdens onze muziek APK. Dit was Afslag Zuid voor deze dinsdag. Morgenochtend, nee sorry, morgenmiddag. Net na vieren melden wij ons weer. En morgenochtend vanaf 6 uur. Dan zijn Jordi en Jasper er met een kei goeiemorgen. Mooie avond nog. Houdoe.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de

0: Exclusive.com. Over de Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
10: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voort te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
9: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn 100 verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: 20 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
1: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea.
1: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
0: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd.

0: krijgt er ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen, is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: 5.
1: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
2: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
1: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen. Under the sea. Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
2: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
2: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: je thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen?
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Helemaal.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.
4: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt, ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
2: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen. Under the sea, tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: presenteert Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
1: En zitten we hier.
0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
2: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
1: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.